0: Amerikaanse gevechtshelikopter vorige nacht in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone die helikopter neergehaald. In de buurt van de straat van Hormuz werden explosies gemeld. Er zouden onder meer raketafweersystemen en radarinstallaties geviseerd zijn. Tussen de VS en Iran is er nog steeds een staakt het vuren van kracht, maar dat is al verschillende keren geschonden. In Albanië zijn voor de 10e opeenvolgende avond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Dat luxe resort wordt mee gefinancierd door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. En het zou ook worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
1: This project, this mega project that the Prime Minister is claiming, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the Prime Minister has given a land to the private. It's a kind of corruption in it. So when there is no transparency, there is no other than corruption.
0: En in de Russische hoofdstad Moskou is de voorbije dag een moordaanslag gepleegd met een autobom. Het slachtoffer zou een generaal van het Russische leger zijn. Zijn wagen zou tot ontploffing zijn gebracht nabij een appartementsgebouw. Het is al de vierde hooggeplaatste Russische bevelhebber die om het leven komt bij een moordaanslag. Rusland verdenkt Oekraïne er steeds van achter die aanvallen te zitten. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is lokaal kans op nevel of mist. Ook na de ochtend eerst nog overwegend droog weer. Later kans op buien en mogelijk onweer. Bij temperaturen dan tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Belfast, in de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn bij gewelddadige anti-immigratieprotesten verschillende huizen in brand gestoken. De bewoners moesten geëvacueerd worden. Volgens ooggetuigen werden ze geviseerd vanwege hun huidskleur. Het protest en het geweld in Belfast laaide op na een mesaanval maandagavond. De verdachte van die mesaanval zou een vluchteling zijn uit Soedan. Hij werd intussen opgepakt door de politie. Ook in andere steden in het Verenigd Koninkrijk is er trouwens protest. De politie en de regering hebben opgeroepen tot kalmte. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in Iran. De Amerikaanse president Trump had eerder op de avond nog verklaard dat er vergeldingsaanvallen zouden komen na het neerschieten van een Amerikaanse gevechtshelikopter vorige nacht in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone de helikopter neergehaald. In de buurt van de straat van Hormuz werden explosies gemeld. Er zouden onder meer raketafweersystemen en radarinstallaties geviseerd zijn. Tussen de VS en Iran is er nog steeds een staakt het vuren van kracht, maar dat is al verschillende keren geschonden. In de Amerikaanse staat Alabama heeft een rechtbank beslist dat er voorlopig geen executies meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. Volgens de rechter gaat het om een tevreden straf. De aanleiding van die uitspraak is de executie van een ter dood veroordeelde man die de komende dag terechtgesteld zou worden. Hij werd veroordeeld voor een dubbele moord. De executies met stikstofgas zijn erg omstreden. Ter dood veroordeelden krijgen een gasmasker op en zuiver stikstofgas toegediend. Ze sterven door een zuurstofgebrek. De methode werd steeds vaker gebruikt omdat heel wat farmaceutische bedrijven niet meer wilden dat hun medicijnen werden gebruikt voor dodelijke injecties. En in Albanië zijn voor de 10e opeenvolgende avond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Dat resort wordt meegefinancierd door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. En het zou ook worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
2: This project, this mega project that the prime minister is claiming, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the prime minister has given a land to the private. It's a kind of corruption in it. So when there is no transparency, there is no other than corruption.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is lokaal kans op nevel of mist. Ook na de ochtend eerst nog overwegend droog weer. Later kans op buien en mogelijk onweer. Bij temperaturen tot 18 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Studio Brussel, live.

0: Brussel. Het is 4 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Joppe Mateijn. In Belfast, hoofdstad van Noord-Ierland, zijn bij gewelddadige anti-immigratieprotesten verschillende voertuigen, maar ook huizen in brand gestoken. De bewoners moesten geëvacueerd worden. Volgens ooggetuigen werden ze geviseerd vanwege hun huidskleur. Het protest en het geweld in Belfast laaide op na een mesaanval maandagavond. De verdachte van die mesaanval zou een vluchteling zijn uit Soedan. Hij werd intussen opgepakt door de politie. Ook in andere steden in het Verenigd Koninkrijk is er trouwens protest geweest. De politie en de regering hebben opgeroepen tot kalmte. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in Iran. De Amerikaanse president Trump had eerder op de avond nog verklaard dat er vergeldingsaanvallen zouden komen na het neerschieten van een Amerikaanse gevechtshelikopter vorige nacht in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone die helikopter neergehaald. In de buurt van de straat van Hormuz werden explosies gemeld. Er zouden onder meer raketafweersystemen en radarinstallaties geviseerd zijn. Het Iraanse leger zou zelf ook weer een vergeldingsaanval hebben uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Bahrein. Tussen de VS en Iran is er nog steeds een staakt het vuren van kracht, maar dat is al verschillende keren geschonden. In de Verenigde Staten heeft het Amerikaanse parlement het budget voor het immigratiebeleid van president Trump goedgekeurd. Het gaat in totaal om $70 miljard. De helft daarvan gaat naar de omstreden immigratiedienst ICE. ICE kwam maanden geleden in opspraak vanwege gewelddadige razzia's, onder meer in de staat Minnesota. Bij protesten tegen ICE werden ook twee betogers doodgeschoten. De goedkeuring van het budget liet maanden op zich wachten omdat leden van de Democratische Partij zich ertegen verzetten, zegt fractieleider Hakeem Jeffries.
1: To give ICE and Donald Trump's violent mass deportation machine another $70 billion blank check with no oversight, no accountability, and no guardrails. We believe immigration enforcement should be fair, just, and humane. That ICE needs to be brought under control.
0: En in Herat in Afghanistan hebben leden van de Taliban demonstranten beschoten die op straat waren gekomen om te protesteren voor vrouwenrechten. Op beelden is te zien dat er ook stokslagen worden uitgedeeld. Er zouden verschillende gewonden gevallen zijn. Tientallen mensen werden opgepakt. Een dergelijke protestactie is zeldzaam in Afghanistan. Ze zou begonnen zijn nadat de voorbije dagen verschillende vrouwen waren gearresteerd omdat ze de kledingvoorschriften van de Taliban niet zouden hebben nageleefd. Sinds de Taliban in 2021 opnieuw de macht hebben overgenomen, is de onderdrukking van vrouwen en meisjes alleen maar toegenomen. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is lokaal kans op nevel of mist. Ook na de ochtend eerst nog overwegend droog weer, later kans op buien en mogelijk onweer bij temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
2: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
3: Volkswagen.
4: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Iran. Het Amerikaans militair commando voor het Midden-Oosten spreekt van aanvallen op Iraanse luchtverdediging, controleposten en radarinstallaties in de buurt van de straat van Hormuz. Het gaat om een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter bij die zeestraat eergisteren. Volgens president Trump heeft Iran dat gedaan. Iran heeft intussen teruggeslagen en een Amerikaanse luchtmachtbasis in Jordanië aangevallen. Vallen met raketten. Daarbij zouden onder meer hangars met 5 F-35 gevechtsvliegtuigen geraakt zijn. Ook in Bahrein en Kuwait is het luchtalarm geactiveerd uit vrees voor mogelijke Iraanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn bij gewelddadige anti-immigratieprotesten gisteravond verschillende huizen in brand gestoken en de bewoners moesten geëvacueerd worden. Er werden ook auto's in brand gestoken en het openbaar vervoer moest worden stilgelegd. De Noord-Ierse premier veroordeelt het geweld in een bericht op X. Racisme, intimidatie en geweld zijn verkeerd, waar ze ook voorkomen, schrijft ze. Het geweld in Belfast volgde na een mesaanval maandagavond. De verdachte is een 30-jarige Soedanees. Hij is opgepakt en moet vandaag voor de rechter komen. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. In Albanië zijn voor de 10e opeenvolgende avond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Het zou op een eiland in een beschermd natuurgebied komen te liggen. Het project zou $5 miljard kosten en wordt meegefinancierd door Ivanka Trump en haar man Jared Kushner, de dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er is weinig transparantie en dat ruikt naar corruptie, zegt deze betoger.
2: This project, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the prime minister has given a land to the private. So when there is no transparency, there is no other than corruption.
1: De Red Flames zijn er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiepoelen. De nationale voetbalvrouwen wonnen wel tegen Luxemburg met 0-7, maar ook Schotland won ruim en is groepswinnaar. De weg naar het WK wordt nu een stuk moeilijker voor de Red Flames, speelster Amber Tiziak.
3: Ja, we ambieerden om groepswinnaar te worden. Dat was onze ambitie. Dus ja, daardoor zijn we elk jaar teleurgesteld in de eerste plaats. En de tweede plaats, ja, natuurlijk, een WK is moeilijk te bereiken. Nu zal het via een andere weg gaan. Onze ambitie is nog steeds om vol voor het WK te gaan.
1: En een Belg heeft 175 miljoen euro gewonnen met Euromillions. Het gaat om het hoogste bedrag ooit dat in ons land is gewonnen bij het loterijspel. De winnaar had als enige de winnende combinatie. Het vorige record is al van 10 jaar geleden en bedroeg toen 168 miljoen euro. Het weer, we krijgen eerst zon en wolken en het blijft droog. Na de middag kan het wel gaan regenen en hier en daar zelfs onweren. Temperaturen tot 18 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. Wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Studio Brussel, live.

0: Goedemorgen, het is 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Fris als een vis, Jonas Maas.
2: Testaankoop werkt niet altijd even goed. Volgens consumentenorganisatie Testaankoop zijn de parkeertarief en servicekosten in de parkeerapps niet altijd duidelijk genoeg. Soms moet je bijvoorbeeld een apart menu aanklikken in je parkeerapp om te kunnen zien hoeveel het kost om te parkeren. De parkeerapp 4411 zegt zelfs dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de tarieven.
3: En sommigen worden zo zelfs echt wel verrast op het einde van een parkeersessie, waarbij dan bleek dat de kost veel hoger lag dan ze verwacht hadden. Soms omdat er, op het ogenblik dat ze daar parkeerden, een speciaal tarief gold dat ze niet kenden, dat veel hoger lag dan een normaal tarief en waarbij ze zich dus eigenlijk een beetje in het zak gezet voelen.
2: Iran heeft een luchtmachtbasis in Jordanië aangevallen met raketten. Die basis wordt onder meer gebruikt door de VS. Daarbij zouden onder meer F-35 gevechtsvliegtuigen geraakt zijn. Ook Bahrein en Kuwait zijn door de VS bestookt. De Iraanse aanvallen zijn een reactie op Amerikaanse aanvallen van afgelopen nacht op Iraanse luchtverdediging, controleposten en radarinstallaties in de buurt van de zeestraat van Hormuz, die belangrijk is voor olie- en gastoevoer. De VS zegt dat enkele Iraanse doelwitten ook heeft bestookt als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter gisteren bij de straat van Hormuz. En de Red Flames zijn net geen groepswinnaar geworden in een WK-kwalificatiegroep. Ze wonnen wel tegen Luxemburg met 0-7, maar dat was één doelpunt te weinig om Schotland van de leidersplaats te houden. De weg naar het WK wordt nu een stuk moeilijker voor de Red Flames, zegt ook speelster Amber Tisiak.
4: Ja, we ambieerden om groepswinnaar te worden, dus daardoor zijn we elk jaar teleurgesteld in de eerste plaats. En de tweede plaats, ja, natuurlijk, het WK is moeilijk te bereiken. Nu zal het via een andere weg gaan. Onze ambitie is nog steeds om vol voor het WK te gaan.
2: En een Belg heeft 175 miljoen euro gewonnen met Euromillions. Het is het hoogste bedrag ooit dat in ons land is gewonnen met het spel. De winnaar had als enige de winnende combinatie. Het vorige record is al van 10 jaar geleden. En dat was toen 168 miljoen euro. Vandaag opnieuw wisselend bewolkt met na de middag buien en kans op onweer en tot zo'n 18 graden. Morgen nog wat meer wolk en wat lichte regen tot 17 graden. Ook vrijdag hetzelfde bewolkte weer. Vanaf het weekend wordt het wel droger en zonniger opnieuw.

0: er weer. En het gaat zo raar zijn. Zo anders.
1: Waarom?
0: En we hebben geen enkel ticket om weg te geven vanochtend.
1: Liefde.
0: Liefde.
2: Luister naar Studio Brussel.

0: Goedemorgen, Mano van de jeugd van tegenwoordig. Fris aan de vis, maar zet u er gezellig bij.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
1: De aanwezigheden.
3: Goedemorgen allemaal. Ik heb al meteen een vraag voor jou, Eva. Doe jij het nog graag?
0: Het?
3: Ja,
0: ik doe het heel graag. Misschien nog liever iets vaker, maar ik doe het graag.
3: En doe jij dit nog graag?
0: Met jou opstaan?
3: Ja, als...
0: Met jullie opstaan?
3: Ja.
0: Met Jonas Maas opstaan? Met Jos opstaan? Met al die luisteraars?
3: Ja.
0: Absoluut.
3: Ah, dat is fijn. Ik had ook die vraag in mijn hoofd van wat als ze mij die vraag zouden stellen. En ik had exact hetzelfde antwoord als Bart de Wever, die die vraag ook kreeg.
4: Doet u het nog graag?
5: Ik leef van enthousiasme, je kan het niet geloven. Ik word juichend wakker en ik ga juichend slapen.
3: Ah, voilà. Ik heb het ook. Ik word juichend wakker en ik ga juichend slapen.
0: Oh, zo cynisch.
3: Ja.
0: Oh, zo cynisch. Dat doet pijn aan mijn goesting.
3: Ja.
0: Jonas Maas, jij doet het nog graag?
6: Ik doe het heel graag.
0: Ja.
6: En ook een beetje te weinig soms, maar wel altijd heel erg. Of was het over de show?
3: Het ging over wat je wou, Jonas.
6: Ja. Ah ja, nee, okay, ja, de show zeker en vast. Ik ben altijd heel erg graag.
0: Ja.
6: Maar okay. Met enthousiasme opstaan is soms toch een beetje moeilijker nu.
0: Juichen?
6: Eerlijk?
0: Ja, maar... Het is ook het einde van dat.
6: Ja, dat is waar. En vooral omdat het zo lang licht is en er zo vroeg licht al is.
0: Ja, maar dat vroege licht, dat stuurden mensen ook nu in de app. Dat is fantastisch,
6: ja,
0: vind ik dan weer, om op te staan.
6: Ik heb altijd een momentje als ik naar hier rij, aan de Van Praatbrug, voor mensen die Brussel kennen, dan kan je een heel mooie zonsopgang zien.
0: Ah, ik dacht
6: als het
0: dat...
6: zonnig, mooie dag is, dan zie je daar een fantastisch mooie zon boven het water.
0: Ik dacht dat je elke dag aan de Van Praat dacht, ik zou ik toch niet nog terugrijden? Nee, toch niet terug naar mijn bed gaan? Joske, doe jij het nog graag?
7: Ja, zeker. Ik doe niks liever dan opstaan met jullie, jongens.
3: Wauw.
0: Oh, die Jos. Wacht, hè. Ja. Ja. Met mijn ogen even aan het drogen. Ja. Wie luistert er mee?
7: Chris uit Haagd, die stuurt... Goedemorgen, geniet van jullie dagje. Tom uit Keerbergen. Yo, yo, yo. Het is woensdag, weekje half, dus zeer goed gezind. En Tom uit Scherpenheuvel-Zichem, die stuurt... Goedemorgen, kunnen jullie even aan de zon vragen om wakker te worden? Het is een beetje fris aan de vingers op de fiets.
0: Ja, dat wel. Maar de zon is toch wel echt breed aan het glimlachen. Nu nog.
1: Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
1: Eva en Dries.
0: Oh, het is 10 juni vandaag. Morgen begint het WK in the Americas.
3: Oh.
0: We hopen dat het toch een feest kan worden, ondanks alle

0: eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè?
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
3: Studio Brussel, live.
4: Voorde is aanwezig. Bram uit Avelgem, Magali uit Torhout, Ben uit Halsteren, Bert uit Genk, a.k.a. de papa van Dries, is aan het luisteren.
5: Hallo.
4: Olivia uit Kamperhout is ook aanwezig. En dan was Wim ook aanwezig, maar nu krijg ik hem niet meer te pakken.
5: Ah. Allee.
6: Wacht, ja, maar ik snap het ook. Die is op reis, Jos.
4: Niet ja, die is op reis in Kroatië dus. Ja? En ik denk dat de verbinding met Kroatië even moeilijk is.
6: Probeer maar Wim te bellen. Ik lees hier even voor iedereen die dit hoort. Een beetje teasen, een beetje opbouwen naar het gesprek. Maar Wim is voor de 39ste keer in zijn leven alleen op vakantie in Kroatië.
5: Oftewel is hij misschien vandaar. Of heeft hij daar het beste hotel ter wereld ontdekt. Het beste restaurant. We willen het weten.
6: Het beste restaurant.
5: Ah, nu wil ik het weten.
6: Met wijn à volonté.
5: Ja, zoiets.
6: De beste wijn die zo recht van het veld komt.
5: En hij beseft waarschijnlijk net op tijd. Ah, ik moet dit gatekeepen. Ik moet mezelf houden, want anders gaat heel België.
6: Ik ga dat niet aan die neus hangen waar ik zit in Kroatië. Ben jij ooit al in Kroatië geweest?
5: Ik ben er al geweest in Pula. Dat is echt een stroomdorp in Kroatië. Zo een studentenreis waar je denkt, ik ga niet naar Zagreb, want die vluchten waren te duur. En dan in Pula terechtgekomen, daar is geen hol te doen. Maar dat was de leukste vakantie ooit, omdat we daar gewoon met de lokale Kroatische bevolking heel de tijd gechilled hebben in een pisdorp. Maar dat is het beste nog.
6: Een pis- en een kakdorp.
5: Een pisdorp en een kakdorp.
6: Sebiet is dat Wim zijn destination. Wim is onbereikbaar.
5: Dat is heel spijtig. Ik wil morgen wel bellen met de Wim.
6: Nee, straks nog. Kom. Allee, 39 keer alleen naar Kroatië.
5: Oké, voor het einde van de show, voor 9 uur, wil ik het geheim van Kroatië.
6: Ja, Wim, wij willen daar ook een cent voor leggen als het nodig is. Voor jouw Kroatische tips.
7: Eva en Dries.

0: Ja, aan mij ga je vanochtend niks meer hebben. Jan uit Bekkenvoort stuurt hier ook. Ik ben in Hvar geweest, een eiland in Kroatië. Mooist wat ik ooit gezien heb. Ik ben even gewoon aan het kijken naar beelden van Kroatië. Kan jij verder?
1: Ik zal zo meteen teasen. We gaan bellen met de winnaars van de Campus Cup.
0: Oké, amai, maar schoon eiland.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benji.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelen.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de

0: Yes, Ray, where is my husband?
1: Goedemorgen.
2: Dankjewel.
3: Eva
1: en Dries.
0: 20 over 6 is het. Goedemorgen. Gisteren heb je misschien nog gekeken, al was het al een beetje laat, de finale van de Campus Cup op VRT Canvas. Het ging tussen de afdeling wijsbegeerte van de UGent en de afdeling journalistiek van de VUB. En het zijn de studenten journalistiek die de beker mee naar huis mochten nemen door een fout antwoord van de tegenstander. We gaan eens even horen hoe ze zich de morning after voelen. En heel goedemorgen, proficiat Merle uit Bocholt.
4: Hallo, dankjewel.
0: Amai, zalig. Hoe is het om de richting journalistiek van de VUB zomaar even mee te kronen tot de allerbeste richting van de hele wereld?
4: Ja, dat is echt gewoon supercool en mega zot en een beetje ongeloofwaardig op dit moment. Maar wel echt heel leuk.
0: Kan dit op jouw LinkedIn of jouw toekomstige, hoe heet dat, sollicitatie, CV?
4: Ja, dit komt zwaar over een paar uur op mijn LinkedIn. Dit is mijn eerste LinkedIn-post ever. Het is een primeur.
0: Ja, amai.
2: Je klinkt ook alsof je zwaar gefeest hebt, Merle. Was het heftig gisteravond?
4: Ik ben echt gewoon net wakker.
2: Oké. Of zit je misschien in de blok?
4: Nee, ik ben vandaag mijn laatste stagedag. Ga ik doen. En dan daarna begin ik met de blok.
0: Oké, wat doe je dan van stage? Wat heb je gedaan?
4: Ik doe stage in de Trix in Antwerpen. Ja, echt de coolste stageplek ever, denk ik.
0: Ja, na Studio Brussel bedoel je daarmee, maar dat zal wel. Mocht je dan naar concerten gaan?
4: Ik mocht naar concerten gaan daar.
0: Heel goed. Heel goed bekeken, Merle. En dan vanaf morgen blok en examens.
4: Ja. Dus echt de hele andere kant van de wereld op opeens. Van echt iets supercools naar alleen studeren in mijn kamer.
2: Maar dat is ook heel cool. Studeren is cool.
0: Studeren is cool. En zonder dat
4: studeren.
0: Zonder dat studeren had je nooit een campuscup gewonnen, hè? Toch?
4: Ja, dat is waar.
0: Zet je beker ergens op uw stapel boeken die je nog moet verorberen in de blok, dat je er om het uur zo eens naar kan kijken of wat aan kan strelen. En we wensen je alle succes met die laatste stagedag, maar dat komt wel goed, maar vooral met die blok en de examens en Merle. En proficiat aan je hele ploegje, hele Campus Cup team. Ciao, ciao!
4: Dankjewel, ciao! Music.

0: mooiste duet dat je nodig hebt. 'S Ochtends vroeg Sam Fender en Olivia Dienaar stem die daar zo mooi in komt. Rain Me In. We hebben die Wim die 39 keer op zijn eentje al naar Kroatië gegaan is. We hebben een beeld.
1: Ah, heb hem.
0: Met beeld, blijkbaar.
1: Oké.
0: Okay. Maar we gaan eerst even bij jou luisteren, want het is stipt 6:30 geworden, Jonas. Parkeerapps werken niet goed. Ik denk dat veel luisteraars dat gaan beamen.
2: Ja, maar het gaat dan vooral over de parkeertarieven en de servicekosten die niet altijd duidelijk genoeg zijn in van die parkeerapps. Dat zegt toch consumentenorganisatie Testaankoop. Soms moet je bijvoorbeeld nog eens een apart menu proberen aan te klikken om de prijs dan te kunnen zien. Het is allemaal vrij complex. Parkeerapp 4411, toch een van de bekendere, geeft zelfs aan dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de tarieven. En soms krijg je ook onverwachts betalende sms'jes met meldingen wanneer je parkeersessie afloopt. Iran heeft een luchtmachtbasis in Jordanië aangevallen. Die wordt onder meer gebruikt door de Verenigde Staten. En de VS hebben afgelopen nacht ook verschillende militaire basis in de buurt van de straat van Hormuz aangevallen. Dat was dan weer een vergelding omdat Iran een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald bij de straat van Hormuz ook. Het begint droog vandaag met later wel wat meer wolken. Er vallen soms ook wel wat buien, mogelijk met onweer en tot zo'n 18 graden. Morgen zonnig, met ook hier en daar wel de kans op een bui en tot zo'n 20 graden.
0: En het weer in Kroatië?
2: Heel mooi. Heel mooi.
3: Is de ochtend van Studio Brussel. Eva en Dries.
0: Ja, goedemorgen als je er nu pas bij komt, maar het is hier al spannend geweest hoor, die ochtendshow. We gingen eigenlijk bellen een 20-tal minuten geleden met Wim. We gingen hem horen. Wim die gaat blijkbaar voor de 39ste keer al naar Kroatië op zijn eentje.
1: Ja.
0: Dan hebben we die Wim klaarhangen, plots is die weg. Dries, jij dacht meteen, ja, die heeft het geheim van de vakantie. Hè?
4: Voilà, en die wilde het ons niet vertellen.
0: Ja, maar we hebben Jos als een speurhond erop gezet. En normaal gezien, zelfs als je mee kan kijken, zou je hem kunnen zien, hebben wij Wim, die voor de 39ste keer in Kroatië is. Dag Wim.
5: Dobro jutro.
4: Was dat Kroatisch voor goedemorgen, Wim?
5: Inderdaad.
4: Amai. Goedemorgen, Wim. Nu ben ik wel heel benieuwd. Wat is het geheim achter 39 keer Kroatië?
0: Op uw eentje, hè? Ook omdat niemand het geheim mag weten. Hè?
5: Nee.
0: Wim?
5: 39 keer op mijn eentje is veel gezegd. Mijn eerste keer was in 1982. Toen was het nog Joegoslavië. En dat was met mijn ouders.
4: Denk.
5: En dan nog een aantal jaren met mijn ouders. En ik ben eigenlijk de enige van de familie die jaren is blijven terugkomen.
4: Maar okay. Wat doe je daar dan? Wat is er nog zo spannend na 39 keer
0: Of heb jij daar een gezin gesticht ondertussen of zo?
4: Mag je niet zeggen. Misschien.
0: Waar dan misschien niemand iets van mag weten.
5: Gezin gesticht niet, maar mijn oudste dochter is... die wordt er nu 24 in augustus. Die is hier wel geboren.
0: Oké. Okay. Je hebt een Kroatische dochter dus, hè?
4: Fantastisch.
0: Dat is wat je de 39ste keer...
5: Ja, ik heb Belgische nationaliteit, hè, maar onze 10 dagen vakantie toen zijn 12 weken geworden wegens medische complicaties bij de moeders. Hè.
0: Allee, oké, dat is misschien wat veel info, Wim. Maar dus, het is de moeite, Kroatië. Daar ga je altijd naar dezelfde plek?
5: Nee.
0: Oké.
5: Okay. Ik heb jaren naar Turkije geweest. Op het eiland Bratschnitz.
0: Ja.
5: De wereld beroemd voor zijn steenkappers.
0: Wel, Wim, mag ik je even onderbreken? Sorry, maar de lijn is niet supergoed. Dus Kroatische termen en naamplaatsen erdoor onthouden is heel moeilijk. Is de ochtend daar een beetje fijn in Kroatië?
5: Het is hier nu. We zijn, wat is het, ongeveer 22 graden.
0: Oh, dat is beter dan 9 graden.
5: En volle zon.
0: En volle zon. Wij gaan u daar laten. Als wij ooit naar Kroatië willen, of onze luisteraars gaan dat doen, Wim uit Tongeren is de man die je nodig hebt.

0: Revolution van Nothing But Thieves. We zoeken iemand zo snel als de beentjes van Jeremy Doku.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
0: Hij is wel een beetje vroeger weggemoeten. Gisteren blijkbaar op de training. Maar de schade zou heel goed meevallen. Maar misschien toch wel zo even een spiertje verrekt of zo.
2: Maar dat is spijtig.
0: Maar komt goed, Jeremy Doku. Die staat daar.
2: Wie speelt er zo meteen mee met Sneller dan de zang? Meld je maar aan in onze app. Want we spelen zo meteen een klein muziekspel voor jong en oud. Van 9 tot 99 misschien.
0: Maar het is zo aanlokkelijk nu.
2: Ja.
0: Waar kan ik me inschrijven?
2: VRT Max of... Nee.
0: Gewoon in een app sturen.
2: Dat kan ook, dat kan ook.
1: Ben jij sneller dan de zang? Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel. Selection.
3: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman. De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
4: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
7: Info in voorwaarden op carglass.be.
8: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1.199 op lendl.be.
9: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knallieprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
11: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
12: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
13: Imosco!
12: Nee, Imosco, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
13: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
11: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imos Koopman?
12: Och, jongen, dat is wel een meld, hè.
14: Je droomhuis staat vroeger op Imos Koop.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne op mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Poe, steentje.
1: Zet verzekers nog een steentje in mijn schoen.
0: Haha.
2: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
3: Hey Jos, met wie spelen we vanmorgen sneller dan de zang?
4: We spelen met Willy uit Bornum.
3: Dag Willy, goedemorgen.
5: Goedemorgen Dries. Hallo.
3: Je hebt onze oproep gehoord en je dacht meteen, ik ben het. Ik ben de Willy en ik ben sneller dan de zang.
5: Het zal wel zijn, tuurlijk. Tuurlijk, dat zal zeker zijn.
0: Willy, ga je veel festivals doen deze zomer? Want het is weer een festivalnaam vandaag.
5: Nee, ik ga geen festivals doen, want ik ga trouwen deze zomer.
3: Oh, hi, proficiat.
0: Hoe zalig.
5: Dank je wel.
0: Oké, het is echt wel wedding season. We gaan het er straks ook nog over hebben in de show. Maar hoeveel verwacht jij zo van cadeaws van mensen?
3: Ja.
0: Stel, ik kom naar uw trouw, Willy.
5: Alhoewel, als de mensen komen, dat vind ik al het mooiste cadeau eigenlijk.
3: Ja, maar oké. Okay.
0: Ja, talking
3: bescheiden.
0: Money. Talking money.
3: Ja, hoeveel?
5: Ja, money. Oeh, ik heb er geen bedrag op. Ik zeg het tegen de mensen. Als jullie afkomen, dan ben ik al heel blij.
0: Oh, maar dat vind ik ook wel heel
3: blij. Maar je verwacht wel iets met drie cijfers, toch?
5: Willy? Alhoewel, pak dan 5,000 euro of zo.
0: Per persoon. Amai, dan ga je niet uit de kosten geraken, Willy. Maar goed.
5: Nee, dat wordt een dure.
0: Maar wij wensen u uiteraard een fantastisch trouwfeest. Maar met deze ingesteldheid gaat dat alleen maar lukken, denk ik. Nu heb je een festivalnaam van een artiest die... Nu een festivalnaam die je moet raden van een artiest die dus deze zomer komt spelen voor mogelijk ons.
5: Ja.
0: 25 seconden krijg je de tijd, dan begint de artiest te zingen. En wij willen even weten of je sneller kan zijn dan de zang. Hier ga je, Willy.
5: Ik doe mijn best. Ah,

0: Kom er niet op.
1: Dat wel, je hebt nog tijd. Ga komen. Welke stem? Het is een iconische stem.
0: Ja.
1: Bijna, Willy?
0: Oh, nee, ik kom er niet op. Het schiet mij niet te binnen.
1: Nog? Nu gaat het
0: wel. Nee. Shit, ja, Foo Fighters.
1: Ja, ah, wist het nog wel. Ja, je wist zelfs wanneer de gitaren invielen en de drums. Het is gewoon
0: een
1: frontale hersenkwap of zo die nog niet wakker is. Zullen we het daarop steken?
0: Ja, denk het. Ja, we gaan het daarop steken.
1: Hey, maar Willy, dit spel, jij gaat trouwen deze zomer. Jij hebt het leven uitgespeeld. Voor altijd en eeuwig.
0: Ja, het is dat.
1: Wij hopen dat je wel blijft luisteren en meespelen. Merci, we gaan luisteren naar My Hero van Foo Fighters.

0: Hey. Je maakt weer een ochtend mee aan de zijde van Eva en Dries op de radio. En dat is weer een ochtend.
1: Een privilege, hè?
0: Waar jij salami hebt gegeten op je toast.
1: Zeg.
0: Ik heb een idee voor morgen. Morgen gaan wij een boterham eten met roquefort tussen 6 en 7.
1: Nee, ik vind dat echt vies. Stinkkaas. Bah.
0: Ja, dat is stinkkaas die zelfs omschreven is geweest in de New York Times als kaas, de meest stinkende kaas ter wereld. Die werd omschreven als boerderijlucht vermengd met mest, geurend tot op 50 meter afstand. Daarom heeft hij een prijs gewonnen, maar dat is dus blijkbaar super gezond. Je leeft langer, je spieren blijven in betere conditie door die bacteriën in die kaas.
1: Maar die stinkt wel uit je muil.
0: Ja, maar toch liever langer stinkend leven dan korter met een frisse... En trouwens, uw adem, die salami is toch al om zeep, hè?
1: Dat klopt, dat is waar.
0: Lust je het niet of gaan we het proberen?
1: We zullen het proberen. Alles voor de luisteraar. Voilà.

0: worden. Blijf hier, want straks spelen we de wekker. En we gaan het hebben over jouw trouwcadeau ook in de toekomst.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: De zotste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
3: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
2: En wat maakt u dan blij?
3: Het zijn kleine dingen, nee. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
2: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
3: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
1: Sportzot.
2: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
8: Honda, the power of dreams.
9: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: 7 uur, hallo.
10: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
11: Parkeerapps zijn zeker niet goedkoper dan parkeerautomaten. Dat zegt Testaankoop na een vergelijkend onderzoek. De tarieven op de verschillende parkeerapps zijn vaak ook niet duidelijk. En sommige apps zeggen zelfs dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de tarieven. Dat zegt Testaankoop.
12: Een aantal apps tonen misschien hier en daar wel tarieven die je dan zelf moet gaan opzoeken, maar zijn wel ergens in de app te vinden. Maar zeggen daar dan ook wel bij, deze tarieven zijn een indicatie van het werkelijke tarief. En daarmee dekken ze zich een beetje in. Maar ja, uiteraard is het voor een consument noodzakelijk dat hij op voorhand duidelijk kan weten wat het correcte tarief is.
11: Bestuurders die te veel alcohol gedronken hebben, zullen vanaf volgende maand altijd een rijverbod van 12 uur krijgen. Wie nu positief blaast bij een controle, krijgt nog een rijverbod van 2, 3, 6 of 12 uur, afhankelijk van hoeveel je te veel gedronken hebt. Door het rijbewijs nu altijd 12 uur in te trekken, wil de overheid een krachtig signaal geven dat alcohol en rijden niet samengaan. Oud-premier Alexander De Croo zegt dat hij nog altijd achter de repatriëring van de IS-vrouw en hun kinderen staat. In 2021 en 2022 haalde ons land alles samen 12 vrouwen en 26 kinderen terug uit Koerdische gevangenenkampen in Syrië. De vrouwen hadden zich daar aangesloten bij terreurgroepen zoals IS. De regering De Croo besliste dat kinderen tot 12 jaar zouden worden teruggehaald samen met hun moeders. Dat was geen makkelijke beslissing, zegt De Croo in de podcast Vrouwen van IS.
13: Je voelde ook heel sterk dat iedereen rond de tafel in mijn richting keek. Ja, dus als die terugkomen en een paar jaar later maken ze wel deel uit van bijvoorbeeld een terroristische actie, dan gaat iedereen in jouw richting wijzen. Dat is een politieke redenering, maar ik heb die niet gevolgd. En ik ben eigenlijk wel blij dat ik die politieke redenering niet gevolgd heb en dat ik meer een juridische en een menselijke redenering gevolgd heb.
11: Volgens het veiligheidsorgaan OCAD zijn zo goed als alle teruggekeerde vrouwen intussen gederadicaliseerd en worden ze ook nog verder opgevolgd. De VS en Iran hebben elkaar de voorbije uur opnieuw bestookt met raketaanvallen. Vannacht heeft de VS militaire basissen bij de straat van Hormuz aangevallen, waarop Iran vanmorgen Amerikaanse basissen in de regio heeft aangevallen. Onder meer een luchtmachtbasis in Jordanië, maar ook het hoofdkwartier van de Amerikanen in Bahrein. Aanleiding is een incident maandag waarbij een Amerikaanse aanvalshelikopter is neergehaald bij de straat van Hormuz. En een Belg heeft de grote jackpot gewonnen met Euromillions. 175 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag ooit dat in ons land is gewonnen bij het loterijspel. De Belg had ook als enige de winnende combinatie. Het vorige record in ons land is al van 10 jaar geleden. Dat was toen 168 miljoen euro. In het voetbal zijn de Red Flames er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiepoelen. Het nationale vrouwenteam won wel tegen Luxemburg met 0-7, maar dat was één doelpunt te weinig, want concurrent Schotland eindigde met een nog iets hoger doelpuntensaldo. Red Flame Mariam Taloba was dan ook heel erg teleurgesteld.
14: Ik ben ook vooral heel teleurgesteld in mezelf en ook heel streng voor mezelf. Maar ja, ik denk ook gewoon, we spelen op een moeilijk veld, moeilijke ballen, maar dat mag uiteindelijk geen smoesje zijn. Wij moeten gewoon onze kansen afmaken. Ook thuis, als we onze kansen afmaken, dan wordt het vandaag iets makkelijker. We hebben onszelf een beetje in zo'n situatie gestoken, maar dat hoort nu ook eenmaal bij voetbal.
11: Vandaag opnieuw wisselend bewolkt met na de middag buien en kans op onweer en temperaturen tot zo'n 18 graden. Morgen nog wat meer wolken en wat lichte regen ook tot 17 graden. Ook vrijdag nog bewolking met regen en buien. Vanaf het weekend wordt het wel droger en zonniger.
0: Vroeg nog, Mona, maar er zijn al een paar ongevallen gebeurd.
15: Ja, lastige ongevallen. Rond Brussel op de binnenring verlies je nu 1 uur. En dat is tussen Dilbeek en Zellik door een ongeval met een vrachtwagen rechts. Daardoor verlies je ook 3 kwartier op de E40 richting Brussel vanaf Afligem. Verder nog naar Brussel vanaf Heverlee. 10 minuten filegolven. Richting Antwerpen kan je lang in de file staan. Dat is op de E313 tussen Herentals-West en Massenhoven. Ook 1 uur bij daar door een ongeval rechts. Maak er zeker een reddingstrook. Verder nog naar Antwerpen 10 minuten bij vanaf Kruijbeke en dan op de Antwerpse ring 15 minuten richting Gent en richting Nederland op de gebruikelijke plekken.
16: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.

0: Nirvana, Lost in Yesterday.
1: Goedemorgen,
2: Eva
1: en Dries.
0: Het is 7 over 7. Toch fantastisch dat je er al met een half oor bij bent. Laat ons je straks helemaal wekken met de wekker die weer afgaat om 7:30 hier, zo meteen. Maar wat voor nieuws op deze woensdagochtend 10 juni?
3: We hebben nieuws van keizercontroverse. Ruben van Gucht, jawel.
0: Oh, eindelijk. Ja,
3: het was al lang geleden.
0: Nieuws, ja.
3: Ik gaf een interview gisteren en ik hoorde daar dit in.
4: Stak ik dit jaar op de Gentse feesten. Ik speel op Rock Werchter. Dat is direct op een vrij hoog niveau. Dan denk ik dat dat ingevuld moet zijn, die behoefte.
3: Uiteraard moet die ingevuld zijn, want iedereen snakt naar meer Ruben van Gucht. Ik wacht echt nog steeds op de dag dat het nieuws naar buiten komt. Dat Ruben van Gucht eigenlijk een acteur blijkt te zijn of zo van Neveneffecten. In complot, een sociaal experiment van HLN. Maar tot die dag blijven we lezen wat die man doet, want we lezen het stiekem toch wel graag. Er is een nieuwe stap in Ruben van Gucht zijn carrière, want de RVG komt met eigen muziek. Echt waar. Dus we weten volgende week wat de hotshot is, hè? Ruben van Gucht.
0: Amai. Wedding season is geopend. Peoples, voor de Bridgerton-fans, dit is ons seizoen. Blijkbaar trouwen in België meer en meer. Dat was nieuws van afgelopen dagen. Leuk. Zelfs een record. Dit jaar, sinds 25 jaar, de meeste trouwen in ons land.
3: Wauw, dat is goed nieuws.
0: Goed, hè? Er was ook nieuws over de kosten, die anders zijn per gemeente. Enfin, we zijn dat trouwen eens even onder de loep aan het nemen. En hoe we het doen. En we merken dat ook hier bij collega's, dat er meer en meer mensen trouwen. Want er zijn er, denk ik, 3 op de vloer.
3: Ja.
0: Die gaan trouwen, spoedig. Gisteren waren we er daardoor over bezig en was er 1 collega die ons vertelde dat hij naar een trouw gaat begin juli. En dat hij als cadeau, en nu moeten we even luisteren, €250 gaat geven.
3: Dat vind ik waanzinnig veel.
0: €250. Wij dachten van, ja, maar zij geven het feest. Je moet daar niet voor betalen.
3: Ja, en ook gasten van het koppel naar jou toe.
0: Nee, en ook als gast kan je nooit €250 eten en drinken. En dat is al een heel dikke cadeau dat je er ook bij geeft. Je moet ook al betalen voor die vrijgezellen.
3: Ja.
0: Dat was ook een bedenking die we ons maakten. Binnenkort ga ik ook zelf naar 2 trouwfeesten. Huh? En we waren er daardoor opgekomen van, is er eigenlijk, zijn er een soort van ongeschreven regels over wat geef je bij trouwfeest? Dat is zoiets dat ik nog altijd ook aan mijn mama vraag.
3: Ja.
0: Van, hoeveel moet ik nu geven? Want ik ken die en die persoon. Onze relatie is zo.
3: Misschien was dat vroeger ook anders, want de inflatie, misschien moet je meer geven tegenwoordig dan vroeger.
0: Ja, en toen ik zelf getrouwd ben met mijn man, mijn echtgenoot, waren er ook wel wat mensen die echt een cadeau hadden. Een persoonlijk cadeau. Wat mega leuk is. En misschien leuker dan €50 per kop. Ik weet het niet. Maar ergens wordt er toch ook geld verwacht.
3: Tuurlijk.
0: Denk ik.
3: Tuurlijk.
0: Wat doen jullie? Dat mogen jullie ons nu even laten weten in de app van Studio Brussel. Wat geef jij bij een trouwfeest? En waarom? Nu gaan we luisteren naar Sienna Spyro. Want gisteren heeft die Sienna toch wel aangekondigd dat ze volgend jaar dinsdag 16 maart naar Vorst Nationaal komt.
3: Dat is een goed idee.
0: Ja, voilà. Ze heeft al de AB gespeeld. Dat is totaal uitverkocht. Iedereen was op zoek naar tickets. Nu een grotere zaal en in ons land, dat hebben we graag. Ze wordt de Adele van Gen Z genoemd, Sienna Spyro. En niet zonder reden, dat ga je zo horen. Want er staat hier een live versie klaar van Sienna Spyro. Die echt in een overvol voetbalstadion, zo kwetsbaar als ze is, daar gewoon staat te zingen. Zij alleen met een microfoon en iemand op de piano. En zij zingt, maar echt van een fenomenaal hoog niveau. Heel dat stadion is woord voor woord aan het meezingen met haar grootste hit Die on This Hill. Sienna Spyro.
2: Eva en Dries.
1: Studio Brussel.

campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Studio Brussel live.

0: luisteraar Willy, die we daarnet hoorden over zijn trouwfeest.
1: Als de mensen komen, dat vind ik al het mooiste cadeau eigenlijk.
0: Oh. Ja, en hij meende dat echt. Tuurlijk. Want dat kan een ingetrapte deur zijn, maar hij meende het echt, de Willy. Wat geef je als cadeau op een trouw? Dat is onze vraag hier vanochtend. Moet dat altijd geld zijn en hoeveel dan? Wij willen daar graag wat meer ongeschreven regels over, of geschreven regels zelfs. Stuur maar in de app, hebben het er zo verder over. Eerst...
2: Straks om 7:30 gaat opnieuw de wekker van Eva en Dries.
3: Blijf luisteren, speel mee
2: en maak elke dag kans op €500 aan energiebudget.
4: Wekker uit, comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
2: Gensu is helemaal terug en niet te stoppen. Na een uitverkochte AB-show komt de Brusselse cultband naar Vorst Nationaal met een nieuw album en allergrootste hits. Op donderdag 29 oktober. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Gensu in Vorst Nationaal, samen met Studio Brussel.
5: Bankafschriften, kredietkaarten.
6: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Life is music. Hey, we're

0: back to you.
1: Een reeks met jouw muziek erin en plots sta je weer overal bovenaan in de charts. Dat is het verhaal van The Beaches, Edge of the Earth.
2: Studio Brussel. Wie is de wekker?
3: De wekker van Eva en Dries.
1: We hebben het nog niet zo vaak gehoord. We zijn ook nog niet echt een stapje dichterbij, lijkt mij. We spelen voor 1500 euro aan elektriciteit en gas voor jou thuis. Je mag zo meeraden.
4: Na onze grote festivalticket weggeef Madness van gisteren, lijkt me dat die app van Studio Brussel wel op je telefoon moet staan. Je mag hem nu openen en je telefoonnummer sturen en daarna het woord wekker. Doe maar.
1: En we zijn niet meer bang dat de app zal...
4: Nee, we hebben hem helemaal gefixt vanavond.
2: Stuur nu de wekker en je telefoonnummer
3: in de app van Studio Brussel.
5: Wekker uit comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
1: Acht nu, Jonas. Een rijverbod als je gedronken hebt, wordt strenger.
6: Inderdaad, als je te veel alcohol hebt gedronken, dan zal je vanaf volgende maand altijd een rijverbod van 12 uur krijgen. Wie nu positief blaast bij een controle, krijgt nog een rijverbod van 2, 3, 6 of 12 uur, afhankelijk van hoeveel je te veel gedronken hebt. Maar door het rijbewijs altijd 12 uur in te trekken, wil de overheid een krachtig signaal geven dat alcohol en rijden dus niet samengaan. De VS en Iran hebben elkaar de voorbije uur opnieuw bestookt met verschillende raketaanvallen. Vannacht heeft de VS militaire basissen bij de straat van Hormuz aangevallen, waarop Iran dan vanmorgen Amerikaanse basissen in de regio heeft aangevallen. Onder meer een luchtmachtbasis in Jordanië, maar ook het hoofdkwartier van de Amerikaanse vloot in Bahrein. Aanleiding daarvan allemaal is een incident van maandag, waarbij een Amerikaanse Apache aanvalshelikopter is neergehaald bij de straat van Hormuz.
1: Voorlopig geen klachten over het weer?
6: Nee, het is wel wat wisselbewolkt vandaag en vooral na de middag kans op een bui. Hier en daar zelfs wat onweer en tot zo'n 18 graden. Morgen en vrijdag wat meer wolken en ook wat lichte regen en tot 17 graden, maar vanaf het weekend wordt het wel opnieuw droger en zonniger weer.
1: Heerlijk.
2: Studio Brussel. Wie is de wekker?
3: De wekker van Eva en Dries.
1: Oh, dat is toch plezant aan je ontbijt naar die ene stem luisteren waar heel Vlaanderen op zit te chicken. Want het levert je vandaag 1500 euro op. Het is niet Wim Obroek en ook Max Colombi is hier al gegokt geweest.
4: Maar wie is het wel? We bellen nu.
7: Met Emmy.
4: Goedemorgen, met Emmy.
7: Ja, u spreekt met Emmy de Kramer, hallo.
4: Emmy de Kramer, het is met Dries Leenaert en Eva de Roo van Studio Brussel. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Eva en Dries.
4: Emmy, je speelt
7: blij
4: mee met...
7: Blij dat ik eindelijk eens binnenraak bij de wekker.
4: Ja, speel je al lang mee?
7: Ik speel al dikwijls wel eens mee, maar we wachten tot het bedrag... hoog genoeg is.
4: Is dit hoog genoeg voor jou? 1500 euro?
7: Dat is hoog genoeg, ja.
1: Maar we waren wel op jou aan het wachten. We dachten, allee, die Emmy, wanneer gaan ze nu eindelijk een keer bellen? Maar we gaan luisteren naar de wekker en we gaan vooral ontdekken of jij die 1500 euro krijgt, Emmy. Dit is de stem die jij moet herkennen.
8: Toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem. Toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem.
4: Emmy, wie is de wekker?
7: Ik denk al een tijdje aan de naam, maar ik vrees dat het niet juist zal zijn. Ik ga toch proberen en ik ga voor Wout van Aert.
1: Het is niet goed.
7: Oh.
1: Maar ik snap helemaal waarom jij op Wout van Aert zat. Het is zo wat een iets drogere stem of zo.
4: Iets sportief ook,
7: ja,
4: hoor ik.
7: Ja, inderdaad.
1: Ja, zo iemand die zegt van...
7: Iets onbeholpen ook misschien. Ja. Iemand die er niet zo gewend was.
1: Onbeholpen is fantastisch.
4: Het lijkt of iemand die heel veel sfeer kan maken in een voetbalstadion. Allee, zo een beetje een sporter...
1: Nee, zo iemand die zegt van... ja, de match moet nog gespeeld worden. Nee.
4: En dan zo...
7: Inderdaad, ik had... Wout van Aert de wekker wel gegund, moet ik zeggen.
1: Ja, en jij dacht vooral aan uzelf, Emmietje. Jij dacht vooral, ik wil hier binnenkort mijn huis eens verwarmen met Studio Brussel, want het is allemaal zo duur aan het worden. Het zal voor een volgende keer zijn,
7: inderdaad.
1: Maar laat het vooral je mental strength geven, want je bent ooit binnengeraakt, ook voor jou daar, als
7: ja,
1: je aan het proberen
7: voilà,
1: bent.
7: Voilà, er is nog hoop.
1: Misschien ben jij morgen wel de Emmy.
2: Weet jij wel wie de wekker is?
3: Luister morgenochtend om 7:30.
2: Speel mee met de wekker van Eva en Dries en maak elke dag kans op 500 euro aan energiebudget. Gadget.
3: Studio Brussel.
1: Die Emmy was top. Echt, iedereen. Wees een beetje Emmy, zo enthousiast.
4: Zo vrolijk.
1: Ja, zo vrolijk. The Cure met Boys Don't Cry. Het is 10 juni, dat wil zeggen dat binnen minder dan een maand dat wij die gewoon Werchter gaan zien en horen afsluiten.
4: Oh ja, tuurlijk.
1: En ze zijn in vorm, dat kon je zien op Primavera. Gaat een topshow worden, een topavond, Boys Don't Cry. Voor nu een top ochtend.

0: og sammen synge. La la la la la la la. Allemaal maandagochtend. Woensdagochtend. Oh shit.
1: Ja, fluitend de maandag in. Wij hier op Studio Brussel. It's
2: the
1: most wonderful
2: time. De mooiste tijd van het jaar?
3: Dat is de festivalzomer.
2: En daar horen tickets bij. Geen ticket voor Graspop Metal Meeting en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste tickets voor Graspop Metal Meeting.
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender. Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter.

0: door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
1: Oké, Frankrijk-Senegal. 2-0, zonder discussie.
2: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
1: 2002? Ik was 1 jaar toen.
2: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
1: Oh, kom aan.
3: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
4: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
5: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
4: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
5: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
6: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
7: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.

0: Rond pompoensdagochtend. Waarom niet? 7:15. Goedemorgen. Het is wedding season. Wij gaan binnenkort allebei naar de trouw van een collega, Dries. Ja. Dus onze vraag vanochtend is eigenlijk: zijn er een soort van ongeschreven regels over wat je geeft als cadeau bij een trouwfeest?
1: Ja, is een cadeau niet leuker dan geld? He? Maar ergens wordt er ook wel geld verwacht, want je hebt ook kosten die je moet betalen als trouwer. Wat doen jullie?
0: Ja, en wanneer schrijf je over? Dat is ook nog zo'n ding. Doe je dat voordat je naar een trouw gaat? Want ik ken ook mensen die eerst naar een trouw gaan.
1: Dat meent je niet.
0: En dan zo wat zien wat ze krijgen, wat voor treatment, wat voor feest. En daar, op basis daarvan, gaan ze hun overschrijving maken. Jos, veel reactie.
2: Ja, Christophe uit Lokeren, die stuurt: bij een trouwfeest geven of storten wij alleszins altijd meer dan het kost voor het bruidspaar. Afgelopen weekend zijn we nog naar een trouw in Polen gegaan en we gaven €500. En dan moet je dus eigenlijk ook al naar Polen reizen.
1: Ja, €500.
2: Dan is er ook Ellie uit Balen die zegt: voor naaste vrienden regel ik wel eens een weekendje of overnachting en anders geven we met de vriendengroep een gezamenlijk envelopje.
0: Amai. Okay, dat is wel tof, dat vind ik tof.
2: Mayra uit Tubeke die geeft soms gepersonaliseerde dingen zoals een handdoekenset met de namen van het bruidspaar op. Goed. Maar ze zegt ook: als het koppel om geld vraagt, proberen we in te schatten hoeveel zij voor ons betaald zouden hebben en doen we er gewoon wat bij.
1: Maar
2: we hebben ook al gekeken wat zij ons cadeau gedaan hebben op onze trouw, als we dat nog weten.
0: Amai.
2: En dan zijn er ook nog Amber en Mike die aan de lijn hangen.
0: Ja, ze worden het soort van transacties, een soort van trouwruilhandel of zo. Amber, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Merci om te reageren. Jij hebt een concrete regel misschien voor ons in de aanbieding.
3: Ja, ik vind het ook allemaal super moeilijk. Dus ik dacht, ik wil daar iets leuks aan hangen. Zeker als ik een centje stort. Dus ik stort altijd €888,88.
1: Wacht.
3: Omdat dat allemaal oneenheidstekens zijn.
1: Je bedoelt 88 euro of 888 euro?
0: Ja, Dries.
3: 88, ja, maar
1: ze zijn 800, even. Oké, 88,88, omdat het allemaal van die oneindig tekens. Oh, dat is wel een symbolische waarde.
0: Ik vind dat wel tof.
1: En hoe reageren die koppels daarop, Amber?
3: Ja, goede vraag. Ik heb daar eigenlijk nog nooit een reactie op gekregen. Ik weet niet wanneer zij dat bekijken. Dus ja, geen idee.
0: Ah, ik denk wel dat wij iedereen bedankt hebben voor een cadeautje of zo.
1: Misschien zijn er koppels die het niet begrijpen.
0: Ja, dus Amber geeft 8,88 voor de oneindigheidstekens. Jongens, wie het ooit heeft gekregen. Ik vind dat ook, Amber, een heel creatieve reden om onder de €100 te blijven met uw cadeau. Dat vind ik wel slim gezien. We gaan ook eens even luisteren bij Mike uit Bilze. Goedemorgen, Mike.
4: Goedemorgen.
1: Mike, jij hebt volgens mij de code gekraakt. Ik denk dat we niet langer moeten zoeken, want jij hebt het perfecte trouwcadeauformule gevonden. Vertel.
4: Ja, bij onze eerste trouw, we zaten samen met wat kameraden van, ja, wat gaat je geven? En toen zei de vader van een vriendin van ons, en ik vond het eigenlijk een heel handige tip: je geeft altijd €10 per uur dat je bent uitgenodigd. Dus een avondfeest is meestal minstens 5 uur. Dus geef je al minstens €50. Plus receptie, 10, €20 bij. Plus de viering, nog eens een uur of twee. En zo word je uitgerekend. En heb je ook in één keer, hoe goed kameraden je bent, hoe meer geld dat je hebt.
0: Ja, dat is eigenlijk wel... Dat houdt nog wel steek. Ik ben daar wel aan het denken. Wij zijn zo getrouwd om 11 uur in de voormiddag. En ons feest heeft tot, ik denk, 6 uur in de ochtend geduurd.
1: Dat zijn veel euro's.
0: Dat zijn hele goede vrienden dat we dat moeten hebben. Nee, maar ik snap het wel. Ik vind dat een goede, Dries. Okay. Ik denk dat we daar wel iets mee kunnen. Je mag nog altijd laten weten en je mag ook altijd iets storten op onze rekening. Want wij zijn veel radio al voor jullie aan het maken. Al uren aan een stuk zijn wij vrienden en jongens. Dag Mike, merci om mee na te denken.
4: Hoi.
5: Studio Brussel. Studio Brussel.

0: Hey, wees een beetje bonkers en stuur eens een berichtje naar de radio. Zeker op je verjaardag mag je al wat gekker doen dan anders. Piano graag. Want dan haalt Dries zijn beste zangkunsten en pianokunsten boven. Joske, wie is er jarig?
1: Olivier uit Oostkamp, die wordt 28. We vieren ook twee 11-jarigen vandaag. Dat zijn Valko uit Nienhoven en Lucas uit De Pinte. Jennifer uit Bilze laat weten dat ze op haar 32e verjaardag vandaag een vrije dag neemt. Leon uit Althoeselt is ook megajarig, die wordt 15. En ook een gelukkige verjaardag aan Charles, de opa van Janice. Die wordt 74 jaar vandaag.
0: Zeg, zo mooi.
2: Dankjewel.
0: Het is een kerkkoor dat je hebt in je huur.
2: Ja, scala.
3: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
4: Eva en Dries.
3: Life is music.
4: Studio
3: Brussel.

0: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
4: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Hoe komt dat?
5: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
6: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi
5: keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
8: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
10: Hey, 8 uur.
9: VRT Nieuws.
10: Jonas Maas.
11: Dronken rijden wordt strenger bestraft. Vanaf volgende maand zal je altijd meteen een rijverbod van 12 uur krijgen als je wordt betrapt op dronken rijden. Wie nu tot 0,8 promille in het bloed heeft bij een controle, krijgt nog een rijverbod van 2, 3, 6 of 12 uur, afhankelijk van het precieze alcoholgehalte. Door het rijbewijs nu altijd voor 12 uur in te trekken, wil de overheid een krachtig signaal geven dat alcohol en rijden echt niet samengaan. Dat zegt federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk.
12: Dat moet duidelijker worden dat alcohol en rijden niet samengaan. Als je positief blijft, eerst en vooral blijft je op de kant gedurende 12 uur. En de tweede maatregel is dat na die 12 uur moet je een negatieve ademtest hebben om het stuur terug te kunnen nemen.
11: Voor alle duidelijkheid, voor wie meer dan 0,8 promille in het bloed heeft, veranderen de regels niet. Daar geldt sowieso een rijverbod van 15 dagen. De parkeertarieven en servicekosten in parkeerapps zijn niet altijd duidelijk genoeg. En daardoor zijn parkeerapps niet goedkoper dan parkeerautomaten. Dat zegt consumentenorganisatie Testaankoop. Soms moet je bijvoorbeeld een apart menu aanklikken om de prijs te kunnen zien. En het is ook niet altijd duidelijk genoeg hoeveel de parkeer-sms'en je in totaal zullen kosten, zegt Testaankoop.
13: 4411 zegt het kost je 15 cent per sms. Alleen staat er nergens dat dat in principe 4 sms'en en dus 60 cent kost. Ze zeggen zelf, ja, maar goed, dat is omdat je ook de bevestigings-sms'en kan uitzetten, waardoor het misschien maar 30 cent kost. Maar eigenlijk vinden we het maar niet meer dan normaal dat er ook duidelijk wordt gezegd hoeveel sms'en dat in principe kost.
11: De VS en Iran hebben elkaar de voorbije uren opnieuw bestookt met raketaanvallen. Vannacht heeft de VS militaire basissen bij de straat van Hormuz aangevallen, waarop Iran vanmorgen Amerikaanse basissen in de regio heeft aangevallen. Onder meer een luchtmachtbasis in Jordanië en ook het hoofdkwartier van de Amerikaanse vloot in Bahrein. Aanleiding is een incident van maandag, waarbij een Amerikaanse Apache aanvalshelikopter is neergehaald bij de straat van Hormuz. En in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is protest volledig uit de hand gelopen. Huizen, auto's en een bus zijn in brand gestoken. De aanleiding is een mesaanval van eergisteren. Een Soedanese man stak toen een andere man neer en die raakte zwaar gewond. Daarna brak protest uit tegen migranten, zegt correspondent in Noord-Ierland Arjen van der Horst.
14: Al aan het begin van de avond zagen we gemaskerde jonge mannen de straat op gaan. In Oost-Belfast werd een bus gekaapt en in brand gestoken. Auto's en containers vlogen in brand. Ja, dat is een hele gespannen situatie in Belfast. Je zag de hele stad zich schrap zetten. Iedereen hield dus rekening met onrust en geweld. En die verwachting is helaas uitgekomen.
11: Onze nationale voetbalvrouwen zijn er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiegroep. De Red Flames wonnen wel tegen Luxemburg met 0-7, maar dat was net te weinig om Schotland van de leidersplaats te houden. De weg naar het WK wordt nu dus een stuk moeilijker voor de Flames. Dat beseft ook speelster Amber Tisiak.
15: Ja, we ambieerden om groepswinnaar te worden, dus daardoor zijn we eigenlijk teleurgesteld in de eerste plaats. En de tweede plaats, ja, natuurlijk, het WK is moeilijk te bereiken. Nu zal het via een andere weg gaan. Onze ambitie is nog steeds om vol voor het WK te gaan.
11: Het is nu nog droog. Er komen wel wat meer wolken aan met kans op een bui ook. En het wordt zo'n 18 graden vandaag. Morgen en vrijdag ongeveer hetzelfde wisselvallige weer. Vanaf het weekend wordt het droger en zonniger.
16: Ah, ik zie dat de patroon net na 2 uur in de file te hebben gestaan gearriveerd is op zijn werk. Mona, het is een lastige ochtend.
2: Ja, inderdaad. Richting Brussel op de E40 vanaf Afliegem schuif je bijvoorbeeld nog meer dan 1/2 uur aan. Dat komt door een defect voertuig in Ternate. Rechts is daar dicht, maakt daar nog steeds een reddingsstrook. Verder naar Brussel 10 minuten bij vanaf Peuty en 20 vanaf Heverlee. Rond Brussel op de binnenring begint de file af te nemen. Je verliest nog 1/2 uur tussen Tilbeek en Vilvoorde. In Jette is de weg vrijgemaakt. Op de buitenring 15 minuten file golven tussen Waterloo en Tervuren. Richting Antwerpen nog zo'n 20 minuten bij vanaf Massenhoven en Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Gent en richting Nederland verlies je 15 minuten. Dat is op de gebruikelijke plekken. En in Mechelen staat nog een brandend voertuig in de Margaretha-tunnel. Richting de enige 10 staat hij rechts.

0: jarig. Je kiest een lied hier en meestal kiest hij ook wat we gaan eten. Nu gaan jullie straks toch wel even schrikken van de jarige van vandaag.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Doula Peeps, Don't Start Now. Graag piano, Dries. Het is nog altijd het koor.
1: Ja, scala mag weg. Ik zal gewoon...
0: Ja, oh, prima. Ik ga de jarige erbij halen. Dat is vandaag een hele lieve... Welkom in de show, lieve uit Genk.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe oud word je?
2: 29.
0: Amai, je lijn is niet zo super. Wacht, hè. Dan kan je iets dichter bij een raam of zo gaan staan. Je wordt 29. Wat ga je doen voor je verjaardag, lieve?
2: Ik ga vanavond gaan naar eten. Bij de buren, want dat is een restaurant. Dus,
0: Wat voor restaurant?
2: Dat is een grillrestaurant, maar ze hebben heel speciale gerechten. Dus het gaat krokodil en kanker worden.
1: Wacht, wat? Krokodil en kangoeroe?
2: Ja, inderdaad.
1: En waar is dat dan dat je ergens gaat eten?
0: In Genk.
1: Ja, want ik had geen kruis.
2: Ja, dichtbij Genk, ja. Huh? In Diepenbeek.
1: Welk restaurant is dat?
2: De Jambalaya.
1: Waar is dat?
0: Jambalaya.
1: Ik zal even op zoek in hoor. Jambalaya. Wacht. Oh my god, ik zie hier op de menu staan... Teriyaki van kangaroo, carpaccio van struisvogel, krokodil kroketjes voor 20 euro. Sorry, maar lieve, wat voor restaurantganger ben jij?
2: Ja, af en toe mag dat eens zijn, zeker op een verjaardag.
0: Ik hoop dat mijn kleuters thuis niet luisteren, want ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Thuis. Maar kijk, jij bent jarig vooral en wij serveren u op een bedje van heerlijk opgewekte piano. Een gekke struisvogel uit Genk, die gaat zingen voor jou. Het is Dries Lena. Ah!

0: Dat is een hele goede hoera, lieve. We hebben hier, zoals voor elke jarige, 3 cadeautjes klaarstaan waaruit jij mag kiezen. Dit is het eerste.
1: Ik ben Snappy, de kleine krokodil.
0: Oh nee, wacht, sorry. Sorry, dat is een foutje. Dat is een foutje. Het eerste cadeau.
2: No time to rest.
0: Je kan gaan voor de Chemical Brothers, want die stonden in jouw geboortejaar 1997, lieve, stonden die op Pukkelpop.
3: Ik ga voor de volgende gaan.
0: Oké. Okay. Wij voelen het. Voel jij het, lieve?
4: Ja.
3: Ik ga toch kiezen voor de laatste.
4: Lieve, kom aan.
0: Maar laat haar toe.
4: Ja, maar lieve.
0: Die rijdt het krokodil.
4: Oh, spijt.
3: Dat is hem wel.
0: Zie, zij is kei blij. Freaky Age stond op 1 op jouw verjaardag in 2008. Where do we go now? Laat vooral onze sarcastische opmerkingen jouw krokodil van vanavond niet verpesten, lieve. Het was leuk dat je bij ons je verjaardag hebt gevierd.
3: Dankjewel, dikke merci.
0: Salut.
4: Aan het maken.
3: Tada.
5: Ben jij ook jarig deze week?
6: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
5: in de app van Studio.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingsje komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Studio Brussel, live.

0: Zeg, hebben wij de hotshot al gedraaid?
1: Nee, absoluut niet.
0: Dat is echt een hele goede hotshot, hè?
1: Is
0: deze
1: waar?
0: Week.
1: Ja.
0: Zometeen Black Box Revelation. Onder andere nu Dominic Fike met White Keys.
2: Café van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Pee Wee, a.k.a. Anderson.

0: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman. De Tiro Goal Edition. Vanaf 339 euro per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 4.859 euro. Info op volkswagen.be.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: Wat erg. De manager van Fontaines DC, die we net hoorden, is overleden. Dat delen ze zelf op hun socials. Ze noemden hem zelf hun zesde bandlid. Het is nog niet duidelijk aan wat hij overleden is, maar hij was wel nog maar 47 jaar.
1: Eva en Dries.
0: Gisteren werd Studio Brussel voor één dag een callcentrum, maar wel het allerleukste callcentrum van het hele land. Geen scamcenter. Elke plaat was hier een festivalticket waard. Jullie hebben mee kunnen tellen hoeveel platen en hoeveel tickets dat waren. Dat was gigantic. Luister hoeveel vreugde er was te horen.
2: Ja, yes.
3: Ik kijk wel heel raar naar Rockwater.
4: Ah, mei, dankjewel, dankjewel.
5: Ik denk dat het tijd is om naar Holland te gaan.
2: Dank u.
5: Dankjewel.
6: Yes. Kaat, ken jij in de buurt?
2: Oh mijn god, dat is echt een droom.
7: Yay, merci, dames.
6: We hebben heel veel tickets weggegeven aan veel gelukkige luisteraars. Maar uiteraard zijn er ook nog de bineuten. Zoals Frederik uit Bordum. Die stuurt ons vanmorgen een bericht. Ik vind het echt niet leuk. Ik heb van 6 uur 's ochtends tot 5 uur 's avonds geprobeerd en geen enkel ticket gewonnen. Frederik en al de rest niet getreurd. Want ook deze zomer is het elke dinsdag Ticket Tuesday bij Studio Brussel. Vanaf volgende week, dinsdag bijvoorbeeld, 16 juni, dan maak je al een hele dag kans op de laatste tickets voor Graspop Metal Meeting.
0: Serieus?
6: Helemaal.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
8: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
8: Luister,
1: speel mee
8: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.
0: Maar het uitkijken naar de festivalzomer is wel officieel begonnen. Na die XX bijvoorbeeld op Rock Werchter. Die grotere juni, dat gaat goed worden.

0: Loco Loco op woensdagochtend. Reinier Zonneveld. Het is bijna 8:30 nu. Jonas, je hebt de belangrijkste punten uit je nieuws.
1: Een rijverbod als je gedronken hebt, dat wordt strenger. Als je te veel alcohol hebt gedronken, dan zal je vanaf volgende maand altijd nu een rijverbod van 12 uur krijgen. Als je nu positief blaast bij een controle, dan krijg je nog een rijverbod van 2, 3, 6 of 12 uur. Dat is afhankelijk van hoeveel je dan te veel gedronken hebt. Door dat rijbewijs voor altijd voor 12 uur in te trekken, wil de overheid een krachtig signaal geven dat alcohol en rijden echt niet samengaan. De VS en Iran hebben elkaar de voorbije uren weer volop aangevallen. De VS heeft doelen bij de zeestraat van Hormuz geraakt, de belangrijke zeestraat voor olietankers. En daarna heeft Iran dan vanmorgen Amerikaanse basissen in het Midden-Oosten aangevallen. De aanleiding is een incident van gisteren, waarbij een Amerikaanse Apache-aanvalshelikopter is neergehaald. Het is nu nog droog en best wel zonnig. Er komen straks wel wat meer wolken aan met ook kans op een bui. En het wordt zo'n 18 graden vandaag. Morgen en vrijdag ongeveer hetzelfde wisselvallige weer. Vanaf het weekend wordt het wel echt droger en zonniger weer.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. En Dries.
3: Hey, Black Box Revelation heeft nieuwe muziek uit. Dat weet je, Eva, natuurlijk. Uh-huh. Deze riff zou wel eens in je hoofd kunnen zitten deze week. Hey, nieuwste single Stronger is deze week onze hotshot. Ze kwamen maandag langs in onze show en vertelden waarover het nummer ging.
4: We merken zo vaak dat we te veel in ons scherm gekluisterd zitten. Ja. Het is niet per se een anti-gsm-nummer of zo, maar eerder van, oké, laat dat gevaar niet in uw dag sluipen en maak er iets van. Gebruik al die uren in uw dag. Hè.
3: Dat gaan we zeker doen. En door muziek te luisteren doen we dat al heel goed. Het is muzikaal 100% Black Box Revelation. 3 akkoorden, een goede riff en iedere muzikant van 12 jaar, zo zei Janet, kan het meespelen. Dat is geweldig.
0: Ja, laten we... zicht, maar dat is valse bescheidenheid. Dat zijn de moeilijkste akkoorden van op een hele gitaar. Daar,
3: ah, is dat waar?
0: Ja, dat zijn echt hele moeilijke akkoorden.
3: Dit klinkt toch wel... Sava wel, ik kan niet...
0: Is vrij virtuoos, hoor.
3: Oké, dat is goed. We gaan een beetje live muziek luisteren. Volgende week, vrijdag, kan je die in openlucht zien. Black Box Revelation in Eeklo. Of op Rock Herk Encore, de speciale Belgische festivaldag in Herk.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
5: Daarom is dit deze week onze

0: Everybody Wants to Rule the World. En everybody wil zo wel eens één momentje per dag denken aan Timothée Chalamet. Nee, Tears for Fears, dat ook in de film zat met de Timothée. Zometeen mogen wij je verklappen wie de pianotape gaat spelen vanavond.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de summer deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.

0: Kwart voor negen, hopelijk ben je al uit die ellendige file. Things we lost in the fire van Bastille.
1: Ik heb vannacht gedroomd, Eva, dat jij naar een andere radiozender verhuisd was. Dat was een vreselijke droom.
0: Ja?
1: Ik kan niet zeggen welke radio, maar ik kwam dus op bezoek bij jou in die andere radiozender en jij sliep in die studio met zo'n beddeke onder de desk.
0: Echt
1: waar. Ik dacht, het gaat niet goed mee, Eva, het gaat niet goed.
0: Oei, ik was aan lager wal geraakt eigenlijk.
1: Ja, het was wel een leuke zender, denk ik, maar dit zou niet bij je passen. Absoluut niet.
0: Oh. Allee, maar dat is wel gewoon een droom. Dat is ook de eerste keer dat jij een droom vertelt.
1: Ja, normaal
0: vind je dat belachelijk.
1: Ik weet het, ik vind het belachelijk om te zeggen, want het is niet gebeurd. Het is een verhaal wat geen einde heeft. Maar nu denk ik ga het toch eens zeggen, gewoon om te zeggen, blijf maar lekker hier.
0: Ja, ja natuurlijk. Nee. En kan ik ook een beddekje onder de desk schuiven hier. Als er een mooie pianotape voorbij passeert, kan ik lekker rustig indommelen met een goed gevoel. Want we hebben nieuws daarover. Dat is een paarse piano, hè, waarop gespeeld wordt elke week door een fenomenaal goed gekozen artiest.
1: Yes.
0: Maar het is deze week misschien een meerkleurige piano die we naar voren gaan schuiven, want in de regenboogkleuren graag. Want naar aanleiding van de Pride Month...
1: Ja, dat is deze maand.
0: Dat is deze maand, nemen deze twee queer artiesten plaats achter onze piano.
2: Het is Kids with Buns hier en we zijn hier om te zeggen dat we langskomen met een nieuwe pianotape en die is speciaal voor Pride Month.
3: We kunnen al zeggen dat we het nummer Not Strong Enough van Boy Genius gaan spelen, maar omdat Boy Genius natuurlijk met drie is en wij met twee, hebben we nog een andere iconic special guest gevraagd om dat mee te komen doen, maar om te weten wie dat is, gaat je gewoon moeten luisteren. We hebben er zin in!
0: Een iconic guest...
1: Ja, ik denk...
0: Ga jij meedoen met de pianotape met Kids with Buns vanavond?
1: Mijn boy Genius is niet zo heel goed, dus ik ga aan iemand anders over.
0: Wel, heel cool. Dat is een van mijn lievelingsliedjes. Not Strong Enough van Boy Genius. Dat is ook dat zijn drie queer bandmembers die super cool zijn live, super goede platen al gemaakt hebben. Dus straks, om iets na 5 uur bij Nona en Thibaut, ga je die pianotape van Kids with Buns plus special guest horen. Een cover van dit nummer.
4: Pianotapes.
5: Studio Brussel.

0: hier al heel goede muziek geweest vanochtend. Black Box Revelation, Boy Genius, nu Kings of Leon. En daar gaan we gewoon dat prachtig ingetogen kwetsbare nummer van Oscar and the Wolf en Estine achterplakken.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.

0: Bayana-maker. Met veel plezier met Joris Prijs.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.nl.

0: Zilver. Bereik meer. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
3: Ik ben blind.
4: Hij zit vast.
3: Ik ben blind.
4: Het licht is uitgevallen.
3: Oh. Ik dacht even...
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
8: 9 uur, een heel goeiemorgen.
9: VRT Nieuws.
8: Jonas Maas. Dronken rijden wordt strenger bestraft. Bestuurders die te veel alcohol gedronken hebben, zullen vanaf juli, vanaf volgende maand dus, altijd een rijverbod van 12 uur krijgen. Wie nu tussen 0,5 en 0,8 promille in het bloed heeft bij een controle, krijgt een rijverbod van 2, 3, 6 of 12 uur, afhankelijk van het precieze alcoholgehalte. Door het rijbewijs nu altijd in te trekken, is het een heel goed signaal, vindt Verkeersinstituut Vias.
10: Dat is toch een sterk signaal, hè. Het geeft aan dat we alcohol achter het stuur echt niet tolereren en dat daar ook meteen een zichtbare sanctie tegenover staat. Tot nu waren er verschillen in het aantal uur dat je rijbewijs ingetrokken werd, afhankelijk van het promillage dat je blies. Nu, met die huidige regel, het is een goede sanctie, het is een stevige sanctie voor de overtreders en het maakt voor de politie makkelijker op het terrein.
8: En voor alle duidelijkheid, voor wie meer dan 0,8 promille in het bloed heeft, veranderen de regels niet. Daar geldt sowieso een rijverbod van 15 dagen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die de krant De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus zo 719 boetes opgelegd. En dat aantal stijgt elk jaar, zegt de overheidsdienst Financiën.
11: Een bewuste strategie, omdat we ook vaststellen dat er daar veel inbreuken op zijn. Er is voorzien in de wet dat er een spontane aangifte moet zijn. En we zien dat er geen aangifte gebeurt of een niet-conforme aangifte. Kamers die bijkomen, een centrale verwarming, badkamers die opgeknapt worden, bijgebouwen, de inrichting van een zolderkamer. Dat zijn elementen die moeten aangegeven worden en die van aard zijn om het kadastraal inkomen te verhogen.
8: Gemiddeld bedraagt een boete zo'n €1.500. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is op verschillende plaatsen brand gesticht. De aanleiding is een mesaanval van eergisteren. Een Soedanese man stak toen een andere man neer en die raakte daarbij zwaar gewond. Daarna brak protest uit tegen migranten. En het geweld kan je echt niet loszien van de vroege burgeroorlog tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland. Dat zegt correspondent Arjen van der Horst.
12: Dat merk je vooral in een stad als Belfast, wat een lappendeken is van exclusief protestantse wijken en exclusief katholieke wijken die pal naast elkaar liggen, met een hele sterke territoriale houding, waarin de bewoners zich verzetten tegen elke verandering van de samenstelling van hun wijk. En desnoods doen ze dat met geweld, dat verzet. Wat we nu zien, komt niet zomaar uit de lucht vallen vandaag.
8: Voor de kust van Jemen in het Midden-Oosten is een cargoschip aangevallen door een bootje met 6 gewapende mannen op. Beveiligingsagenten op het schip konden de aanval wel afslaan. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. Eerder dreigden wel Houthi-rebellen uit Jemen met nieuwe aanvallen op westerse schepen. Het kan evengoed om piraten gaan die vanuit Jemen opereren. De VS en Iran hebben elkaar de voorbije uren ook opnieuw bestookt met raketaanvallen. En dit najaar gaat een Belgisch marineschip, het fregat Leopold 1, voor de kust van Jemen patrouilleren, samen met andere Europese marineschepen. Het is nu nog op veel plaatsen droog. Er komen wel wat meer wolken aan met ook kans op een bui. En het wordt tot zo'n 18 graden vandaag. Morgen en vrijdag krijgen we ongeveer hetzelfde wisselvallige weer. En vanaf het weekend wordt het wel opnieuw droger en zonniger.
13: Sportzot.
14: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
6: Studio Brussel.
0: Joris Brijs.
15: Goedemorgen, geen festivaltickets meer vandaag, sorry daarvoor, maar de playlist ziet er wel schitterend uit. Fijn dat je erbij bent, welkom.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Honest Face van Een Heerlijk Goeiemorgen. We wisselen festivaltickets opnieuw in voor een examen snackbuis. Kom je plaat als hardwerkende student kiezen. En krijg je zo'n snackbuis bij straks?

Bittersweet Symphony van The Verve. Vorige zomer heb ik ze nog gezien als voorprogramma van Oasis in Dublin. Was minstens even straf eigenlijk. Merel heeft deze muzikale baby op de wereld gezet. Baby.

0: Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Score op excellent.be.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
3: Studio Brussel, live.

0: Lost Frequencies en Tom O'Dell, handen in elkaar. De studenten zijn aan zet deze week. Zometeen hoor je erin.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.

0: Je ligt opnieuw een examen-snackbuis te blinken en te wachten op een studerende eigenaar.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Dat is vandaag Jarno geworden. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jarno, ben je een examensnakker?
3: Ça va.
0: En meestal vettig of gezond, als je het dan toch doet?
3: Het is wel een beetje een combinatie van beide. Soms wel eens een fruitje om gezond te doen.
0: Ik zag hier staan, iemand heeft natuurlijk al gepost bij jou. Welke snack? Druiven met pit.
3: Ja, toch wel met pit. Ja, ik ben van Overijssel, dus dat zijn dan de echte druiven.
0: Maar met pit? Waarom?
3: Ik heb gewoon mee op pit.
0: Jij eet dat mee op?
3: Ja.
0: Nou, ik ben zo van die soort die een druif met pit rond de pit opeet en dan de pit nog weggooit.
3: Dat mag niet.
0: Nee, waarom niet?
3: Ja, dat is de echte Overijsse traditie. Ja, de druif is van ons, dus dat moet eten met pit.
0: Is dat echt de Overijsse traditie daar, met de pit?
3: Yes.
0: Ja. Deze snackbuis die hier staat, die is trouwens van de gezonde soort. Dus extra energie zit daarin om te vlammen tijdens de examenperiode. Waar studeer je ergens? Is dat thuis of in een bibliotheek?
3: Nee, wij studeren in het gemeentehuis van Overijssel met een heleboel andere studenten vanuit Overijssel dan die samen met elkaar door de blok zitten.
0: Ze hebben daar iets ingericht om stil te kunnen studeren in Overijssel.
3: Ja.
0: En hoe loopt het al?
3: Ja, het valt wel goed. Ja, ik heb eigenlijk maar 2 examens, dus mijn eerste afgelopen maandag en het ging wel goed, denk ik.
0: Je zit al in de helft.
3: Yes, voilà.
0: Waar studeer je voor?
3: Nu voor communicatiewetenschappen.
0: Oké. En wat hoop je daarmee te doen over een paar jaar? Want communicatiewetenschappen, vanuit die richting kan je alle kanten uit, hè?
3: Ja, toch wel graag bij jullie ergens, hè. Liefst
0: is
3: in de media ergens.
0: Mm.
3: Ja, heel graag.
0: En dan radio of tv? Of geschreven pers?
3: Liefst tv. Ik kom binnenkort ook stage doen bij Ketnet.
0: Tof.
3: Kijk er naar mij uit.
0: Ketnet, dat is hier een paar verdiepen lager. Dus vraag aan de collega's maar waar Studio Brussel zit en spring eens binnen in de studio.
3: Dat is goed, zal ik zeggen doen.
0: Jarne, mag ik een plaat voor jou spelen?
3: Yes, ik zou heel graag Somebody That I Used To Know van Gotye willen horen.
0: Oké. Speciale reden?
3: Nee, ik heb dat nu maar eigenlijk ontdekt toen dat zo Anxiety van Doechii opkwam. Maar dit is toch wel echt duidelijk de veel betere versie. Dus,
0: jij kende eerst de versie van Doechii?
3: Nee. Ik kende dat daarvoor wel al. Somebody That I Used To Know maar terug herontdekt.
0: Jij wil eigenlijk een statement maken dat ze daar moeten afblijven en dat de enige echte versie de originele is.
3: Exact.
0: Jarne, veel succes met die examens. Wanneer is het dat je die stage komt doen bij Ketnet?
3: In november.
0: Oké. November, ik verwacht u hier aan mijn bureau.
3: Toppie, ik zal er zijn.
0: Dag Jarne, succes hè.
3: Dank je wel.
2: De studenten kiezen de platen.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel. Altijd geslaagde examens 's nachts in huis. Samen met Colruyt.

Zou Harry Styles Amsterdam al missen? Hij heeft er bijna een maand gelogeerd voor 10 shows. Over 2 dagen begint hij ook aan een reeks concerten in Wembley in Londen. Dus er is geen tijd om terug te blikken. Dit is Ceiling. Zalig nummer van die nieuwe Ierse band. Nu ja, nieuw. We ontdekken hem nu. Nieuw. Bleach 93.

0: Feeling van Bleach 9-3. De vergelijking met Therapy wordt veel gemaakt in de app van Studio Brussel als dit nummer op de radio speelt. Ik snap het wel. Bleach 9-3 komt trouwens deze zomer naar Cactus Festival in Brugge.
1: Masigo in concert. De getalenteerde multi-instrumentalist komt terug naar Brussel op 11 oktober in Fort Nationaal. Laat je meeslepen op de sexy grooves van Masigo. Tickets vanaf vrijdag 12 juni om 10 uur via livenation.be. Masigo Live. Samen met Studio Brussel.
2: Bankafschriften, kredietkaarten.
3: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al eens nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Changes van Balthazar. Overmorgen op vrijdag komt er een nieuw nummer uit van Jay Bernard van Jinte van Balthazar. Hij heeft al stukjes gelost op zijn socials. En ik heb het ook al volledig kunnen horen. Dat gaat deze zomer in je playlist terechtkomen. Echt een zalig nummer dat eraan komt van Jay Bernard. Zwangere Gidi heeft Kim Kleisters gebruikt als titel voor zijn nieuwe track.
1: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen, moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon.

0: Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Iron Lion Zion Bob Marley. Sam is een landgenoot die echt weet wat wij nodig hebben tijdens de zomer. Hij heeft een remix gemaakt van Magnetic, een nummer van de Noorse band De Bausa.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.

0: Money, Hope Ain't Gone van Stone. Wij maken ons op voor Prince en 10 uur.
1: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
2: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten aan mezelf toe.
1: Ik ben Filip Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
2: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
1: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
2: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
1: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
3: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
4: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
7: Ooit al eens voetbal gekeken in een museum? Op 15 juni staat de Sportza WK supporterszetel in het KMSKA in Antwerpen voor België-Egypte. En jij en je vrienden kunnen erbij zijn. Check sportza.be en score alvast jouw plaatje voor deze eerste Rode Duivels match in een setting die je niet snel vergeet.
8: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: 10 uur, goedemorgen.
8: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas. Dronken rijden wordt strenger bestraft. Bestuurders die te veel alcohol gedronken hebben, zullen vanaf juli, vanaf volgende maand, dus altijd een rijverbod van 12 uur krijgen. Wie nu tussen 0,5 en 0,8 promille in het bloed heeft bij een controle, krijgt een rijverbod van 2, 3, 6 of 12 uur, afhankelijk van het precieze alcoholgehalte. Maar het is een goed signaal om het rijbewijs nu altijd voor 12 uur in te trekken. Dat vindt Verkeersinstituut Vias.
9: Dat is toch een sterk signaal, hè. Het geeft aan dat we alcohol achter het stuur echt niet tolereren. En dat daar ook meteen een zichtbare sanctie tegenover staat. Tot nu waren er verschillen in het aantal uur dat je rijbewijs ingetrokken werd. Afhankelijk van het promillage dat je blies. Nu, met die huidige regel, het is een goede sanctie. Het is een stevige sanctie voor de overtreders. En het maakt voor de politie makkelijker op het terrein.
0: Voor wie meer dan 0,8% in het bloed heeft, veranderen de regels niet. Daar geldt sowieso een rijverbod van 15 dagen. De man van 58, die anderhalve week geleden onwel was geworden tijdens de chillathlon in Antwerpen, is nu overleden. De man was een ervaren sporter. Hij voelde zich niet goed tijdens het zwemmen en moest dan gereanimeerd worden. De chillathlon is een kwartriathlon, waarbij de drie disciplines van een triathlon zo ontspannen mogelijk moeten afgelegd worden zonder tijdsdruk. De Verenigde Staten vragen dat ons land een inreisverbod afkondigt voor mensen die uit Congo naar België vliegen. Dat schrijft de Morgen vandaag. Zij reizen misschien wel door naar de VS voor het WK voetbal. In Amerika is bang dat ze besmet kunnen zijn met het Ebola-virus. In Congo vielen al meer dan 100 doden door de recente Ebola-uitbraak. Onze minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, vindt zo'n inreisverbod op dit moment niet zinvol.
10: Als iemand hier toekomt en die vertoont symptomen of het is een verdacht geval, ja, die moet in quarantaine. We hebben ook 2 gespecialiseerde ziekenhuizen die erop voorzien zijn van die mensen dadelijk op te vangen. Dus we bewaken dat zeer zorgvuldig. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Unie die zeggen nee, een inreisverbod moet je niet doen.
0: Het is nu nog droog en best zonnig. Er komen wel wat meer wolken aan, met ook kans op een bui dan. En het wordt zo'n 18 graden vandaag. Morgen en vrijdag ongeveer hetzelfde wisselvallige weer. Vanaf het weekend wordt het wel opnieuw droger en zonniger.
8: Studio Brussel.
11: Joris Brijs.
12: Goedemorgen vrienden van de voormiddag. Wij openen onze kring heel graag voor nog meer vrolijke vrienden. Voor McKee, Editors en Prince.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

I Would Die For You van Prince. Inclusief Paarse Harten in de app van Studio Brussel. Die nemen wij heel graag in ontvangst elke voormiddag om 10 uur voor Christophe. Dit is Blue Eye and Alive.

je McGee naar zijn muzikale idolen zou vragen, dan is de kans groot dat hij zeker Bon Iver vernoemt. Never Meet Your Heroes heeft hij ook in de wind geslagen, want McGee mocht zelfs meespelen op de laatste plaat van Bon Iver. En de liefde is wederzijds, want ook Justin Vernon houdt van de muziek van McGee. Dit is Rockman. Hey.

0: score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim. Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
1: Studio Brussel, live.

0: van Another. Nog twee dagen en Ben Howard speelt in OLT Rivieren of in Antwerpen. Ik kan niet wachten, dus ik heb een live plaat eruit gepikt voor zometeen.
1: Komt naar Brussel. Op zaterdag 5 december 2026 in Vorst Nationaal. Een van de strafste en meest oprechte stemmen van het moment. Een onmisbare show. Tickets vanaf nu vrijdag om 10 uur via livenation.be. Phoebe Bridgers live. Samen met Studio Brussel. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: Eindelijk even rust.
5: Bankafschriften.
4: Nee, hè.
5: Kredietkaartafschriften.
4: Niet nu.
5: Loonboekingen.
6: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
7: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
9: Live in.

Thunderstruck AC/DC. 12 juni zit al maanden in mijn hoofd. Dat is overmorgen, dan speelt Ben Howard voor het eerst in OLT Rivierenhof. Dat is de combo van mijn dromen. Favoriete artiest op de mooiste locatie voor zomerconcerten. In het Rivierenhof. En dan mag het nog gaan regenen vrijdag. Niks kan die avond kapot maken. Tenzij Ben Howard nog zou cancelen. Gaat niet gebeuren, doet hij niet. Want hij is graag in België. Op Rock Werchter bijvoorbeeld 3 jaar geleden speelde hij een memorabele show. Stond zichtbaar te genieten op podium toen. En vrijdag hopelijk van hetzelfde in OLT Rivierenhof. Dit is I Forget Where We Were Live.

vrijdag dus. Overmorgen Ben Howard in OLT Rivieren af. Studio Brussel. Petra en Melvin zitten al in de sfeer voor vrijdag.

Nu vrijdag om 10:00 morgens gaat de ticketverkoop van start voor Phoebe Bridgers in Vos Nationaal. En ik moet je meegeven dat dat vechten wordt. Want zo net ging de pre-sale al van start en ik krijg er al berichten binnen in de app van fans die hier te pakken hebben. Maar ook Karen die stuurt pre-sale blijkbaar al uitverkocht. Je moet pijlsnel zijn voor Phoebe Bridgers nu vrijdag. Ze speelt op 5 december in Vos.

0: When the Sun Goes Down, Arctic Monkeys. Ga misschien al op je knieën voor The Queen of Peace.
1: Robin is helemaal terug. Het Zweedse popicoon stelt haar nieuwe album Sexistential voor op 30 juni in de ING Arena in Brussel. Kom meedansen met Robin. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt

geef de fakkel door aan de King of Dance, Paul Kalkbrenner. Zet de klok gelijk op Time to Dance. Houd de tijd zeker ook in toog op Rock Werchter binnenkort. Om hem zeker niet te missen op zondagavond. Dan speelt Paul Kalkbrenner. It is Time to Dance.

The Dark of the Matinee van Franz Ferdinand. Ik wil inzetten op Lola Young en From Down Here als toekomstige nummer 1 in de afrekening. En ik heb er niks aan te zeggen. Ik heb er ook vooral niet mee te prutsen met die lijst. Het is gewoon een gevoel omdat dit nummer zo straf gemaakt is door Lola Young en met James Blake aan de knoppen. From Down Here. Onthoud het, hè, wat ik gezegd heb.

0: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
0: Hoe komt dat?
1: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
2: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
4: Ho ho, dat is lekker scoren.
3: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Ja, dat is beter. Oh.
6: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
10: Dag, buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
11: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
10: Echt? Oh, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
17: 11 uur al, goedemorgen.
18: VRT Nieuws.
17: Met Jonas Maas. De uitvaart van Margriet Hermans is begonnen. In Merksplas is de uitvaartplechtigheid voor Margriet Hermans begonnen. De zangeres en oud-politica overleed vorige week. Ze wist pas enkele weken geleden dat ze kanker had. Ze is 72 geworden. Buiten is de viering te volgen en er staan ook enkele honderden mensen. De eerste fans waren er al sinds 8 uur vanmorgen.
19: Voor Margriet, omdat we er dikwijls naartoe geweest zijn en omdat ze graag zien. En we komen van ver, van Middelburg in België. Al een uur en een half rijden.
20: Dat is een prachtvrouw, hè? Margriet, hè? Als iedereen zo was, dan was de wereld helemaal anders.
21: Margriet is altijd een topvrouw geweest. Ja. Ik ze tegenkwam altijd een goede dag.
20: Heel emotioneel. En veel volk. Ja.
17: Op het proces over het carnavalsdrama in Streppy in de provincie Henegouwen heeft de hoofdbeschuldigde gevraagd om hem te vergeven. Hij reed in 2022 in op een groep carnavalisten en dat kostte aan 7 mensen het leven. Er vielen ook 81 gewonden. Hij zei in zijn laatste woorden dat hij als een gek gereden heeft, maar dat hij niemand wilde doden. Het assiseproces is ruim een maand geleden begonnen. De jury gaat nu in beraad. Een uitspraak wordt vrijdag verwacht. De hoofdbeschuldigde riskeert tot 30 jaar celstraf. Op de grens van Morsel en Edegem in de provincie Antwerpen is vanmorgen een fietser overleden. Het is een vrouw van 54. Ze stak over op een kruispunt en kwam onder een vrachtwagen terecht die net weer begon te rijden. De vrouw stierf ter plaatse. De Israëlische staat heeft er een expliciet doel van gemaakt om Palestijns gebied in te nemen en Palestijnen te verdrijven op de westelijke Jordaanoever. Dat schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. De regering van premier Netanyahu drijft het tempo ook op, zegt Amnesty.
22: De etnische zuivering gaat in een heel snel tempo en is heel gewelddadig. En vaak wordt dat voorgesteld als het werk van een aantal individuele extremistische kolonisten of verenigingen. Maar ons onderzoek toont eigenlijk aan dat het om een structurele, intentionele campagne gaat die gepland, geleid en uitgevoerd wordt door de Israëlische autoriteiten.
17: De Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied zijn volgens het internationaal recht illegaal. Op de westelijke Jordaanoever wonen 700.000 Israëlische kolonisten en 3 miljoen Palestijnen. Er komen stilaan meer en meer wolken aan met kans op een bui en het wordt zo'n 18 graden vandaag. Morgen en vrijdag krijgen we ongeveer hetzelfde wisselvallige weer. Vanaf het weekend wordt het wel droger en zonniger.
15: Brussel. Joris
17: Brijs. Harde en weemoedige gitaren staan in de wachtrij. Eerst het anthem der anthems van Coldplay. Viva la vida. Goedemorgen.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

Viva la Vida van Coldplay. Inclusief klokkenspel. Weg klokken, welkom aan de gitaar van Nothing, Nothing But Thieves.

Don't Look Back in Anger van Oasis. Morgen start het WK voetbal met de openingsmatch Mexico-Zuid-Afrika. Volgende maandag is het dan aan ons, aan de Rode Duivels tegen Egypte. Ik heb afgelopen weekend nog de match tegen Tunesië gezien in het Koning Boudewijn Stadion. En daar werd een remix gespeeld van deze Kiss the Grass bij elke goal. Het waren 5 stuks, dus 5 keer Sylvie Kreusch en Romeo Elvis.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
2: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
3: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
4: Voilà, ik klap en dan eet hem.
3: Kunt het zien?
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go
5: Yellow! Studio Brussel live.

0: Fred Again en A Bung Jar. Sam Fender wil een babbeltje doen.
1: Dit is Nala en familie Janssens' eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
2: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig.
6: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5.700.

0: Will we talk, Sam Fender? Wij moeten ook eens praten over ons gsm-gebruik.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Of dat is toch wat Jan en Dries van Blackbox Revelation doen in hun nummer Stronger, in hun eerste nieuwe nummer, sinds 2023 is dat. Het gaat over een stuk over dat gsm-gebruik en dat je daar wat bewuster mee om zou moeten omgaan. Het is heel herkenbaar wat Dries hier bijvoorbeeld zegt.
2: Ja, daar begint... Mijn momenten gaat van kwaad naar erger.
0: Oké. Okay.
2: Maar je moet echt zien dat je niet in het scherm gezogen wordt.
3: En gebeurt dat bij u?
2: Van tijd, ja. Soms wel. Ja. Maar ineens zitten we erop en dan... we zijn een uur later. En dan heb ik eigenlijk iets gedaan. Ah, nee. Oeps. Nee. Ermee, Stronger.
0: Dus Stronger gaat over daar net tegenin gaan en iets anders doen met dat verloren uur op je scherm. Ik heb het gevoel dat we het meer en meer beginnen te beseffen hoe veel en hoe lang we erop zitten, maar toch blijft het zo verleidelijk, hè? Dus luister naar de goede raad van Blackbox Revelation.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week onze hot.

Hypnotized Anima en Ellie Goulding. 11:30. Ideaal moment om te relaxen. 30:30 nog tot de middag met Wilco en Jesus, etc. Blijf luisteren, komen nog goede platen aan.

0: Wet Like. Gisteravond speelde Zach Bryan in Eindhoven, Nederland, een gigashow. En er mocht een Belg mee op het podium. It's the most wonderful
1: time. De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: En daar horen tickets bij. Geen ticket voor Gaspop Metal Meeting en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste tickets voor Gaspop Metal Meeting.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Crevo. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
1: Crevo, leef beter.
3: Shh. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.

I know there's gonna be good times, Jamie XX. In Eindhoven kwamen gisteravond 35.000 mensen samen voor Zach Bryan. Veel Belgen ook die de grens overstaken. En één Belg, Jordi, belandde blijkbaar zelfs op het podium daar om een nummer mee te spelen met Zach Bryan. Ervaring voor het leven. Dit is Say Why van Zach Bryan.

0: Fly van Machiavel. De laatste vlucht voor wij aankomen op onze bestemming woensdagmiddag wordt u aangeboden door Foo Fighters Airlines.
1: Studio Brussel. Hello rockers in Belgium, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Dit is de nummer 1
1: in de afrekening.
2: Stem voor jouw favorieten
1: via het Studio Brussel.

0: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
2: Pissen is super onhygiënisch. Van gele etter en groen pus bloed.
1: Meisjes, ik ben wel aan het eten, hè.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen. Basta.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Selection. Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu kijk eigenlijk overal waar dat kan, hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
7: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje-ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
9: Dit is Studio Brussel. Studio
10: Brussel. Een hele goede middag. Het is 12 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Hier is Melina.
12: Honderden mensen nemen afscheid van Margriet Hermans. De zangeres en politica stierf vorige week. Ze wist pas sinds enkele weken dat ze kanker had. Ze werd 72. De uitvaartplechtigheid in Merksplas in de Antwerpse Kempen is buiten te volgen. En er staan enkele honderden mensen.
13: Mooi. Mooi in elkaar gestoken. De waarheid, hè. Zoals ze was. Sociaal, lief. Zoveel Margrietjes moeten er eigenlijk op de wereld zijn.
14: Dat geeft toch een speciaal dimensie hier buiten. Een heel eer voor haar, ja. Ik vind dat dat moet kunnen. Ze zei het zoveel betekend. Voor heel veel mensen.
12: Er zijn ook heel wat BV's op haar uitvaart. Collega's zoals Jacques Vermeijeren.
15: Het is iemand die iets betekend heeft. En ja, je denkt ook aan het leven in de toekomst. Hè. Dat is een staatsbegrafenis, hè, bijna. Margriet was zeer goed lachs. Zeer benaderbaar. Volks. Ik bedoel, goeie zangeres, alles. Moeder, dochter. Allee, alles zat daarin. Hè.
12: In een groot onderzoek naar uitbuiting van Zuid-Amerikaanse sekswerkers in ons land zijn in totaal 9 personen opgepakt. Dat meldt het Leuvense parket. Ook in Spanje werd nog een 10e verdachte opgepakt. Het netwerk bracht Zuid-Amerikaanse vrouwen via Spanje naar ons land. De federale gerechtelijke politie legt uit hoe die vrouwen hier werden uitgebuit.
16: Hier werden ze in verschillende panden ondergebracht, waar dat ze ook dienden voor te betalen voor het verblijf. Ook taxivervoer dat diende gebeuren werd aangerekend tegen toch wel hoge prijzen, waardoor je ook een zekere afhankelijkheid kan krijgen van die organisatie dan.
12: Bij 35 huiszoekingen vorige week woensdag en donderdag vond de federale gerechtelijke politie 67 slachtoffers die werden uitgebuit. 6 verdachten zijn aangehouden. Op het proces over het carnavalsdrama in Strepie in Henegouwen heeft de hoofdbeschuldigde gevraagd om hem te vergeven. 4 jaar geleden reed hij met zijn auto in op een groep carnavalisten. 7 mensen kwamen daarbij om. Er vielen ook 81 gewonden. Hij zei zijn laatste woorden op het proces dat hij als een gek gereden heeft, maar dat hij niemand wilde doden. Zijn passagier zei dat hij zijn lot in de handen van de jury legt. Het Assize-proces is zo'n maand geleden begonnen en de jury is nu in beraad. Een uitspraak over de schuldvraag wordt vrijdag verwacht. De hoofdbeschuldigde riskeert tot levenslang. En de Israëlische staat heeft de voorbije jaren bewust meer illegale nederzettingen gebouwd en Palestijnen verdreven op de westelijke Jordaanoever. Dat schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. De onderzoekers hebben met veel mensen ter plaatse gesproken, zegt Amnesty International.
17: We hebben ook met juristen, met activisten, met plaatselijke NGO's, zowel Palestijnse als Israëlische, gesproken. En we hebben ook heel veel videobeelden en foto's geanalyseerd, satellietbeelden ook. En die tonen eigenlijk allemaal aan aan dat er een georganiseerde en georchestreerde campagne van etnische zuivering aan de gang is van Israël ten aanzien van de Palestijnen in de westelijke Jordaanoever.
12: De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. Op de westelijke Jordaanoever wonen 700.000 Israëlische kolonisten en 3 miljoen Palestijnen. Vanmiddag wisselend bewolkt met buien en kans op onweer en tot 17 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, later zwaar bewolkt met regen vanaf het westen tot 18 graden dan.
9: Studio Brussel. 5 over 12. Gunter Desamblant.
10: Een hele goede middag. We zijn er weer met een nieuwe 5 over 12. En we beginnen dit uur met Calvin Harris en zijn Blessings.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

0: Ja, we zijn de maand juni en de maand juni staat bekend als blok- en examenmaand. Daarom gaan we vanmiddag op zoek naar nummers die het beste het gevoel omschrijven tijdens zo'n examenperiode. Stel je bent student en je zit te luisteren of je gaat even terug de tijd in als je zelf student was. Welke nummers beschrijven dan het beste jouw gevoel tijdens de blok? Stuur ze nu door via de Studio Brussel app en wie weet haal je dan straks de top 5 van vandaag. Ik ga beginnen. Een nummer dat het beste jouw gevoel omschrijft tijdens zo'n blok- en examenperiode is deze van The Smiths. Heaven knows I'm miserable now.
1: 5 over 12. Studio Brussel.

Dat was False and My Number. Omdat het juni blokmaand is, gaan we vanmiddag op zoek naar nummers die het gevoel het best omschrijven tijdens zo'n examen- en blokperiode. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in onze Studio Brussel-app. Hanna uit Scherpenheuvel, die is zelf aan het blokken op dit moment. En dit nummer geeft het beste haar gevoel weer op dit moment. Wiltura met Hopeloos. Veel sterkte, Hanna, en al de rest natuurlijk. En Robbe uit Maasmechelen, die voelt dit dan weer tijdens zo'n blokperiode. Moe, met Waste of Time. Weet jij er beter? Laat ze dan nu weten in de Studio Brussel-app. Nummers die het best het gevoel weergeven tijdens zo'n blokperiode. Laat ze weten in de app van Studio Brussel. Straks de top 5 van de beste inzendingen na Jungle. Studio Brussel! Life is music.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Onze krijgsdebaarde Zegerschaken die staat bij zijn gong om erop te slaan.
1: Ja!
0: Kijk, dat doet hij goed. En hopelijk gaat hij ook een goede top 5 maken van al jullie inzendingen. Krijgt hij zo te horen na Triggerfinger.

0: en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Eindelijk even rust.
5: Bankafschriften.
4: Nee, hè.
5: Kredietkaartafschriften.
4: Niet nu.
5: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: Shake your finger and all these dancing rounds. Studio Brussel. 5 over 12. Een van de minst geliefde maanden bij studenten, dat is uiteraard deze maand juni, de blok- en examenmaand. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van nummers die het best het gevoel weergeven van studenten die in de blok zitten. Onze gerechtsdeurwaarder en middelmatige student Zeger Schaken, die heeft een top 5 gemaakt van al jullie inzendingen. En op plek 5 staat de suggestie van Vicky uit Meissen. Goedemiddag, Vickietje.
1: Dag, Gunther.
0: Hallo, en proficiat met jouw 5e plek. Heel goed gedaan, baby.
1: Ik hoop, maar kijk.
0: Ja, heel goed gedaan. Was
1: dat,
0: je zelf
1: dat
0: een...
1: bij de examens, hè.
0: Ja, was je zelf een goede student?
1: Ja, eigenlijk wel. Dus eigenlijk had ik daar niet echt problemen mee in de maand juni.
0: Heb je misschien...
1: genoeg. Misschien gaan veel mensen jaloers zijn nu, maar...
0: Ja, denk het wel. Maar goed, we zijn benieuwd. Welk nummer geeft volgens jou het gevoel weer van een blokkende student?
1: Ik heb gekozen voor 21 Pilots met Stressed Out.
2: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 5.

0: Dat was Sons and Somehow. De blok- en examenperiode is volop aan de gang. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van nummers die perfect het gevoel weergeven van die blokkende studenten, die duskus. We zitten op plek 4 en daar staat de suggestie van Jens uit Wellen. Goedemiddag, Jens.
1: Dag, Gunter.
0: Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Heb jij een leuke bloktip even tussendoor voor studenten die nu zitten te luisteren?
1: Ruim de kamer op.
0: Ja. Oké, dat is inderdaad, geeft orde in het hoofd. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Ja. Hè? Wij zijn benieuwd, welk nummer geeft volgens jou perfect het gevoel weer van zo'n blokkende student?
1: Dat is Lionel Richie met All Night Long.
2: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 4.

0: to you.
1: Dat waren de Beaches. Zometeen de top 3 van vandaag. En dat na Adele.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia, movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
6: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
7: Voilà, ik klap en dan eet hem.
6: Kunt het zien?
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
10: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
9: Meer merk.
10: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
9: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht share, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: one I'm leaving you for.
1: Dat was ons Adele.
2: Studio Brussel. 5:55.
1: Op dit moment zijn heel wat studenten aan het zwoegen om die ellendige leerstof in hun hoofd te krijgen. De blok- en examenperiode die is aan de gang. Daarom maken we vandaag een top 5 van nummers die het gevoel het beste omschrijven als je in zo'n blok- en examenperiode zit. We zitten bij de top 3 en op 3 staat de suggestie van Charlie uit de pannen. Goedemiddag Charlie.
3: Goedemiddag Ginter.
1: Goedemiddag. Wat vond jij het kutste vak om te studeren vroeger?
3: Fysica, denk ik. Fysica en geschiedenis.
1: Inderdaad. Eeuw, baba. Wat heb je eraan, hè? Niks, hè?
3: Goh, ja. Nou, fysica nu wel. Ah, ja. In de bouw, dus fysica,
1: ja, is het wel handig. Ja, maar hier bij de radio heb je er niks mee, hoor. Met geen enkel vak. We zijn benieuwd. Welk nummer geeft volgens jou het gevoel weer van een blokkende student?
3: Uiteraard Queen en David Bowie, Under Pressure.
2: Studio Brussel. 5:12. Nummer 3.

0: Sacha. David Bowie. En Queen. Dat waren ze met Under Pressure, onze nummer 3 van vandaag. Het zijn harde tijden voor heel wat studenten, want het is blok. De examenperiode is bezig, daarom maken we vanmiddag een top 5 van nummers die de gedachten van blokkende studenten het beste omschrijven. We zitten op de tweede plek dus, en daar staat de suggestie van Robin uit Leuven. Hij denkt dat dit nummer het beste het gevoel omschrijft van een student in de blok. Dit is Young Yellow met Ik moet dringend op vakantie.
1: Studio Brussel, 5 over 12.
2: Nummer 2.

0: dat was Young Yellow.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Zometeen de nummer 1 van vandaag is een overzicht van de top 5 nummers die het gevoel van een blokkende student perfect omschrijven. Op 5, 21 Pilots met Stressed Out. Op 4, Lionel Richie met All Night Long. Op 3, David Bowie en Queen met Under Pressure. En zo net op 2, Young Yellow en Ik Moet Dringend Op Vakantie. En op 1 staat de suggestie van Sylvia uit Blankenbergen. Goedemiddag Sylviatje.
2: Dat
0: vindt u. En proficiat, jij bent vandaag.
3: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey, hey, hey.
0: Heel goed gedaan, wij zijn benieuwd.
2: Dankjewel.
0: Graag gedaan. Welk nummer omschrijft volgens jou het beste het gevoel van een student in de examenperiode?
2: Dat is
1: Musky met 4098. Studio Brussel. 5 over 12.
4: Nummer 1.

Inderdaad, dat zijn de gedachten van heel veel studenten op dit moment. Horny, horny, horny, horny. Onze nummer 1 van vandaag. Dat waren Moesty en Hot and Juicy.

Dat was nog Dominic Fike en White Keys. Ze komt eraan. My Kiki Baby. Veel plezier. Bye bye. Bye bye bye bye.

0: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
1: Juli, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
4: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Selection. Schat, zie eens hier op de Selection website.
7: Oh wauw, OLED TV's van Philips en LG.
6: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
7: Ja, dat scoren.
6: Zoals op 2K.
7: Ah ja.
8: Ontdek alle WK ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
9: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
10: Het is 1:00, een heel goede namiddag.
9: VRT Nieuws.
10: Melina Verbeek. Honderden mensen namen afscheid van Margriet Hermans. De zangeres, presentatrice en politica is vorige week overleden. Ze wist nog maar enkele weken dat ze kanker had. Ze werd 72. In Merksplas Kolonie in de Antwerpse Kempen hebben familie, vrienden, collega's en fans haar uitvaart bijgewoond. De fans die de dienst buiten volgden op twee grote schermen vonden het een mooi afscheid.
11: Heel mooi. Ik ben er echt ontroerd door. Ja, het was een prachtige dame. Hè? Ja, meer kan ik er ook niet over zeggen. We zijn een beetje aangedaan. Hè?
12: Heel pakkend. Hè? Heel pakkend. Emotioneel best wel. Het was een eer om hier bij te mogen. Gewoon, absoluut, absoluut. Respect.
13: Ik vond het fantastisch, echt waar. Ontroerend, maar tegelijk lachen en huilen, hè, zoals het moet. Hè.
10: In een groot onderzoek naar mensenhandel en uitbuiting van Zuid-Amerikaanse sekswerkers in ons land zijn 6 verdachten aangehouden. De bende bracht Zuid-Amerikaanse vrouwen via Spanje naar ons land om ze hier dan uit te buiten, zegt de federale gerechtelijke politie.
14: Hier werden ze in verschillende panden ondergebracht, waar dat ze ook dienden voor te betalen voor het verblijf. Ook taxivervoer dat diende gebeuren werd aangerekend tegen toch wel hoge prijzen, waardoor je ook een zekere afhankelijkheid kan krijgen van die organisatie dan.
10: Vorige week waren er 35 huiszoekingen in Vlaanderen, maar ook in Spanje. De politie vond 67 slachtoffers die werden uitgebuit. Op de grens van Mortsel en Edegem in Antwerpen is vanmorgen een fietser overleden, een vrouw van 54. Ze stak over op een kruispunt en kwam onder een vrachtwagen terecht die net weer begon te rijden. De vrouw stierf ter plaatse. De dader van de mesaanval eergisteren in het Noord-Ierse Belfast is voor de rechter verschenen en wordt aangeklaagd voor poging tot moord. De dader is een Soedanese man. Het slachtoffer, een Britse man, ligt nog altijd in het ziekenhuis. Hij is zijn linkeroog kwijt en heeft ook verwondingen aan zijn rechteroog, nek en rug. De aanval leidde tot hevige rellen gisteravond, waarbij migranten hard aangepakt werden. De Britse premier Starmer noemde de rellen chockerend en onaanvaardbaar. En het Oekraïense leger heeft de haven van Mariupol aangevallen. Die ligt in de regio Donetsk in het zuiden van Oekraïne en wordt door Rusland bezet. Volgens Oekraïne is er veel schade. De laatste tijd valt het Oekraïense leger vaker bezet gebied aan om zo de Russische bevoorrading te verstoren. De haven van Mariupol wordt onder meer gebruikt voor de invoer van militair materieel, maar ook voor de export van graan, kolen en metaal. Oekraïne bestookt ook de autosnelweg die vanuit Rusland naar de Krim loopt om militaire transporten en tankwagens te treffen. Vanmiddag wisselend bewolkt met buien en ook kans op onweer tot zo'n 17 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, later zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en tot 18 graden dan.
9: Studio Brussel. Kirsten Lemaire.
15: We gaan eens in die woensdag namiddag vliegen, straks met Violent Crawl en met concertnieuws en nu met The Weeknd en Daft Punk.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

0: Weeknd en Daft Punk, je kreeg Starboy. Vandaag zijn we hier niet de ene na de andere plaat aan het aankondigen en dan tickets daarbij aan het vermelden. Maar ik kan je wel goed nieuws geven uit het kamp van Sienna Spyro. Die heeft net nog een hele AB in vervoering gebracht en nu heeft zij grootste Belgische concert tot nu toe aangekondigd. Ze komt volgend jaar nog eens terug. Op dinsdag 16 maart staat ze met haar My House Tour in Vorst Nationaal in Brussel. Als je daarbij wil zijn, dan zal je snel moeten zijn met de tickets wanneer die in verkoop gaan. En dat is volgende week donderdag. Dan zijn we 18 juni om 10 uur voor deze Sienna Spyro.
1: Studio Brussel. Life is music.

Een gedicht op muziek gezet. Envoi van Absent Minded. Een heel erg goede woensdagnamiddag. Misschien was jij gisteren een van de gelukkigen die nog een ticket voor Pukkelpop op zak kon steken. Tijdens onze grote festivalweggeefdag gisteren. Elke plaat was een ticket waard. En dan kan je naar veel gaan kijken. En dan zou ik toch ook wel zeker eens gaan checken hoe Violet Grohl het daar doet live. We zien haar daar op Pukkelpop. Bug in a Cake.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Studio Brussel, live.

0: Rangers. Headaches. Slander and nightmare. Used. Gamo and Crooked. Coven and Murdoch. Tickets and info. RampageOpenAir.be. Samen met
1: Studio Brussel.
0: The Festival Zender.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
3: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
2: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: brengt me elke keer terug naar mijn tienerjaren, stuurt Richard. En andere mensen brengt dat weer terug naar Stranger Things, Running Up That Hill van Kate Bush.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Ja jongens, het zijn zware tijden voor de studenten, de scholieren en hun omgeving. De blok en de examens, dat is namelijk geen pretje. En daarom dachten we, we laten de studenten een plaatje kiezen. En we gooien daar nog een grote snackbuis bovenop. Zodat er gezond kan gesnoept worden tijdens dat blokken of net voor of na een examen. Dus zit je met examens en heb je het even gehad? Laat dan weten welke plaat je nu wel zou kunnen gebruiken. Dan horen we elkaar misschien wel al na deze zeer dansbare plaat.
2: Heb jij deze week ook examens?
1: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
2: Life is music.

0: wanna dance.
1: Goed als blokpauze, denk ik. Een dansje op I Just Wanna Dance van Salt.
2: Studio Brussel.
3: De studenten kiezen de platen.
1: Ja, want we moeten ze steunen, die studenten. Het is een vreselijke tijd. Examens en blok en alles wat daarbij komt kijken. Maar een plaatje en een snackbuis doen misschien een heel klein beetje wonderen. Een heel goedemiddag, Louise.
4: Hallo, dag Kirsten.
1: Hallo, jij studeert in Gent. Wat doe je precies?
4: Ik ben aan het schakelen naar politieke wetenschappen. Okay. Ik heb mijn bachelor in journalistiek gehad en nu ben ik aan het schakelen voor mijn master.
1: Oké. En hoe gaat dat?
4: Best oké. Dus een schakeljaar is natuurlijk niet een jaar waar er heel veel interessante vakken zijn. Het zijn allemaal wat stomme vakken samen. Maar het valt wel mee. Het is wel leuk. Het is wel tof.
1: Oké, wat is het stomste vak dat je deze keer moet studeren?
4: Dat was... Een onderzoeksmethode 2 heette dat. Dat was een paperverdeling dat we moesten doen tijdens de morning examen. Dat was heel vreselijk. Maar het is oké, het was heel goed gegaan.
1: Het is goed gegaan, het is voorbij. Je kan het uit je hoofd zetten, dat is gedaan. Zeg, en heb jij veel stress tijdens de examens of ben je meestal zo dat rustige examentype?
4: Oh nee, ik ben wel echt een heel... ik heb altijd heel veel stress, dat wel. Maar op zich, ja, maar dat hoort er wel bij, denk ik dan.
1: Ja, het is vervelend. Hè? Heb je zo trucjes om een beetje rustiger te worden dan, op bepaalde momenten?
4: Ik brei vaak tijdens mijn leersessies door. Dat is wel om een beetje rustig te worden, dat is een beetje... Ja, een beetje oma-vibes, maar dat is wel tof.
1: Ja, maar dat is goed. Dat is even alles uitzetten en gewoon iets doen en je daarop volledig concentreren. Wat ben je aan het breien op dit moment? Want dat kan je dan deze winter weer gebruiken natuurlijk.
4: Ja, inderdaad. Ik ben zo een Sophie scarf aan het breien. Dat is zo'n beetje mode. Dat is zo'n driehoeksjaaltje.
1: Ja, en die verkopen ze in de winkel voor superveel geld. Want dat is echt niet veel garen. Maar als je die zelf kan maken, dan kan er misschien zelfs een klein winkeltje van maken. Enfin, zwart. Ik ga jou nu niet op ideeën brengen, want de examens, dat is nu het allerbelangrijkste. Wat zou jij later graag willen doen, Louise, met je studie?
4: Ik zou heel graag journalist worden. Omdat ik heb dat nu ook wel gestudeerd, maar ik zou wel graag dat verder gaan in die branche.
1: Ja.
4: Dus ja, wie weet.
1: En dan echt de politieke journalistiek, want je hebt natuurlijk veel soorten journalistiek, maar jij wilt graag gaan voor de politiek dan?
4: Ja, toch wel. Okay. Binnenland of buitenland, dat weet ik nog niet. Dat zien we wel. Nee. Maar toch wel graag politiek genre.
1: Oké. En geschreven pers of eerder iets op de VRT dan bijvoorbeeld misschien wel?
4: Schrijven wel, maar op de VRT kan dat ook, hè, natuurlijk.
1: Dat kan hier allemaal. Misschien lopen we elkaar dan wel over een paar jaar tegen het lijf aan de koffiemachine. Je weet het maar nooit. Zeg, jouw favoriete blokpauze, die ken ik al, dat is breien. Qua eten, moet er daar iets specifiek zijn tijdens de examens? Heb je zo een snack die er altijd bij moet?
4: Oh ja, ananas met zwarte chocolade. Dat is heel gezond en een beetje ongezond. Maar mijn mama zegt altijd dat zwarte chocolade heel goed is voor het geheugen.
1: Ja.
4: En ik geloof dat heel graag.
1: Ah wel, weet je wat? Die snackbuis, daar zit zwarte chocolade in. Ik dacht zelfs 77% zo cacao, als dat al kan. Ja, maar dat kan zeker en vast. Dat zit in die snackbuis, daar zit nog van alles in. Ananas, dat gaat niet lukken. Maar al andere gezonde dingen zitten daar wel in. Dus die ga ik je opsturen. En dan wil ik graag nog weten welke plaat ik voor jou mag spelen om je nog een beetje punch te geven voor het volgende examen. Wat mag dat zijn?
4: Dat mag van Hart en Brand zijn van Estine en Fraukje.
1: Voilà, dat is om mee te zingen en om helemaal van te genieten. Louise, nog heel veel succes met de examens en dan daarna een prachtige zomer voor jou.
4: Dankjewel.
1: Bye. Bye.
3: De studenten kiezen de platen.
5: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
2: Studio Brussel. Altijd geslaagde examens 's nachts in huis. Samen met Colruyt.

0: Wrecker van Somber. Straks ook over de liefde. Een ironische romanticus zou je hem kunnen noemen. Hij staat vanavond in het OLT Rivierenhof in Antwerpen. Je hoort zo meteen Father John Misty.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
5: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
4: 2002? Ik was 1 jaar toen.
5: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
4: Oh, kom aan.
6: Besties zijn stopt als de Sporza WK pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
7: In mode draait alles om trends, maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Studio Brussel.

gaat schoon worden en het gaat hopelijk niet regenen vanavond in het OLT Rivierenhof, want hij staat op het podium. Father John Misty en Real Love a Baby. Hier is Muse. Je hoort dit en je ziet de mimiek van Matt Bellamy, toch? Die denkt, spelen op die gitaar en gaan. Dit is Cryogen.

0: Aretha Franklin en misschien deed jij gisteren wat schietgebedjes. Ik ben nog aan het bekomen ook hier op de radio. Wat was dat allemaal? En jij misschien ook. Toen was gisteren elke plaat een festivalticket waard.
1: Wie mag zijn benen eerst gaan losgooien op zaterdag? De zaterdag van Couleur Café. We hebben een duo-ticket. Dag Chantal.
2: Ja, yes. Ik wil heel graag naar Rockwaarder.
3: Ah, mei, dankjewel, dankjewel.
4: Ik denk dat het tijd is om naar Holland te gaan.
2: Dank u.
4: Dankjewel.
1: Yes. Kaat, ken jij in de buurt?
2: Dank u. Oh mijn god, dat is echt een droom.
5: Yay, merci, zalig.
0: Ik ben Nona en Thibaut van Studio Brussel en we sturen jou naar Pukkelpop.
4: Nee. Dat meen je niet.
0: Wij menen dat wel. Elias, mogen wij een kei dikke Let's Fucking Go van jou horen?
4: Let's fucking go!
0: We stuurden bijvoorbeeld ook heel last minute luisteraars naar Best Kept Secret dit weekend al. Daarom straks nog eens De La Soul Live, want die komen. Maar niet getreurd als jij gisteren naast tickets greep. Ook deze zomer is elke dinsdag Ticket Tuesday bij Studio Brussel. Volgende week, dan zijn we 16 juni. Dan maak je bijvoorbeeld al een hele dag kans op de laatste tickets voor Graspop Metal Meeting.
6: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
7: Studio Brussel
6: is Ticket Tuesday.
7: Luister,
6: speel mee
7: en win jouw ticket.
6: Studio Brussel.
8: We're gonna start it off with this beautiful song we got.

0: Secrets.
1: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
2: Bulder Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige boeren jongen.
3: Ik ben de duivel. Ik herhaal. Boe, ik ben de duivel. Boe.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Kulder Zipke,
2: meneer Flippeklipke
1: en alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
9: Groen! Oh nee, wacht! Blauw.
7: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
9: Ja,
7: ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
10: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
11: Honda, the power of dreams.
12: Lift het op, laat het op, werkt de popstroom. Lift het op, laat het op, werkt de popstroom.
13: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
14: Oké, actie!
15: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
16: Dat is lang geleden, cowboy.
15: Tot Spider-Man Brand New Day.
17: What is happening?
15: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
18: er is een pakje voor jou.
15: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
19: Eindelijk even rust.
20: Bankafschriften.
19: Nee, hè?
20: Kredietkaartafschriften.
19: Niet nu.
20: Loonboekingen.
19: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
21: Ooit al eens voetbal gekeken in een museum? Op 15 juni staat de Sporza WK supporterszetel in het KMSKA in Antwerpen voor België-Egypte. En jij en je vrienden kunnen erbij zijn. Check sportza.be en score alvast jouw plaatje voor deze eerste Rode Duivelsmatch in een setting die je niet snel vergeet.
22: Dit is Studio Brussel.
23: Studio Brussel.
24: Het is 2:00, een heel goede namiddag.
25: VRT Nieuws.
24: Melina Verbeek. Er zijn 10 mensen opgepakt in een onderzoek naar mensensmokkel. Bij een internationale politieactie is een netwerk opgerold dat Zuid-Amerikaanse vrouwen via Spanje naar ons land bracht. Ze werden hier dan seksueel en financieel uitgebuit, zegt de federale gerechtelijke politie Leuven.
26: 37 huiszoekingen hebben plaatsgevonden, 35 in België en 2 in Spanje. Daarbij werden 10 mensen van hun vrijheid beroofd, waar dat er 6 ook werden van aangehouden. Tienduizenden euro's cashgeld werden daar ook in beslag genomen.
24: Bij de huiszoekingen zijn ook 67 mogelijke slachtoffers gevonden. In Merksplas-kolonie in de Antwerpse Kempen hebben honderden mensen vanmiddag afscheid genomen van Margriet Hermans. De zangeres, tv-presentatrice en politica overleed vorige week. Ze wist nog maar enkele weken dat ze kanker had, werd 72. Ook premier Bart De Wever was bij dat afscheid. Hij herinnert zich Margriet vooral als een authentieke vrouw.
27: Ik heb Margriet nog als collega gekend in de politiek. Ze was, zoals ze hier beschreven is, een ongelooflijk lieve vrouw. En niet alleen lief, omdat ze lief moest zijn, maar omdat ze dat gewoon was. En je voelde het ook echt bij haar. Ik ben nog goed dat hij ook heel moeilijke situaties, politieke vergaderingen waar volle bek ruzie was, kon ontzenuwen door eigenlijk ontwapenende tussenkomsten.
24: De Israëlische staat heeft er een expliciet doel van gemaakt om Palestijns gebied in te nemen en Palestijnen te verdrijven op de westelijke Jordaanoever. Dat schrijft Amnesty International op basis van onderzoek in 27 getroffen gemeenschappen. Amnesty roept landen op om maatregelen te nemen. Onze federale regering kondigde al een verbod aan op de invoer van producten uit illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Maar dat laat op zich wachten, zegt Amnesty International Vlaanderen.
0: Dat werd al in september 2025 aangekondigd. Dus wij vinden dat daar nu wel heel dringend werk van gemaakt moet worden. En bovendien moet men zeker zorgen dat het afdwingbaar is en moet het uitgebreid worden naar een verbod van diensten en investeringen die bijdragen aan de mensenrechten schendingen ten aanzien van de Palestijnen.
24: En het Oekraïense leger heeft de haven van Mariupol aangevallen. Die ligt in het zuiden van Oekraïne en wordt door Rusland bezet. Volgens Oekraïne is er veel schade. Het Oekraïense leger valt de laatste tijd vaker bezet gebied aan om de Russische bevoorrading te verstoren. Het Oekraïense parlement heeft intussen ook gestemd dat er dit jaar 30 miljard euro meer naar defensie zal gaan. Dat is mogelijk dankzij de grote lening van de Europese Unie. Oekraïne voorziet dit jaar in totaal zo'n 85 miljard euro budget voor defensie. Dat is een absoluut record. Wisselend bewolkt met buien en ook kans op onweer. We halen tot 17 graden. Morgen eerst droog, later zwaar bewolkt met regen vanaf het westen. En tot 18 graden dan.
2: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
3: Brussel.
14: Kirsten Lemeyre.
16: Ik heb voor jou straks de Belgische hotshot van deze week. En nu kan je letterlijk gymnastiek met je tong doen samen met Snoop Dogg en Pharrell.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Je kaken die misschien vastzaten door de stress, die zijn weer losgeklakt. Dankzij deze klakgeluidjes die Snoop Dogg en Pharrell als voorbeeldje staken in Drop It Like It's Hot. Een heel goede namiddag. Het is intussen 2:07.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Klopt, en we stuurden gisteren ook een pak luisteraars naar de allereerste editie van Rock Herk Encore. Op 16 juli is dat, is een donderdag. Kaat van Stralen, Jong Yellow, Monza en headliner Pommelien Thijs, die gaan daar zijn. En de makers van onze hotshot ook. Dat is meteen ook het enige festival dat ze gaan doen voorlopig. Blackbox Revelation, ze namen nu de tijd voor nieuwe muziek en een album. Op dat laatste is het nog even wachten, maar dit is al een teaser naar meer. En dat heet Stronger.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Talks Revelation. Stronger.
1: Hey, we zijn Jan en Dries. Van Blackbox Revelation bij Studio Brussel.

Ze vroeg om liefde en ze krijgt die sinds de jaren 90 nog altijd. Je hoorde Robin S. In de jaren 90 was de zanger van deze band een prille tiener. En ze hebben net weer nieuw materiaal uit. The Strokes en Going Shopping. La.

0: voorwaarden.
1: Krevel, leef beter. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
1: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Je hebt deals? En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.

Camel Fat en Elderbrook die cola smaakten. Danny uit Olle die stuurt wel in de app rum en cola. Ja, oké, ook heel goed. Deze zomer op heel veel festivals The Haunted Youth. Dit is de nieuwste Forget Me.

0: heerlijk om mee te zingen. Phoenix en Listomania. En als je graag zingt, dan wil jij misschien ook wel meezingen met The Atomic Orchestra op Pukkelpop. Dat is deze zomer opnieuw. Dus zit je in een koor of wil je meezingen met The Atomic Orchestra, dan moet je je zeker inschrijven. Jezelf of je koor. Via het Studio Brussel kanaal kan dat op VRT Max. En wie weet zien we jou dan wel op Pukkelpop en horen we je.
1: Er is een hoog en een laag. Je staat op je teen, want je wil het zo graag. Er is een voor en een na. Wat gebeurd is, is gebeurd. Dat is leven met elkaar. Er is een nee en een ja. Voor elk antwoord op je retorische vraag. Er is een zuid en een

Er is een nu of een nooit. En daartussen telt elke seconde. Ja, tussen leven en dood liggen hele kleine wonden. En tussen wan en hoop schijnt licht in het donker. En je zocht het hoog.

Michael Pop, maak lawaai voor de Atomic Orchestra. Mat lag helemaal van onder. Er is een hart.

0: zijn hier Zonneveld en Gordo. Loco, loco, maar dat kan ook anders.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: Een beetje rustiger namelijk. En een beetje verstild. En dan een prachtige stem erbij. Die heel hoog gaat. Lizzie McAlpine en Ceilings.

0: Ik heb mensen horen meezingen tot hier. Prachtig, met Lizzie McAlpine. Only the Poets, die hoor je zo. Knaldi.
1: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series, Benji.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vinden vrouwen dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.

0: Even Hell, je hoorde Only the Poet. Sam Bett is de stem achter Case Choice en een van de meest zichtbare transgender muzikanten uit onze scene. Die heeft een gloednieuwe herwerkte versie van Not an Addict. Dat klinkt dan als Sam's version. En Sam die legt zelf even uit hoe dat gekomen is en vooral eigenlijk hoe het klinkt en waarvoor het gaat dienen.
1: Ik wou hier in Amerika, ik ben hier heel hard aan het proberen om een beetje voet aan de grond te krijgen en hier ook wat shows te kunnen doen. En Not an Addict heeft hier ook heel hard geleefd. En dus deze versie zou een beetje een connectiepunt moeten zijn tussen de mensen die in de tijd fan waren van Case Choice en misschien mijn nieuwe plaat en mijn nieuwe richting nog niet ontdekt hebben. Dus dat zou een beetje als link moeten dienen.

0: Sinds Prosper en Clooney. Stop met zo'n goede nummers te draaien, stuurt Lucien het Linter. Ja, sorry. Sorry.
1: Studio Brussel.
0: Ik ga er toch nog eentje bij doen, als het mag. Zo net voor 3 uur wordt. Dit is Vampire Weekend.

0: Great Gigs in the Park. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli. Met onder andere Mike D van Beastie Boys, de Sheila Divine, Psychonaut, Tof van Commerce, Paranoiax, Prinses en de Geit, Monza en de allerlaatste keer Billy Organ. Tickets en info, decasino.be. Samen met Stad Sint-Niklaas en Studio Brussel.
1: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
5: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
6: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
5: Oh, die tomaten, die zien er sappig uit.
6: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
7: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
8: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
9: Immoscoopman! Immoscoopman!
10: Kom, laat mij dan maar eens eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
8: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
10: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
8: Ja?
10: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoop, man!
13: Eindelijk even rust.
14: Bankafschriften.
13: Nee, hè.
14: Kredietkaartafschriften.
13: Nee, nu.
14: Loonboekingen.
12: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
17: Het is 3:00. Een heel goede namiddag.
18: VRT Nieuws.
17: Melina Verbeek. Bij de zware brand in Anderlecht zijn 4 mensen gestorven. In Anderlecht in Brussel zijn nog eens 2 lichamen gevonden in de loods die daar zaterdag is uitgebrand. Zondag waren al 2 lichamen gevonden. In totaal zijn er dus 4 dodelijke slachtoffers. En dat was ook het aantal mensen dat vermist was. Het parket zegt dat de identificatie traag gaat. Hoe de brand ontstaan is, wordt nog onderzocht. De loods diende als opslagplaats. Bij een internationale politieactie is een netwerk opgerold dat Zuid-Amerikaanse vrouwen via Spanje naar ons land bracht. Ze werden hier dan seksueel en financieel uitgebuit, zegt de federale gerechtelijke politie Leuven.
19: 37 huiszoekingen hebben plaatsgevonden, 35 in België en 2 in Spanje. Daarbij werden 10 mensen van hun vrijheid beroofd, waar dat er 6 ook werden van aangehouden. Tienduizenden euro's cashgeld werden daar ook in beslag genomen.
17: Bij de huiszoekingen zijn ook 67 mogelijke slachtoffers gevonden. Belfius Bank zal bij phishing haar klanten niet automatisch terugbetalen. Dat staat in de algemene voorwaarden van de bank, meldt Nieuwsblad. Concreet schrijft Belfius dat ze haar klanten pas terugbetaalt nadat onderzocht is of er geen grove nalatigheid geweest is door de betaler. Maar dat gaat in tegen de wet, zegt professor consumentenrecht Reinhard Steenhout van de UGent.
20: Dat is problematisch, want wanneer we kijken naar het wetboek economisch recht, dan zegt dat heel duidelijk dat de onmiddellijke terugbetalingsverplichting, die weliswaar voorlopig is, dat die enkel niet speelt in het geval er een vermoeden van fraude is in hoofden van de betaler. Met andere woorden, een vermoeden van grove nalatigheid volstaat niet om zich te onttrekken aan die voorlopige terugbetalingsverplichting.
17: In een reactie zegt Belfius dat haar algemene voorwaarden wel zijn opgesteld binnen het geldende wettelijke kader. En de Amerikaanse president Trump en Iran bedreigen elkaar opnieuw na wederzijdse aanvallen in het Midden-Oosten. Trump zegt dat Iran te lang wacht om een akkoord te sluiten en dat het daarvoor zal betalen. Eerder zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken dat elke aanval tegen Iran beantwoord zal worden. Gisteren zei Trump nog dat Iran en de VS heel dicht bij een goed akkoord stonden, maar volgens Iran dwarsboomt de VS het diplomatieke proces door voortdurend tegenstrijdige boodschappen uit te sturen. Wisselend bewolkt met buien en ook kans op onweer en tot 17 graden. Morgen is het eerst droog, later zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en tot 18 graden dan.
0: Studio
16: Brussel.
18: Kirsten Lemeyre.
17: Kom maar lekker dicht bij je radio, daar gaan alleen maar mooie dingen uitkomen. Ik heb voor jou klaarstaan onder andere Stormzy, Olivia Dean en The Killers.
18: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

Killers en Read My Mind. Stormzy back-to-back met Olivia Dean. Zou dat werken? Denk het wel. Laat het ons meteen eens proberen. Eerst Olivia Dean en Baby Steps.

dat je goed geluisterd hebt naar Somebody That I Used To Know van onze Gauthier. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Elke dag is een goede dag om de Cure te draaien, dus ook vandaag na dit.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Studio Brussel, live.
5: Voor een klein prijsje. Dat is echt.

0: toe boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
2: Sunrise Festival.

0: festival Primavera Sound dat The Cure tijdens het schrijven van Songs of a Lost World in totaal eigenlijk 3 albums hebben geschreven. Dat wil zeggen, we hebben er nog 2 te goed. De tweede die zou onderweg zijn naar het platenlabel. Dus stel je voor, straks spelen ze daar al iets uit op Rock Werchter binnenkort.
1: Studio Brussel.
2: Piano Tapes.
0: Hier gaat straks ook live muziek te horen zijn, want het is woensdag. Dan komt er altijd een artiest of band langs om plaats te nemen achter onze paarse piano en daar een intieme, gestripte versie van een nummer te brengen. Straks is dan Kids with Buns bij Nona en Thibaut. Vorige week was Blue Eye hier met een meerstemmige, prachtige versie van hun nieuwste nummer Alive. Die hoor je nu, die versie. En straks dus nog een pianonummer tussen 4 en 6.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel.

Hij is zelf ook verliefd op eentje natuurlijk. American Girls van Harry Styles. Het is iets over 4:30. Wat denk je? Nog eens dansen? Kevin die stuurde trouwens daarnet: hey Kirsten, in plaats van me voor te bereiden om geopereerd te worden morgenochtend voor een dubbele liesbreuk, ouch, ben ik constant aan het dansen. Nog een 30 minuten dus. Voilà, we gaan er weer in vliegen dan, hè. Veel succes met die operatie morgen, Kevin.

0: 12 juni om 10 uur via livenation.be. Masigo Live. Samen met Studio Brussel.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
10: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
9: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
11: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
9: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

blijft zo goed, hè, dit. You and Me in the Flume remix van Disclosure. We moeten nog iemand vieren. Er is iemand jarig. Kimberly Ann Deal, zo heet ze echt. Kim Deal, die je natuurlijk kent van de Pixies en van de Breeders. En van 2 jaar geleden nog die soloplaat. Ze is vandaag 65 geworden en die stem die blijft nog altijd goed klinken. Maar we gaan nog eens terug naar de Breeders, naar die plaat Last Splash uit 1993. Happy birthday, Kim. Dit zijn de Breeders met Cannonball.

0: heeft al veel festivalzomers gedaan met Compact Disc Dummies, maar het wordt de eerste als Lenny, Lennart Corvid. Je hoort de Tambourine, veel plezier met Nona en Thibaut.
1: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
2: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten aan jezelf toe.
1: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
2: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
1: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
2: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar... Ja.
1: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
3: Selection. Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman. De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Oké, actie!
5: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
6: Dat is lang geleden, cowboy.
5: Tot Spider-Man Brand New Day.
7: What is happening?
5: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
8: is een pakje voor jou.
5: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
9: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
10: Crevo.
11: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Crevo. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
10: Crevo. Leef beter.
12: De zotste vraag van vandaag. Meer een vraag.
13: Doe maar, ja.
12: Hoe brouw je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
13: Ah, maar dat is het geheim van sportzotie.
12: Meneer is een kenner.
13: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.
12: My firm.
10: Sportzot.
12: Alcoholvrij speciaal. Bier. Waanzinnige smaak.
14: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
15: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
14: 2002? Ik was 1 jaar toen.
15: Toen, schel. Evenveel van voetbal als nu.
14: Oh, kom aan.
16: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
17: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures... die

0: Bol.be. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
8: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
7: Echt? Oh, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt.
10: B-pad.
9: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: 4 uur, een hele goede middag.
14: VRT Nieuws.
13: Met Melina Verbeek.
15: Sommige thuisverpleegkundigen factureren heel veel. 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben eind mei al de limiet overschreden van wat ze jaarlijks mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Sinds vorig jaar staat er een maximum op hoeveel ze mogen factureren om fraude te bestrijden. Daar is nu voor het eerst op gecontroleerd en de resultaten zijn opvallend, zegt de koepel van Belgische ziekenfondsen.
16: Er zijn thuisverpleegkundigen bij die 58.000 euro per maand factureren. Ja, dat is een verschrikkelijke vaststelling. Dat hadden wij zelf niet verwacht, maar de feiten zijn er wel. Het RISIF gaat nu nagaan wat de positie van die verpleegkundige al in het verleden was. Zij zullen waarschijnlijk ook wel vragen om een verantwoording. En dan zullen zij de nodige stappen nemen, eventueel tot hier ook via een gerechtelijke procedure verder afhandelen.
15: Nog 400 andere verpleegkundigen zitten in de gevarenzone om de facturatielimiet te overschrijden. In Anderlecht in Brussel zijn nog eens 2 lichamen gevonden in de loods die zaterdag is uitgebrand. Zondag waren al 2 lichamen gevonden. In totaal zijn er nu dus 4 dodelijke slachtoffers. Dat was ook het aantal mensen dat vermist was. Het parket zegt dat de identificatie traag verloopt. Hoe de brand ontstaan is, wordt nog onderzocht. De loods diende als opslagplaats. Belfius Bank zal haar klanten niet automatisch voorlopig terugbetalen bij phishing. Dat staat in de algemene voorwaarden van de bank, meldt Nieuwsblad. Belfius schrijft dat ze haar klanten pas terugbetaalt na een onderzoek naar nalatigheid. Maar dat gaat in tegen de wet, zegt professor consumentenrecht Reinhard Steenhout van de UGent.
17: Dat is problematisch, want wanneer we kijken naar het wetboek economisch recht, dan zegt dat heel duidelijk dat de onmiddellijke terugbetalingsverplichting, die weliswaar voorlopig is, dat die enkel niet speelt in het geval er een vermoeden van fraude is in hoofden van de betaler. Met andere woorden, een vermoeden van grove nalatigheid volstaat niet om zich te onttrekken aan die voorlopige terugbetalingsverplichting.
15: Belfius zegt dat haar algemene voorwaarden wel correct en binnen de wet zijn opgesteld. En de dader van de mesaanval eergisteren in het Noord-Ierse Belfast wordt aangeklaagd voor poging tot moord. De dader is een Soedanese man. Het slachtoffer, een Britse man, ligt nog altijd in het ziekenhuis. Hij is zijn linkeroog kwijt en heeft ook verwondingen aan zijn rechteroog, nek en rug. De aanval leidde gisteren tot hevige rellen in Belfast, waarbij migranten hard aangepakt werden. De Britse premier Starmer noemde de rellen onaanvaardbaar. Wisselend bewolkt met buien en kans op onweer en tot 17 graden. Morgen eerst droog, later zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en tot 18 graden dan.
13: Op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het al 1 uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook 20 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen gaat het trager op de E34 vanaf Melcelen, 25 minuten erbij. Op de E19 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke een kwartier. Op de E19 vanaf Kleine Bareel ook een kwartier. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 10 minuten. Naar Brussel op de E40 is het 20 minuten file tussen Zwijnaarden en Merelbeke door een defect voertuig. En Brussel zelf op de buitenring 25 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 20 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de A201 van Brussel naar Zaventem staat er een defect voertuig op de linkerrijstrook ter hoogte van de aansluiting met de ring. En op de R4, de binnenring van Gent, is dat 20 minuten file tussen Desteldonk en Gentzeehaven. En dat komt door een ongeval.
10: Studio Brussel. Nona en Thibault.
12: Let's fucking go.
13: Het is woensdag 10 juni en dat lijkt ons een ideale dag om de mondhoek eens naar boven te trekken.
12: En dat gaan wij fixen met heel tof nieuws voor jou. En muziek om je vingers bij af te likken met Fontaine's DC, Ray en Avicii.
10: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: De broeksriem wordt stevig aangegespt en de veters krijgen een dubbele knoop. Come on, zelle. Want we zijn er weer bij en gaan weer totaal los. We zijn vooral blij ook dat jij erbij bent.
1: En daar mag je zelf ook blij om zijn vandaag. Want na een zotte dag gisteren met alleen maar festivaltickets hebben wij opnieuw een festivalpetje klaar liggen.
0: Ik heb dat petje as we speak op mijn kruin gezet.
1: Ja.
0: Zwart, tijdloos model, witte letters, let's fucking go. Links uitgelijnd.
1: Mm-hmm.
0: Met op de achterkant ook het geborduurde Studio Brussel logo.
1: Het staat je heel goed, moet ik zeggen.
0: Dat doen we straks, spelen voor dat festivalpetje. Maar wij moeten jullie eerst iets heel cool vertellen.
1: We houden het liefst nog heel eventjes geheim, toch? Maar het is wel echt, echt heel plezant.
0: Ja, we gaan er dus nog niet te veel over kwijt kunnen op dit moment. Maar straks kunnen we vertellen dat we iets heel cool gaan doen dat te maken heeft met het WK-voetbal.
1: Maar wat dan exact? Ja.
0: Gokjes in de app, alsjeblieft.
2: Hi, this is Fontaine DC and you're listening to Studio Brussels.
3: Studio Brussels.
2: Life is music.

0: moeilijke dagen voor de leden van Fontaine's DC. Eerder deze week hebben ze aangekondigd dat hun manager overleden is. Het zesde bandlid volgens hen.
1: Studio Brussel.
2: Nona en Thibault.
0: Ja, we hebben leuker nieuws te melden, namelijk dat we iets van plan zijn met het WK voetbal. Wat exact, dat kom je straks te weten, maar ja, mensen mogen al wel gokken natuurlijk.
3: Er zijn al wel wat gokjes in de app. Ruben Schellingerhout die stuurt, jullie hebben toch geen Nederlandstalige versie van Allee Allee opgenomen, ons officieel supporterslied van België. En Andy Rules die denkt ook in die richting. Die denkt, misschien gaan jullie wel een goed WK-lied maken, stuurt hij zijn woorden.
0: Ja, ik wil nog een klein beetje de spanning inhouden natuurlijk, maar wij mogen misschien al wel verklappen dat het iets te maken heeft met Allee Allee.
3: Ja, dat klopt. Er is ook nog Richard, die stuurt... Jullie hebben een vliegtuig gecharterd en organiseren nu een wedstrijd voor jullie luisteraars om een vliegtuig op te stappen naar de openingswedstrijd van de Rode Duivels.
0: Dat zou minder goed zijn voor onze ecologische voetafdruk. Dat doen wij niet, Richard.
3: En onze portemonnee.
0: En onze portemonnee ook niet, natuurlijk. Maar het komt in de

0: Zometeen leuk nieuws als het gaat over het WK-voetbal en onze Rode Duivels.
1: En Jens Koppens uit Deinze, zijn gokje in de app, ja, dat ziet er toch al zo goed als Bonkop.
2: Goedeur Café, van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Peewee, a.k.a. Anderson .Paak, Obong JR en nog veel meer. Koop je dagticket voor het te laat is. Goedeurcafé.be, samen met
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op Lendl.be.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het

0: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Studio Brussel, live.

0: profiel.
1: Escapism van Ray.
2: We mogen het vertellen. Wij gaan iets leuks doen voor het WK voetbal. Dat gaat morgen officieel van start. Gastland Mexico, die gaan het opnemen tegen Zuid-Afrika in de allereerste match. Maar nog belangrijker voor ons, nog 5 keer slapen. En dan gaan de Rode Duivels voor het eerst spelen.
1: Maar... hoe ga jij eigenlijk supporteren? Want, heel eerlijk... ik heb nog geen enkele vlag gezien.
2: Nee.
1: Ik heb precies ook geen enkel gadget of een product gezien in de supermarkt dat iets met de Rode Duivels te maken heeft.
2: Totaal niks.
1: Ik heb nog geen enkel WK-dorp gezien. Nee. Het gaat aan mij liggen, hè, maar... Ik zie ook bijna geen enkel café dat zo zegt van... ah, wij gaan een scherm buiten zetten komende maandag. Ik heb ook nog geen enkele lelijke rode hoes over een zijspiegel gezien. Tim Bijloos, die stuurt in de app... ja, super Nona en Thibaut dat jullie de WK-koorts wat proberen aanwakkeren. Afgelopen weekend heb ik mijn klas al vol vlaggetjes gehangen... en vandaag of morgen ga ik dat ook hier thuis doen. Tim, dat is het goede voorbeeld. Maar wij willen gewoon meegeven dat wij maandag wel vol een bak gaan supporteren en kijken. En jij kan daarbij zijn. Studio
0: Brussel. Supporter voor de Rode Duivels. Samen met Nona en Thibaut.
2: Want wij gaan komende maandag naar Antwerpen trekken, naar het KMSKA.
1: Dat is een museum, wel bepaald, met een geweldige inkomhal. En daar

0: is nog plek om heel wat mensen samen te krijgen om samen naar het voetbal te kijken. We gaan dat niet alleen doen, we doen dat samen met Mohsin Abbas, die samen met Sporza zijn supporterszetel gaat meesleuren.
1: Hey Nona en Thibaut, superzalig dat jullie komen meesupporten komende maandag in het KMSKA. Ik zal er ook zijn met de supporterszetel van Sporza. Er is nog wat plekken, dus pak gerust maar volk mee. Tot maandag, hé.
2: Er is dus nog plekken om samen met ons en Mohsin te roepen en drankjes en snackjes te nuttigen.
0: En hopelijk ook om te zien hoe de Rode Duivels gaan winnen. Maar vooral samen een plezante avond beleven waarbij je in de perfecte omstandigheden kan supporteren voor onze nationale ploeg. Maar wat moet je daarvoor doen?
2: Het enige dat jij daar eigenlijk voor moet doen is heel goed luisteren naar de radio. Want als jij ons nationaal WK-anthem van Romeo Elvis en Sylvie Kreusch hoort, dan wordt het interessant. Dit nummer, hè?
0: En meer bepaald, die allee allee is interessant. Want als je die hoort, dan stuur je in de app. Allee, allee. Maar dan ben je er nog niet. Want als we jou dan opbellen, als je dus die allee allee hebt gehoord en allee allee hebt gestuurd in de app, dan moet je ook als een echte supporter opnemen met de woorden. Allee, allee.
2: Dus hoor je allee allee, dan stuur je allee allee en dan neem je de telefoon op met. Allee, allee.
0: Heel duidelijk en vooral heel plezant. Dus goed luisteren, want we starten vanaf nu. En dan ben jij er misschien wel bij komende maandag met ons in het KMSKA op het event om te supporteren voor de Rode Duivels.
2: Let's go!
3: Nona en Thibaut. Studio Brussel.

0: De aandachtige luisteraar heeft het gehoord. Want we hebben daarnet verteld over iets leuk dat we gaan doen. Komende maandag speelt de Rode Duivels voor het eerst in het WK voetbal.
1: En jij kan bij onze watchparty zijn die wij gaan organiseren samen met Mohsin Abbas in het KMSKA in Antwerpen. En ja, jij kan erbij zijn.
0: Wat moest je doen? Goed luisteren naar Studio Brussel. En goed blijven luisteren, want vanaf nu is het gewoon continu dat we aan het spelen zijn. Hoor je Sylvie Kreusch en Romeo Elvis Allee Allee zingen? Oh, Allee Allee zingen. En dan wil ik eigenlijk gewoon laten horen hoe dat klinkt. Maar dat is gewoon
1: je kan allee, ook zingen allee. Als je wil, hè?
0: Het is dit wat ik bedoel. Als je dit hoort, dan stuur je Allee Allee in de app van Studio Brussel. Neem je dan ook op met Allee Allee, dan ben je er maandag bij. Er werd al gestuurd in de app, maar wie neemt er hopelijk ook correct af?
2: Allee Allee.
0: Jawel! Met wie hebben wij de eer?
2: Met Melissa Ketels. Hi.
0: Melissa Ketels, hi. Terug naar jou. Jij hebt juist en correct geantwoord aan de telefoon. Allee, allee. Jij bent er maandag bij met ons.
2: Oh, de max. Toppie, dankjewel.
1: Voel jij de WK-koorts al, Melissa?
2: Ja. Ik zie ze graag voetballen. En ik voetbal zelf ook. Dus ik ben grote fan.
0: Hé, hey, bangelijk. Melissa, doe je rode duivelstruitje aankomende maandag. En dan zien we jou daar in het KMSKA. Maar dus aan iedereen die er net niet bij is nu. Blijf luisteren, want er passeren nog wel wat allee-allees de komende dagen en minuten.

0: Geen zorgen. Allee, allee, passeert nog. En dan ben je er maandag misschien bij wanneer we samen naar de Rode Duivels kijken in het KMSKA. Maar er moeten nog andere dingen uitgedeeld worden.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: En dat is ons festivalpetje. Niks rood voor de Rode Duivels, dus daar ga je zelf voor moeten zorgen. Maar voor een hoofddeksel voor de festivals, daar kunnen we jou wel van voorzien. Het is een zwart petje met ons motto erop, Let's Fucking Go. En het logo van Studio Brussel, zodat je lekker bij je vrienden kan flexen van... Hey, ik ben echt een Studio Brussel luisteraar, want dat is wat iedereen wil. Als jij wil meespelen met ons festivalspelletje, dan moet je gewoon één woord in de app sturen en dat is festivals.
1: De festivalzender.
2: Studio Brussel.
1: Robin is helemaal terug. Het Zweedse popicoon stelt haar nieuwe album Sexistential voor op 30 juni in de ING Arena in Brussel. Kom meedansen met Robin. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel.
4: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
5: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
4: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
5: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
6: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams.

0: steek je vinger op als je niet blij wordt van deze Heart of Glass van Blondie. Inderdaad, niemand. Over exact 1 week trekken de festivalgangers op gang. Dat zijn de eerste festivalgangers dan. En die zullen naar de camping trekken van de Graspop Metal Meeting.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: En daar worden wij dan opgewonden van. Het is nog relatief vroeg, maar Noens, jij bent full Jacot Brokken gegaan. Je hebt al eens in de weer-app gekeken, hè?
3: Ja, en het ziet er echt wel supergoed uit voor Graspop Metal Meeting. Al is dat misschien niet... Ja, voor hun niet goed, want het is 30 graden en een zonnetje. Maar dat zijn ook wel vaak de festivalgangers die juist het dikst gekleed gaan en in het zwart en zo.
0: Maar voor hen maakt dat niks uit.
3: Het gaat wel een lekker zonnetje zijn en een festivalpetje kunnen ze daar waarschijnlijk wel gebruiken dan.
0: En het is ook zwart, dus dat maakt het alleen maar beter. In ieder geval, je moet niet per se naar Graspop Metal Meeting gaan om daar kans op te maken. Je moest gewoon het woord festival sturen in de app. Dag Louis uit Maldegem.
4: Hallo, goedemiddag.
0: Louis, heb jij enkele festivals op de planning staan voor komende zomer?
4: Ja, sowieso Graspop.
0: Oh, goed.
4: Voor Bring Me The Horizon. Mm-hmm. Dan Life Is Life en Rock Werchter.
0: Zeg, en Louis, volgende week is het natuurlijk al Graspop Metal Meeting, zoals we zeiden. Zou je je goesting kunnen samenvatten in enkele woorden?
4: Goh, hopelijk mooie weer. Ik vind het wel moeilijk om dat te beschrijven. Ik heb er vooral heel veel zin in. En ik heb heel veel zin om te gaan rocken. Het is alweer een eindje geleden. Dus ik kijk er wel echt enorm uit.
0: Dat zijn meer dan enkele woorden, maar we snappen het. Je neemt het op tegen Tom uit Sint-Niklaas.
3: Dag Tom.
5: Hey, goedemiddag.
3: Ben jij al op een festival gepasseerd dit jaar?
5: Van jaar nog niet eerlijk gezegd, nee.
3: En ga je nog naar een festival? Wat is het eerste dat op de planning staat?
5: Het eerste is een Fantasia-festival.
3: Fantasia-festival, daar ben ik nog nooit geweest.
5: Dat is meer dance en iets minder rock.
3: Oké, voilà. Maar daar kan jij ons petje natuurlijk ook gebruiken. Maar daar moeten jullie natuurlijk wel nog iets voor doen.
0: De festivalzomer die komt dichterbij, Louis en Tom. Maar onze artiest die speelt ook. Jullie krijgen zometeen om de beurt een artiest te horen die komende zomer bij ons gaat optreden. Jullie komen steeds iets dichter bij die artiest te staan, waardoor je hem ook tussen het geroezemoes nog beter gaat horen. Maar wie het snelst kan herkennen wie dat is, die wint. Je mag passen. Maar als je fout antwoordt, dan wint de andere sowieso.
3: Is dat duidelijk?
4: Oké. Okay. Ja.
0: Oké, Louis en Tom, luister goed. Louis, jij hebt als eerste gestuurd. Dus jij mag ook als eerste de festivalweide betreden. Heb je al iets herkend, Louis?
4: Nee, helemaal niet.
0: Dat is niet erg, dat is niet erg. Jij past dus met andere woorden en dan gaat de beurt naar Tom die iets dichter staat.

0: Ja, Tom.
1: Nee, dat is ook nog redelijk onduidelijk.
0: Jij past dus?
1: Ik pas, ja.
0: Dan gaat de beurt naar Louis, die enkele meters opschuift.

0: Jelui.
1: Yes, quizgetal van de tweede keer. Jos Klein met Albino.
2: Het zal wel zijn.
1: Top.
2: Oh, ik kijk daar zo hard naar uit. Joost Klein op Suikerrock. Maar daar ga jij misschien niet naartoe, Louis. Maar je zal wel naar de festivals gaan met ons Let's Fucking Go petje.
0: Hoe blij ben je, Louis?
1: Zalig. Ja, super blij. Ik hoor graag zo'n petje aan en kijk, ik had al kunnen aan op graspoppen. Dus ja, dank u wel daarvoor.
0: Dat waren opnieuw prachtige enkele woorden. Veel plezier, Louis. De festivalzender.
3: Studio Brussel. Ik wil je mooi spitsen. Ik wil alles wat je hebt mijn kant op hebben. Alsjeblieft, man, België.
4: In 1, 2, 3.

0: Joost Klein op Pukkelpop in 2019. Komende zomer staat hij op Suikerrock.
1: Zometeen mogen wij hier op Studio Brussel nog wat muzikaal volk verwachten. Kitfred Buns die komen een pianotape spelen met een special guest.
0: Maar eerst nog babbelen over ander muzikaal volk dat hier over de vloer gepasseerd is deze week. Namelijk Jan en Dries van Black Box Revelation. Die twee sloepers hebben opnieuw muziek uitgebracht. En dat is een nummer dat gaat over sociale media gebruik en het gsm'tje dat wat vaker aan de pol plakt dan je zou willen.
2: Ja, daar begint aan mijn moment. Het gaat van kwaad naar erger.
3: Okay.
2: Maar je moet echt zien dat je niet in het scherm gezogen wordt. Hè.
3: En gebeurt dat bij u?
2: Van tijd, ja. Soms wel. Ja. Maar ineens zitten we erop en dan, we zijn een uur later. En dan heb ik eigenlijk iets gedaan. Ermee, Stronger.
0: Daar kwam gelukkig wel een prachtige hotshot uit. Stronger van Black Box Revelation.
4: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
5: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Redbox Revelation. Stronger.
1: Hey, we zijn Jan en Dries. Van Blackbox Revelation. Bij Studio Brussel. Live.

0: Heb je het afgelopen uur gemist? Dan zijn er een paar dingen die je zeker moet onthouden. Hoor je dit tijdens een van onze nummers of ergens tussen de reclame of weet ik veel wat? Dan stuur jij allee allee in de app van Studio Brussel, want dan ben je er maandag misschien wel bij als we supporteren voor de Rode Duivels.
1: Thibault, sorry, maar ik zou toch eerst graag nog eens die pianotape horen van Kids with Buns. Ze hebben ook een special guest meegebracht en een heel goede reden om die net deze maand te spelen. It's the most wonderful
2: time. De mooiste tijd van het jaar?
3: Dat is de festivalzomer.
2: En daar horen tickets bij. Geen ticket voor Graspop Metal Meeting en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste tickets voor Graspop Metal Meeting.
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
4: Bankafschriften, kredietkaarten.
5: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan?
10: Wie? Ikke?
9: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
10: Maar echt?
9: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
10: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
9: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
10: Wow.
9: Op sunweb.be.
11: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Crevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
12: Crevel. Leef beter.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
0: Allokus, het is 5:00.
15: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
16: Sommige thuisverpleegkundigen factureren heel veel. 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben eind mei al de limiet overschreden van wat ze jaarlijks mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Sinds vorig jaar staat er een maximum op hoeveel ze mogen factureren om fraude te bestrijden. Daar is nu voor het eerst op gecontroleerd. En sommigen zitten er wel heel ver boven, zegt de koepel van Belgische ziekenfondsen.
17: Het plafond van €235.000 betekent dat een verpleegkundige op maandbasis €19.000 kan factureren. Een verpleegkundige die een 15-tal uren per dag werkt gedurende 6 dagen de week, die komt aan zo'n bedrag van €12.000 per maand. De verpleegkundigen die we nu hebben aangeschreven factureren €58.000 per maand. Dat is knettergek om te geloven, maar het is zo.
16: Nog 400 andere verpleegkundigen zitten in de gevarenzone om de facturatielimiet te overschrijden. Vorig jaar zijn er zo'n 108.000 baby's geboren in België. Dat is ongeveer 4% minder dan het gemiddelde van de jaren ervoor. Die cijfers komen van het Belgische Statistiekbureau. Het geboortecijfer daalt een klein beetje in Vlaanderen, maar vooral in Brussel en Wallonië. Daar zijn 6-7% minder baby's geboren vorig jaar. Het geboortecijfer daalt al sinds de jaren 60, met af en toe een kleine opleving, zoals bijvoorbeeld in 2021. Dat was het jaar nadat corona uitgebroken was. Vlaams minister van Welzijn, Caroline Genet van Vooruit, nuanceert het plaatstekort in woonzorgcentra. Volgens een bevraging van CD&V is er een wachtlijst in bijna 9 op de 10 woonzorgcentra. Er is vooral een probleem met de spreiding van de vrije plaatsen, zegt minister Genet.
18: In sommige gemeenten is de vraag groter dan het aanbod. Maar in andere gemeenten staat er zelfs capaciteit leeg. En als we extra investeren in capaciteit, wat we gaan doen, dan moet dat ook heel gericht gebeuren. En ik ben vandaag aan het werk met cijfers die 30 jaar oud zijn. Dat is niet ernstig.
16: Genet herhaalt dat er de komende jaren 3.300 plaatsen bijkomen in de woonzorgcentra. De Amerikaanse president Trump en Iran bedreigen elkaar opnieuw na wederzijdse aanvallen in het Midden-Oosten. Trump zegt dat Iran te lang wacht om een akkoord te sluiten en dat het daar de prijs voor zal betalen. Eerder zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken dat elke aanval tegen Iran beantwoord zal worden. Gisteren zei Trump nog dat Iran en de VS heel dicht bij een akkoord stonden. Volgens Iran saboteert de VS de gesprekken door voortdurend tegenstrijdige boodschappen uit te sturen. De Iraanse minister van Sport dreigt ermee dat Iran zijn wedstrijden op het WK voetbal zal stopzetten als er op de tribunes protest is tegen het islamitisch regime in Iran. De minister wil geen politieke leuzen horen en ook geen vlaggen zien uit de tijd van voor de islamitische revolutie. Anders zal de Iraanse ploeg het veld verlaten, zegt de minister. Het WK voetbal begint morgen. Iran en onze Rode Duivel spelen tegen elkaar op 21 juni in Los Angeles. Daar woont een grote Iraanse gemeenschap en dat zijn vaak tegenstanders van het regime. En in het wielrennen heeft de Amerikaan Quinn Simmons de vierde etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen, de vroegere Dauphiné. Hij was de sterkste uit een kopgroep die net voor het peloton bleef. Lars Kraps was de beste Belg op de achtste plaats. De Fransman Baudin blijft leider. Stilaan meer opklaringen. Vannacht wordt het fris, minima tussen 5 en 11 graden. Morgen eerst droog, daarna regen vanaf het westen en tot 18 graden dan.
0: 192 kilometer file op dit moment. Om de Antwerpse ring richting Nederland gaat het 3 kwartier trager tussen Sint-Anna-Linkeroever liever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook 1 kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen gaat het trager op de E34 vanaf Melzele 20 minuten erbij. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke ook 20 minuten. Naar Brussel op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Noord. Daar is de weg ondertussen vrij, maar op de buitenring rond Brussel 25 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 20 minuten aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
14: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak. Studio Brussel. En Thibault.
1: Wat een dag om de week in twee te breken.
0: Oh.
1: Een van Thibault's favoriete artiesten is aan het teasen naar nieuwe muziek.
0: Ja, op zijn eigen manier natuurlijk, maar ik ben wel heel enthousiast.
1: Maar eerst een pianotape van...
0: Kinders... met knotten.
14: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Wij vertoeven in de maand juni. En dat is natuurlijk de maand van Graspop Metal Meeting, het festival dat volgende week begint. Dat is voor sommigen ook de maand van examens.
1: En de maand dat vooral de zomer eindelijk gaat starten, maar ook Pride Month. En om exact die reden stappen hier, as we speak, mijn favoriete queer artiesten binnen.
2: Amai, dat is gay. Ik dacht dat je ging zeggen, mijn favoriete homo's.
1: Ik dacht dat ook.
2: Dat zijn we ook wel.
0: Ja. Voor luisteraars die helemaal niet mee zijn, dag Amber en Marie van Kids with Bands.
1: Hallo.
0: Ik wil de vraag stellen, maar ik heb het gevoel dat ik het antwoord al ken.
2: Ja, we zijn gay.
1: Stop.
0: Dat ook, maar hoe gaat het met jullie?
3: Kijk. Goed. Wow. Ja, onze feestmaand is begonnen, hè. We worden gevierd.
0: Waarom proficiat?
1: Oh, ja, Amber, vieren jullie dat echt Pride Month?
3: Het ding is dus in België, de Belgische Prides vallen niet in juni.
1: Ja.
3: Juni, ja, dat is dan een extra maand waarin wij mogen feesten. En dan, ja, dan vieren wij dat, hè.
2: Extra feestdagen vind ik niet erg.
3: Ja, een maand lang feestdag. Top.
1: Wat betekent dat voor jullie, zo die Pride Month?
2: Ik denk dat ik soms vergeet van waar dat we toch komen.
3: Ja.
2: En dat wel belangrijk kan zijn nog steeds.
3: We hebben ons gewoon heel lang moeten verstoppen of zo op middelbaar. En dat is gewoon fijn om dat nu zo eens een keer te zien. Dat dat eens een keer gevierd mag worden of zo.
2: En het contrast is ook zo mooi om te zien. Ja. Dat we nu zo in een omgeving zitten waar we volledig onbegrensd onszelf kunnen zijn.
3: Ja.
2: Dat doet deugd.
1: Dat is ook iets waar jullie vaak muziek over maken. Hè? Over queer zijn.
2: Yep.
1: Voel je dat dat veel mensen raakt?
2: We horen dat wel nog vaker.
3: Ja, dat is wel mooi, omdat we doen dat zo niet met zo'n maatschappelijk doel van we zullen hier eens een keer activistisch... we schrijven waar we zelf nood aan hebben. Maar het feit dat dat zo resoneert met mensen is een mega cadeau. Allee, je krijgt daarvan terug, maar ik vind ook iets heel eerbaar of zo. Dat wij...
2: Fijn om dat te kunnen betekenen ook. Iets wat we zelf ooit gemist hebben.
3: Ja, zeker.
0: En speciaal voor die Pride Month hebben jullie nog meer kleur gegeven aan onze paarse piano.
4: Studio Brussel.
5: Pianotapes.
0: Wat op zich al mooi is en iets speciaal. Maar voor dat speciale ding hebben jullie het nog specialer gemaakt. Jullie hebben dat niet met z'n tweetjes gedaan.
2: Nee, kon niet met ons.
3: Het was echt nog niet gay genoeg.
2: We moesten het nog gayer maken.
3: Ja.
2: Dus we hebben de enige...
3: Iconic queer artist.
2: Kaat van Stralen! Uitgenodigd.
0: Dag Kaat.
6: Hoi, hallo.
0: Ja, misschien meteen vragen aan jou. Hoe belangrijk is dat voor jou, die Pride Month?
6: Ah, wel, maar ik zei dus daarnet, we waren erover bezig. En ik zei, ik heb de laatste jaren gewoon geen Pride kunnen vieren. Omdat ik altijd shows speel wanneer dat de feestjes er zijn. Weet
3: dat is homofobisch.
6: Maar dan haal ik altijd zo wat extra speciale dingen uit de kast op mijn shows.
3: Uit de kast?
6: Uit de kast. Oh my god, ja, voilà, kijk. Ja. Punten al.
0: Ik heb het gevoel dat jullie met drie dat echt een soort van energiebom is.
2: Wij worden zot als wij met elkaar zijn.
6: Ja, we hebben allemaal ADHD, dus dat is gewoon...
3: HD.
1: Jullie spelen ook een pianotape. Dat gaat heel rustig zijn.
2: Ja, dat wel.
1: Van een heel speciaal nummer ook, hè. Vertel.
3: We hebben gekozen voor Not Strong Enough van Boy Genius. Want Boy Genius is toch wel echt iconiek.
2: Dat zijn de goden waar wij in geloven.
3: We hebben eigenlijk thuis zo wat van die...
2: beelden en zo. Altaar.
3: Een traar aan het maken, hè?
2: Nee.
3: En wij dachten van, dat nummer is... we hebben Not Strong Enough gedaan. Dat is zo'n mooi nummer. Maar wij zijn maar met z'n twee. En dus misschien moeten wij zo appliceren om de Belgische Boy Genius te worden. En dan dachten wij, wie anders dan Kaat?
6: Ja, ik dacht dat de reden gewoon was omdat jullie allebei geen piano kunnen spelen. Dat jullie
2: nee, dat heeft niks mee te maken.
6: Oké, nee.
0: In een hele kleine referentie, dit is dus het nummer waarover jullie spreken.

0: Voor we gaan luisteren naar jullie pianotape versie daarvan, wat is de rolverdeling die we zo meteen gaan horen?
1: We hebben... Oh my god, sorry.
2: Dat was er dubbelzinnig.
1: Ja, we hebben een rolverdeling. Dus Marie gaat Phoebe zijn. En ik Lucy. En Kat Julian. Echt enkel en alleen. We hebben dat zo gekozen omdat de stemmen zo werken.
2: Ja.
0: Ja. Oké, okay, we gaan luisteren. We gaan luisteren. Okay. Ja. Kids with Buns featuring Kaat van Stralen met een cover van Boy Genius Not Strong Enough in de pianotape versie. Laat weten wat je denkt via de app van Studio Brussel.
3: Pianotapes. Studio Brussel.

0: Je hoorde hier Not Strong Enough van Boy Genius van Kids with Buns met Kaat van Stralen in de pianotape versie. Proficiat aan alle drie.
1: Dankjewel.
0: En die proficiat die komt ook door via de app van Studio Brussel.
1: Ja, prachtige versie. Dat is superduidelijk. Daphne die laat weten, ik ga akkoord om dit te claimen als onze Belgische Boy Genius. Tim Bijloos die zegt, wauw, echt bangelijk mooi. Na 2 seconden al kippenvel, zalige samenwerking. En nog een berichtje, deze pianotape vind ik enorm prachtig. De stemmen passen echt geweldig samen. Die komt van Nicky Kermans. En Bert Peters die laat weten, ferm wat er allemaal uit jullie blender zo samenkomt.
0: Ja. Maar dan is er ook Lisa van Oosterwijk, hallo.
2: Hey, hallo.
0: Lisa, jij mag de complimenten overdragen aan Kaat, Amber en Marie zelf.
2: Ja, hallo. Ik ben mega grote fan van jullie. Dus ik keek al een hele dag uit naar jullie pianotape. Jullie hebben dat super goed gedaan.
1: Oh, dankjewel, Lisa. Amai, maar dat maakt ons een dag.
3: Het percent van 250.000 euro betekent dat een verpleegkundige op maandbasis 19.000 euro
1: factureert.
0: Dat is heel raar.
3: Een verpleegkundige die een 15-tal uren per dag...
0: Ik weet zelf niet hoe dat dit komt eigenlijk.
3: 6 dagen de week.
1: Lisa, heb jij dat gedaan?
3: Komt aan zo'n bedrag van 12.000 euro per maand.
0: Lisa, stop daar eens mee. Lisa, wat is dat?
1: Nieuw nieuws aankeren.
3: Factureren 18.000.
0: Zullen wij samen even luisteren naar het nieuws?
3: Knettergek om te geloven.
0: Er komt ondertussen nog iemand binnen om dit te verhelpen. Dit is heel raar.
1: Het is gedaan. Ik vraag mij wel of dat toch met Lisa is.
0: Ja. Is gedaan.
4: Is Lisa er nog?
0: Lisa, ben je er nog?
2: Ik ben er nog, ja.
1: Lisa.
0: Sorry dat ons gesprek werd onderbroken door een nieuwslezer die we niet kennen. Heb je nog iets te zeggen tegen de dames?
2: Ja, ik wou nog zeggen dat ik heel dankbaar ben. Ik ken jullie al heel lang. Allee, Kids with Buns van Kaat van Stralen ook heel goed gedaan.
1: Dank je.
2: Ik leerde jullie kennen toen ik nog in de kast zat. Dus dat is ook een hele eer om dit te mogen
1: Amai, worden. Maar ook zo dapper dat je dat nu even gewoon zo op de radio komt zeggen tegen ons. Lisa, amai, mijn hart is warm.
4: Mijn ogen worden ineens...
1: Ja, die is hier echt aan het
4: regenen. Echt waar, sorry. Amai, merci. Ja, dat betekent echt heel veel
1: Absoluut.
4: Voor ons.
1: Dank je wel.
4: Ja, merci. Ja.
0: Zeg, maar nu dat we jullie hier toch nog hebben, misschien ook heel even spreken over de toekomst, de nabije toekomst. Kids with Buns, er komt een album aan.
4: Ja.
0: Spannend.
4: Heel spannend. Maar wel echt zo klaar om dat op de wereld af te vuren.
1: Ja.
0: 16 oktober, als ik me niet vergis.
4: Ja, klopt.
0: Beljar.
4: Beljar. En 9 december in de AB.
0: Dat moesten jullie zeggen.
4: Ja.
0: En Kaat... Voor jou ook een hele drukke zomer?
5: Ja, we gaan weer heel Nederland en België afstrompelen met onze kwaadaardige band. Ja, nee, kwaadaardig, leuk voorzetsel. Nee, we hebben er keiveel zin in. We gaan de mainstage van Rock Werchter openen op zondag, dus dat is crazy.
1: Wij komen kijken.
4: Wij komen kort voor je.
0: Wij willen jullie alle drie bedanken en vooral heel veel plezier wensen in de toekomst. En die pianotape die gaan we hier nog veel spelen deze week, dus merci.
1: Joepie. Jullie bedankt.
4: Dankjewel.

0: Metal Festival. Van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus in Kortrijk. Met Powerwolf, Aelstorm, Saxon, Bodycount, Primus en 100 andere bands. Tickets en info, alcatraz.be. Alcatraz Festival, samen met Rock Tribune en Studio Brussel. De festivalzender. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
4: Studio Brussel.

0: zonder dat eigenlijk echt aan te kondigen. Ja, er is maar één artiest die dat echt kan. Ik geloof ook wel dat Stromae het kan, maar het is dan deze.
1: Studio Brussel.
2: Nona en Thibault.
0: En daarmee bedoel ik Jack White. Jack White, dat is...
3: een van jouw grote idolen, toch?
0: Dat klopt, maar het is ook vooral een legend.
3: Wat heeft hij vooral exact uitgespookt?
0: Ah, wel, de man achter onder andere de White Stripes is al enkele jaren bezig met ook geweldige soloalbums uit te brengen. En er komt er nu dus eentje bij. Hmm. Hij heeft dat ook echt net een uurtje geleden officieel gemaakt, maar het is de weg ernaartoe, naar die aankondiging. Ja. De vorige plaat was ook al speciaal. Toen stak hij gewoon zijn nieuwe album anoniem tussen de plaat te rekken en dan kon je zo gewoon een hoes zonder artwork meenemen en boom bat, de nieuwe plaat van Jack White. Mm. Maar nu dus ook voor zijn komende 7e plaat heeft hij dat heel apart gedaan, namelijk door het niet aan te kondigen.
3: Huh? Oh. Oké, vertel.
0: Ja, dus moest je het niet weten, Jack White die heeft ook platenwinkels, platenfabriek en eigenlijk een zot bedrijf onder de naam Third Man Records. En tijdens een YouTube-filmpje van enkele medewerkers die een soort van podcast houden, wordt dat filmpje plots onderbroken met een vaag figuur met een doodskoppenmasker op.
3: Okay.
0: Een kleine tease, zeg maar. Yeah. Maar daarna kwam er ook een YouTube-account dat terug te leiden was naar dat doodskopfiguur. En daar vond je een nieuwe single, maar ook een link naar een pre-order voor, jawel, een nieuw album. En dat is dus nu officieel gemaakt. Frozen Charlotte heet het album en komt uit op 10 juli.
3: Is de kans dan groot dat hij daar volgende week al nieuwe nummers van gaat spelen hier in België? Want hij komt toch naar de AB?
0: Hij speelt 2 keer in de Ancien Belgique, inderdaad, maar hij speelt komende zaterdag ook al op Best Kept Secret. En ik wil het jou nu al gewoon zeggen. Ga kijken naar Jack White, want het is gewoon een legend.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
1: Studio Brussel.
0: En ook op dat nieuwe album dat dus in juli uitkomt, dit nummer, God and the Broken Ribs.

0: net mijn pre-sale tickets voor Phoebe Bridgers in de pocket en we moeten al terug een datum in onze agenda zetten, zodat we naar Fort Nationaal kunnen trekken.
1: Sorry, dat moet je nog eens zeggen. Ik was te snel met mijn knopjes in te duwen. Excuseer.
0: We moeten naar Fort Nationaal, wou ik zeggen, binnenkort.
1: Dat snap ik. En die datum is 16 maart. Die moet je omcirkelen in de agenda en dat is voor deze artiest...

0: Sienna Spyro. Misschien wel een van de meest opkomende artiesten die ook nu razendsnel naar de top aan het reizen is. Ze staat volgend jaar dus in Vorst Nationaal en volgende week donderdag om 10:00 ochtends kan je tickets fixen.
1: Live klinkt dat insane goed. Ik krijg daar echt Amy Winehouse, Adele vibes zelfs van. Toen ik dat voor het eerst hoorde, was ik meteen overtuigd dat je daar echt wel bij wil zijn.
0: Sienna Spyro, Die on This Hill, live.

0: Simpele vraag. Zou jij graag met ons gewoon keihard willen supporten voor de Rode Duivels op een geweldige locatie met fijne mensen, met gratis drank en eten? Luister dan goed. Studio
1: Brussel. Supporter voor de Rode Duivels. Samen met Nona en Thibault.
0: Wat komende maandag spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK voetbal en daar zijn wij bij. Op een specifieke locatie.
2: Ja, wij trekken naar het KMSKA, want wij vinden dat de WK-koorts nog niet genoeg leeft in België. Dus wij gaan het KMSKA daar op zijn kop zetten. Wij mogen in de inkomhal een watchparty organiseren, samen met Mohsin Abbas van de Sporza supporterszetel. Dus dat gaat echt wel een leuk evenementje zijn met heel wat sfeer en ambiance.
0: Jij spreekt in verkleinwoorden, evenementje. Ik zou dat gewoon een groot evenement durven noemen. De inkomhal van het KMSKA. Geweldig museum, dat sowieso al. Maar als je dat een beetje kent, die plek, dan weet je ook dat er heel veel volk binnen past. We hebben daar straks al gebeld met Melissa. Zij is al zeker van haar plekje om te kijken naar die wedstrijd met ons. Maar jij kan daar ook bij zijn. Bij zijn. Het enige dat je moet doen, is goed luisteren. Want als je Romeo Elvis en Sylvie Kreusch Allee Allee hoort zingen, zo dus, dan moet jij Allee Allee sturen in de app. Daar stopt het nog niet.
2: Nee.
0: Want als je gestuurd hebt en je wordt opgebeld, moet jij ook oppakken met Allee Allee.
2: En een beetje enthousiast.
0: Want enkel zo supporten we voor onze nationale ploeg. Maar wanneer hoor je dan Sylvie Kreusch en Romeo Elvis? Ja? Blijven luisteren.

0: en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
0: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Kom je niet weg, recuperen.
4: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel. Zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

0: Naast Jamaican en de naaste Bam Bam heb je natuurlijk ook Allee Allee gehoord. En dat kan je iets opleveren als je Allee Allee hebt gestuurd. Want de aandachtige luisteraars die Allee Allee hebben gestuurd als ze Allee Allee hebben gehoord, die maken kans om komende maandag Allee Allee te roepen in het KMSKA.
1: Maar dan moeten ze natuurlijk nu wel de telefoon opnemen met nog eens die Allee Allee.
0: We bellen iemand op die gestuurd heeft en maandag misschien mee gaat supporteren voor een grote watchparty.

0: Jawel! Met welke jonge ziel hebben wij de eer?
1: Ik ben Leonie.
0: Ah, dag Leonie en de papa van Leonie. Jullie hebben Allee gestuurd in de app en jullie zijn er maandag bij. Proficiat.
2: Oh my god, dankjewel.
3: Leonie, hoeveel goesting heb jij om de Rode Duivels aan het werk te zien? Kijk je er naar uit?
4: Ja, heel veel.
0: Zeg, en de papa die heet normaal gezien Jasper, als we onze systemen mogen geloven?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, Jasper, jij mag maandag komen om mee met onze supporter voor de Rode Duivels. Ben jij een voetbalfan?
2: Zeker als de Duivels spelen. Dan kijk ik altijd, liefst op groot scherm, liefst met veel sfeer. En liefst met een beetje gezellige compagnie, zeker en vast. Daar hou ik van.
0: En dan ga jij Leonie ook meenemen, want hoe oud is zij?
2: Leonie is 7 jaar. Ik kan niks meenemen.
0: Ja, dat is een moeilijk gesprek dat jullie nog eens moeten uitvechten, want de match begint natuurlijk pas om 9 uur 's avonds, maar dat laat ik aan jullie. Neem jullie rode kleren mee, want we gaan hard supporteren.
5: Nona en Thibault. Studio Brussel.

0: Ons Rihanna met Pon da Replay. Zo moet je dat blijkbaar uitspreken. Fien heeft iemand nodig.
1: Ja, Fien, de grote prijs Fien Germijns, dat begint zo meteen. En zij heeft mensen nodig uit verschillende regio's van Limburg.
0: Dus kom je uit Hasselt, of kom je uit Genk, of kom je uit Maasmechelen, of kom je uit Herkdestad, of kom je uit Beringen, of de Senderlo, of Zonhoven, of Sint-Truiden. Laat het dan even weten in de app, want je bent nodig in de grote prijs. Fien Germijns, zometeen met haar sidekick Daan. Eerst nog Ize met Kit.

0: is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
2: Jij! Pissen is super onhygiënisch. Van gele etter en groen pus bloed.
3: Meisjes, ik ben wel aan het eten, hè.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Bankafschriften, kredietkaarten.
6: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
9: Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
10: Ja, schatje, dat gaat niet gaan, hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
11: Wow, de LG OLED Evo Smart TV in 65 inch.
10: Uh-huh.
11: Dat is best wel superhelder beeld.
10: Ja.
11: Zonder reflectie, perfecte kleuren, perfect zwart en...
10: Met €200 inruilkorting.
11: Dat kunnen we alle matchen zien.
10: Met al onze vrienden.
11: Ja, dat scoren, hè.
10: Zal nog niet zijn.
12: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
13: Ooit al eens voetbal gekeken in een museum? Op 15 juni staat de Sportza WK supporterszetel in het KMSKA in Antwerpen voor België-Egypte. En jij en je vrienden kunnen erbij zijn. Check sportza.be en score alvast jouw plaatje voor deze eerste Rode Duivels match in een setting die je niet snel vergeet.
14: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
15: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
14: Hoe komt dat?
15: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
16: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
15: Wij maken uw keuken in België.
17: Dit is Studio Brussel.
18: Studio Brussel.
19: Goedenavond, het is 6 uur.
20: VRT Nieuws.
19: Met Melina Verbeek. Sommige thuisverpleegkundigen factureren heel hoge bedragen. Drie zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben eind mei al overschreden wat ze jaarlijks maximaal mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Sinds vorig jaar staat er een maximum op hoeveel ze mogen factureren om fraude te bestrijden. En daar is nu voor het eerst op gecontroleerd. Naast die drie worden er nog 400 andere verpleegkundigen opgevolgd omdat ze heel veel prestaties aanrekenen. En dat is altijd verdacht, zegt de koepel van Belgische ziekenfondsen.
21: Stel dat die prestaties zouden verricht zijn, ja, is onmogelijk dat men patiënten op een correcte manier behandelt. Handelt. Dus het gaat hem niet alleen over het risico op hoge fraude hier, maar ook het feit dat patiënten eigenlijk met een binnen en een buiten worden behandeld. En deze verpleegkundigen vormen een smet voor de 27.000 andere thuisverpleegkundigen die hun werk heel correct toepassen.
19: Ons land telde op 1 januari meer dan 11.800.000 inwoners. De Belgische bevolking is daarmee op 1 jaar tijd met 40.000 inwoners toegenomen. En die toename komt enkel door migratie, want vorig jaar zijn er opnieuw minder baby's geboren. Mensen beginnen later aan kinderen en hebben daardoor vaak ook minder kinderen. Dat uitstel heeft zo zijn redenen, zegt demograaf Karel Neels.
22: We weten dat de arbeidsmarktposities en de inkomensposities van jongeren in verschillende landen erop achteruit gaan, waar het natuurlijk moeilijker maakt om je zelfstandig te vestigen, een appartement, een huis te kopen en dan te starten met gezinsvorming. Er is ook veel onderzoek dat suggereert dat eigenlijk die stijgende woningprijzen het dan ook nog eens bijkomend moeilijk maken voor jongeren.
19: Vorig jaar zijn er iets meer dan 108.000 baby's geboren in België. De familie van het slachtoffer van de mesaanval eergisteren in Noord-Ierland roept op tot kalmte en zegt dat alleen vreedzaam protest zinvol is. De man van 40 werd maandag in Belfast aangevallen door een vluchteling uit Soedan. Die probeerde hem de keel over te snijden. Gisteren braken er zware rellen uit en werden migranten en vluchtelingen geviseerd. Ook de Britse premier Starmer roept op tot kalmte.
23: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order.
19: Na de rellen zijn 3 mensen opgepakt. Er wordt ook gevreesd voor nieuwe rellen vanavond. De Iraanse minister van Sport wil tijdens het WK voetbal geen politieke leuzen horen en ook geen vlaggen zien uit de tijd van voor de Islamitische revolutie. Anders zal de Iraanse ploeg het veld verlaten, zegt de minister. Het WK voetbal begint morgen. Iran en onze Rode Duivels spelen tegen elkaar op 21 juli in Los Angeles. Daar woont een grote Iraanse gemeenschap en dat zijn vaak tegenstanders van het regime in Iran. En het is trouwens 21 juni in plaats van juli. En in het wielrennen heeft de Amerikaan Quinn Simmons de 4e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen, de vroegere Dauphiné. Hij was de sterkste uit een kopgroep die net voor het peloton bleef. Lars Kraps was de beste Belg op plaats 8. De Fransman Baudin blijft leider. Stilaan meer opklaringen. Vannacht wordt het fris, minimaal tussen 5 en 11 graden. Morgen eerst droog, daarna regen vanaf het westen en tot 18 graden dan.
1: Och, viva de woensdagavond. Er staat maar 141 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Dan wel 1 uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen voor de rest nergens meer dan 10 minuten extra. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. En verder tussen Groot-Bijgaarde en Anderlecht komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de binnenring een kwartier tussen Vorst en Jette en tussen Vulvo. Voor de Entervuren en op de N31 van Zeebrugge naar de E40 tussen Zuijenkerken en Brugge staat een half uurtje file na een ongeval. Elders kleinere vertragingen.
2: De grote prijs Vingermijns.
1: Woensdag 10 juni. Beslissen moet je nu niet, maar doe al maar wat inspiratie op voor je uiteindelijke stem.
3: Dan de Fijne.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
20: Is music.

0: we gaan a cappella. Your fault but mine. Dat mag luider. And it was your heart on the line. You did what? I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Mumford & Sons. Didn't I, my dear? Little Lineman. Het is 6:08 en het is mevrouw directeur hier.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
0: Ja, dat is de meest transparante, meest democratische, meest verrassende talentenjacht van de Lage Landen. Want jij hoort tot 25 juni de 4 sterkste kandidaten van de honderden die zich hebben ingeschreven. Je hoort ze spartelen, je hoort ze ploeteren, je hoort ze proberen, maar je hoort ze ook stralen. Om dan uiteindelijk de volledige beslissing in jouw handen te leggen. Jij maakt een besluit. Wie verdient de grote prijs Vin Germijns? Dat wil ik dus horen op 25 juni. In ruil voor jouw stem gaan wij dan nog een keer 2 uur totaal onvoorstelbare radio maken. Dit is onvoorstelbaar, Daan.
3: Onvoorstelbaar.
0: Ja, dat dacht ik al. Hoe voel je je op 3 van jouw week?
3: Goed, uitgerust. Het begint bijna gewoon te worden.
0: Ah, ik ga je met geen stokken kunnen buiten krijgen morgen.
3: Nee, ik denk dat ik hier terug ga staan vrijdag.
0: Ja, security, die haal ik er al bij tegen dan. Ik ben ervan overtuigd, Daan, dat hoe beter mensen je kennen, hoe sneller ze ook op jou zullen stemmen.
3: Ja.
0: Dus zou ik je misschien, als dat past, hè, een minuut aan een vragenvuur mogen onderwerpen?
3: Ja, let's go.
0: Ja? Oké, je hebt echt geen flauw benul. Ik heb mij misschien gebaseerd op de vragenlijst die jij moest invullen om aan deze wedstrijd deel te nemen. De minuut begint nu. Waar en wanneer ben je geboren?
3: Ik ben geboren in Leuven op 30 december 2004.
0: Was dat een makkelijke bevalling?
3: Ik denk het wel. Ik was wel groot. En een beetje dik.
0: Dus... Groot en dik, ja. Naar welk festival ben je al het vaakst gegaan in je leven?
3: Rockwerchter. Ik woon in Werchter.
0: Wat is het stoutste dat je daar al hebt gedaan?
3: Wij fietsten als kinderen. Fietsten wij vroeger altijd over de weg, over de Werchterse Steenweg. En de security vond dat niet zo leuk.
0: Amai, zo stout. Ben jij een goede student?
3: Ik ben een oké student.
0: Welke totaal random job zou je ooit eens willen uitoefenen?
3: Heb ik daar een antwoord op gegeven in de
0: vraag? Nee, zeg maar.
3: Ik zou heel graag... nu ben ik aan het denken.
0: Sneller.
3: Ik zou heel graag eens... een buschauffeur zijn.
0: Super. Wie is je lievelingspresentator of presentatrice op Studio Brussel?
3: Thibaut Christiaens. En Vin Germijns, of course.
2: De grote prijs.
1: De grote prijs.
2: Vin Germijns.
0: Ik heb nog één laatste vraag. Dit is echt een hele lange intro. Wil jij hem aankondigen, het nummer?
3: Ik zal hem aankondigen. Dit is Drop Dead van Olivia Rodrigo. Ik val hier een beetje uit de lucht, precies. Net...

0: Nog een episch einde. Van Mr. Blue Sky. ILO. Een goedenavond.
1: Nu gaan we vegen.
2: Studio Brussel. De grote prijs, Fien Germijns.
0: Oh, wij gaan zo hard vegen. Daan. Beste Daan de Vrijne. Jij kleine fijne Madeleine. Ik ben ervoor aan het zorgen dat mensen jouw naam gaan onthouden tot aan de finale.
3: Geweldig.
0: Dat is het doel natuurlijk. Maar ik voel mij ook persoonlijk verantwoordelijk om kansen te creëren om jou je grootste talenten te laten tonen.
3: Ja.
0: Dus als dat mag, dan ga ik er eentje ontbloten.
3: Doe maar.
0: Oké, super. Ik moet misschien vertellen dat tijdens onze eerste officiële ontmoeting ik al onmiddellijk te weten kwam dat jij het verschil hoort tussen allerhande Limburgse accenten.
3: Ja, ik ben daar heel goed in.
0: Maar dus voor mij klinkt dat als één pot nat. Een Limburger is een Limburger. Maar jij kan waarschijnlijk zelf zeggen vanuit welke vierkante meter een Limburger echt komt.
3: Ja, dat is op de kilometer berekend. Hè. Dus ik kan daar wel normaal gezien, loopt dat wel goed.
0: Oké. Is dat omdat jij veel Limburgers persoonlijk
3: hebt? Ik woon met drie Limburgers. Ja.
0: Ja, dus het is een jarenlange training.
3: Dus dit gaat over een jarenlange training.
0: Okay, super. Daarom heb ik dus de vraag. Hallo, luister jij op dit moment naar wat wij aan het zeggen zijn? En heb jij een duidelijke Limburgse tongval? En zou Daan daar zo meteen eens aan mogen snuffelen? Stuur dat dan nu in de app.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
6: Honda, the power of dreams.
7: Oké, Frankrijk-Senegal. 2-0, zonder discussie.
8: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
7: 2002? Ik was 1 jaar toen.
8: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
7: Oh, kom aan.
9: Besties zijn stopt als de Sporza WK pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
11: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
10: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
12: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op. Bert, al eens nagedacht over uw pensioen.
10: Doen we wel. Argenta. Zo

0: Touch of the Earth van The Beaches. Je krijgt van mij al een halve onthulling over een ontmoeting die Daan straks zal overkomen.
1: Jij mocht straks kennis maken met de enige echte...
2: Ja, ik ken hem. Ja, ja, zeker en vast. Geweldig. Ja. Ik vind dat hij iets hilarisch heeft gedaan. En ik vind dat cool.
0: Ja, je vindt het cool. Maar we trekken eerst naar het oosten. Jeroen Budo uit Tongeren laat weten...
3: Lendarig voor life.
4: Studio Brussel. De grote prijs, Fien Germijns.
0: Daan de Vrijne, je hebt mij verteld dat je het supernuttige talent hebt om te onderscheiden van waar...

0: Limburgers komen.
1: Ja.
0: En dat je dat gewoon hoort aan de manier van praten, terwijl jij eigenlijk zelf gewoon uit Leuven komt.
1: Uit Leuven.
0: Uit Leuven, ja. Maar wat een geluk dat wij met onze antenne tot in de uithoeken van dit land geraken. Ik heb 3 Limburgers aan de lijn hangen.
1: Geweldig.
0: En jij mag daar een kort gesprek mee voeren om dan de juiste stad bij de juiste persoon te plaatsen. Ik kan je al vertellen, we hebben iemand uit Bilze.
1: Bilze, oké. Okay.
0: We hebben iemand uit Hasselt.
1: Hasselt.
0: En we hebben iemand uit Tongeren.
1: Oké. Okay.
0: Ik zeg nog niet wie waarbij hoort, maar je maakt kennis met Shari.
1: Hallo.
2: Een hele goede avond.
1: Een hele goede avond. Zeg, waarom luister jij naar Studio Brussel?
2: Omdat ze daar gewoon de beste muziek draaien, hè.
1: Oké. Okay. Ik denk... Moet ik nu al gokken van waar dat ze zijn? Of?
0: Nee, je mag eerst met alle 3 kennis maken en dan doen we het beslissende moment.
1: Ik denk dat ik al een idee heb.
0: Oké, okay, jij weet genoeg?
1: Ik denk het wel.
0: Wauw, Shari, ongelooflijk. Hij heeft je nu al ontmaskerd, denkt hij natuurlijk. Dan maak jij kennis met Ruben.
1: Dag Ruben.
3: Goedenavond. Goedenavond, meneer Jan, wat is dat?
1: Oké, okay. en wat betekent dat juist? Kunt je mij... Daar is een verstaanbaar Nederlandse vertaling van geven?
3: Goedenavond, jongeman. Hoe gaat het met u?
1: Oké, okay, geweldig. En kan jij mij eens zeggen wat jouw lievelingseten is?
3: Mijn lievelingseten, meneer Jong, dat is een snijd tussen bij een beetje gepepperde sausjes bij.
1: Amai. Oké.
0: Ik wil het ook eten, gepepperde sausjes. Weet je genoeg?
1: Ik weet genoeg, denk ik.
0: Oké, dan maak je tot slot nog kennis met Jana. Jade, bedoel ik. Het is Jade.
1: Dag Jade.
4: Hai, goedenavond.
1: Zeg Jade, wat is jouw lievelingsliedje? En kan je mij vertellen waarom je dat zo leuk vindt?
4: Oh, mijn lievelingsliedje? Dat is een moeilijke. Bring Me The Horizon, Hospital For Souls.
1: En waarom vind je dat zo leuk?
4: Ja, dat is super heavy, super leuk. En Bring Me The Horizon, daar heb ik alles mee gezegd, denk ik.
1: Oké, okay, ik denk dat ik genoeg weet.
0: Wauw, Daan, stel je voor dat dit juist is. Je hebt ze gewoon 1 korte uitleg laten doen.
1: Ja, ik denk...
0: Wie komt uit Bilze? Wie komt uit Hasselt? Wie komt uit Tongeren? Jouw eerste gok mag je nu zeggen.
1: Dus ik denk... En het kan zijn dat ik mis ben. Ik denk dat de leid... Maakt de volgorde uit?
0: Nee, dus Jade?
1: Ik denk dat Jade uit Hasselt komt.
0: Jade, klopt dat? Jade?
5: Ja, hallo. Hoi. Ja.
0: Klopt dit? Kom jij uit Hasselt?
5: Nee, helaas. Oh. Niet uit Hasselt.
1: Het is misschien toch niet zo'n expertise als ik dacht, Fien.
0: Dan blijft er nog over Bilze of Tongeren. Wat denk je?
1: Bilze of Tongeren.
0: En Jade?
1: Ik vind gewoon dat jij had het zachtste accent voor mij van de 3. Dus ik dacht, ja, Hasselt, misschien al meer werelds. Maar dan denk ik Bilze.
0: Klopt dat, Jade?
5: Okay. Oh, dat is correct.
0: Oké, okay, dat is al goed.
1: We zijn er bijna.
0: Dan hebben we nog Ruben en Shari. Wie wil je het eerst testen?
1: Wacht, hè. De allereerste, die gaat volgens mij...
0: Hasselt of Tongeren?
1: Ik denk dat die uit Hasselt komt dan.
0: Shari, klopt dat?
6: Eigenlijk klopt hij niet. Ik ben eigenlijk van Pelt. Mijn Pelt ligt korter bij Hasselt, dus je zit helemaal juist.
0: Oké. En dat wil zeggen, Ruben, dat jij uit Tongeren komt.
3: Ja, ongeveer. Ik woon in Tongeren, maar het dialect dat ik gesproken heb is eigenlijk van de Heers. Dus tussen Tongeren en Sint-Truiden.
0: Ja, maar het dialect dat jij gesproken hebt, dat bestaat officieel volgens mij zelfs niet, Ruben. Echt waar, wat
3: ja,
0: was
3: wel,
0: niet dat,
3: zeker
0: joh.
3: Wel. Gepepperde sausjes, als je tot weet, dat is salami. En een snijtussen, dat is een brood. Een sneebrood.
0: Dus uw lievelingseten is een sneebrood met salami?
3: Zeker. Altijd goed.
0: Oké, ik denk echt dat wij vrienden kunnen worden. Maar goed, Ruben, dankjewel voor je aanwezigheid. En Daan, ja, dat is redelijk geslaagd.
1: Dat is redelijk geslaagd, hè?
0: Ja, proficiat. Vanwege het voltallige team.

0: Rudolf laat weten dat zijn poes dit graag hoort. Lola Jong en Messi. Haar haren ruiken naar smoutenbollen en aan haar schoenzolen hangt een mix van asfalt, angstzweet en platgetrapte friet.
1: Studio Brussel. De grote prijs, Fien Germijns.
0: Natuurlijk moest ik één van de finalisten in de maand juni toch eens naar het Walhalla sturen. Tobates, je bent reporter en jij staat op de Sinkse voor.
2: Ja, dat klopt.
0: En is dat daar goed van sfeer?
2: Het is hier super sfeervol, want de muziek op de Sinkse voor gaat altijd blijven draaien, ook als het regent en er weinig volk is.
0: Oké. Zo, ik heb jou eigenlijk gewoon laten weten dat jij werd verwacht op de Sinkse voor en dat jij iemand moest zoeken. Is dat gelukt?
2: Ja, dat is gelukt, want ik had met die mysterieuze persoon afgesproken dat wij allebei een roos achter ons oor zouden steken. En dat hebben wij dan gedaan en zo hebben wij elkaar eigenlijk kunnen vinden.
0: Oké. Oh, ja, we kunnen meekijken in de app en het is een prachtig zicht.
2: Ik weet het.
0: To, je weet voor de rest nog niet wat jou te wachten staat.
2: Nee.
0: Maar ik ga jou dat wel nu vertellen.
2: Oké, bedankt.
0: To, jij mag straks mijn favoriete attractie betreden en dat is de Wild Mouse.
2: Mm-hmm.
0: Dat is een achtbaan en die maakt niet echt mooie ronde bochten. De Wild Mouse neemt eerder hoeken, waarbij je dan vreest dat je uiteindelijk op de Antwerpse ring zal belanden. Maar normaal gezien is dat veilig. Jij gaat daar zo meteen, of straks eigenlijk liever, instappen met de man die naast jou staat, met de roos achter zijn oor. Heb je al enig idee wat zijn voornaam is?
2: Ja, hij heet Dries.
0: Oké, dat is het enige wat jij tot nu toe weet. Dries is een Belgisch kampioen. Jullie stappen straks samen in en je hebt één ritje in de Wild Mouse de tijd om te weten te komen in welke discipline Dries Belgisch kampioen is. Oké?
2: Oké. In de Wild Mouse.
0: In de Wild Mouse. Oké, super. Tot straks.
3: Ginsu is helemaal terug en niet te stoppen. Na een uitverkochte AB-show komt de Brusselse cultband naar Vorst Nationaal met een nieuw album en allergrootste hits. Op donderdag 29 oktober. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Ginsu in Vorst Nationaal, samen met Studio Brussel.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
7: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Bij VAR krijgt een merk
11: meer aandacht.
10: Meer merk? En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
12: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
13: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
1: Studio Brussel.

0: Poes en Bring It On. Nee, nee, maar echt letterlijk. Bring It On, hè.
1: Studio Brussel. De grote prijs, Fien Germijns.
0: Het is woensdag 10 juni, 6:15. En dit zou voor finalist Daan de Vrijne zomaar eens de ontmoeting der ontmoetingen kunnen zijn. Ik probeer natuurlijk de kandidaten hier soms te koppelen aan mensen waar ze in de toekomst nog mee te maken gaan krijgen op Studio Brussel. Life is music. Music is beautiful. But the most beautiful music is uiteraard die van Nicky Dusselé. Hey! Een goeie avond, dag Nicky Dusselé.
2: Goedenavond.
0: Hoe gaat het?
2: Alles goed met mij.
0: Ah ja, dat is alles wat we willen weten. Nicky, ik ga jezelf niet uithoren over het waaraan en het waaraf van het leven van Nicky Dusselé. Dat blijft hier natuurlijk een zoektocht naar radiotalent. Dus Daan, Nicky, Daan, ga jullie gang.
3: Hallo.
2: Hey,
3: alles goed?
2: Alles goed, alles goed, alles goed met u.
3: Zeker en vast, zeker en vast. Wij zagen daar juist, op uw Instagram al, dat er bij u gefilmd wordt.
2: Ja, dat klopt, maar ik heb daar net iets ondertekend dat ik daar niks over mag zeggen.
0: Boe.
3: Is het geen reality show van Nicky Dusselé?
2: I wish.
3: Zou je dat graag willen doen, een reality show? Je hebt toch wel wat figuren rond u die daar graag aan mee zouden doen, lijkt me.
2: Ik zou u eigenlijk niet liever willen. De Soleikes of zo, met zo'n zalige intro.
0: Exact.
2: En dan volg ons leven. Het is super interessant.
0: Maar hoeveel Dusselés bestaan er eigenlijk?
2: Ik ben de enige Dussel.
0: Ah, oei. Ja.
2: Allee, mijn zus is er ook bij. Zij danst. Als er danseressen zijn op de show, dan is zij er ook bij. Dus dat is nog één Dusselé, maar de rest heet niet Dusselé.
0: Ah.
3: En Nicky, jij leeft voor de showbiz. Ik denk dat dat wel gezegd kan worden. Wanneer was het moment dat je echt dacht van, nu heb ik het gemaakt in de showbiz?
2: Goh, ik denk nog niet dat ik het helemaal gemaakt heb, maar ja, Pukkelpop was wel een heel zot moment. En daar heb ik wel gevoeld van, oef, ik wil meer.
3: En wat houdt er voor u in de showbiz? Waar wilt je staan? Waar wilt je naartoe?
2: Wat wil ik het liefst? Ik wil op nummer 1 staan. Ik wil op de cover staan.
0: Oh.
2: Een dag allemaal.
0: Ja.
2: Liefst elke maand.
3: Geweldig, ja. Dus de dag allemaal is eigenlijk het doel. Dus stel ze zijn aan het luisteren, wat zou je willen zeggen? Met wat zou je het liefst op de koper staan van de dag allemaal?
2: Oh, dat is een goede vraag.
3: En wat voor foto?
2: Maar, ja, ik moet er goed uitzien. Dat is belangrijk. En er mag wat drama zijn.
0: Dat is ook een schandaaltje.
2: Ik ben niet vies van een klein beetje schandaal. Maar
0: nee.
2: Het moet leuk blijven. Hè.
0: Ja.
2: Het moet positief blijven.
0: Allee. Dat je vanaf nu het ene nummer naar het andere pikt van andere artiesten.
2: Dat is schrager, hè?
0: Dat is een schandaal, hè? Allee, ja.
2: Ja.
0: Zo zou ik het doen.
3: Ja, misschien kunt je hier iets starten. Waar kunnen we opkomen dat we Nicky van voor op de dag allemaal kunnen zetten?
2: Ja, ik weet niet goed. Misschien moet ik een relatie aangaan met iemand.
0: Ja?
2: Met een BV.
0: Ja.
3: Met een BV,
0: ja. Wie mag dat zijn?
2: Flow India.
0: Oh, super. We hebben het.
3: We hebben het.
0: Voilà, ze bellen al. Ja, voor wat is? Ja, is voor dag allemaal, inderdaad. Ja, Nicky Dusselé. Ja, zet hem er maar op. Voilà, het is geregeld.
2: Perfect.
3: Nicky, een vraag die we daar juist ook nog hadden. Is Nicky Dusselé uw echte naam? Of heb jij een echte naam die wij mogen weten?
2: Nicky Dusselé is mijn echte naam. Allee, het is een adaptatie van mijn echte naam. Mijn echte naam is Nicolaas van der Zon.
0: Oh nee, ik wou dit niet weten.
3: Wij waren er daar juist over aan het discussiëren van wat is zijn echte naam. En hierbij weten we het, wij wisten het alle twee nog niet.
2: Nee, maar ik heb dat op de radio gezegd, denk ik.
3: Ooit.
2: Slecht research.
0: Dat heb ik niet geluisterd.
2: Moet ik naar achter kijken misschien.
0: Ja. En ik dacht ook van, ik ga uw nummer nog spelen, maar ik heb dat nu net per ongeluk uit de computer verwijderd. Ik bedoel niet uit heel het systeem, maar wel uit de playlist. Maar, Nicky Dusselé, zou ik je mogen vragen om nog even te blijven plakken?
2: Ik heb heel mijn avond voor jullie vrijgemaakt.
0: Sorry, het is te veel van het goede bijna. Oh, dit voor mij alsjeblieft heel de zomer. Echt zo aan het zwembad met de matties. Een verse aperol gemaakt. De zon schijnt. En de shuffle komt plots op magneetje.

0: Sorry, maar het is lachwekkend als ik zeg wat er gaat gebeuren tussen 7 en 8. En toch is het waar. Onze reporter To gaat een zekere Dries interviewen op de Wild Mouse op de Singsofoor. En Nicky du Soleil, de zanger, heeft een spel bedacht voor Daan. Zo meteen.
1: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
2: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten aan jezelf toe.
1: Ik ben Filip Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
2: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
1: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
2: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
1: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
0: Goedenavond, het is 7 uur.
9: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
10: Op 1 januari waren we met 11.800.000 inwoners. De Belgische bevolking is daarmee op 1 jaar tijd met 40.000 inwoners toegenomen. Die toename komt enkel door migratie, want vorig jaar zijn er opnieuw minder baby's geboren. Mensen beginnen later aan kinderen en hebben daardoor vaak ook minder kinderen. Dat uitstel heeft zo zijn redenen, zegt demograaf Karel Neels.
11: We weten dat de arbeidsmarktposities en de inkomensposities van jongeren in verschillende landen erop achteruit gaan. Waar het natuurlijk moeilijker maakt om je zelfstandig een appartement, een huis te kopen en dan te starten met gezinsvorming. Er is ook veel onderzoek dat suggereert dat eigenlijk die stijgende woningprijzen het dan ook nog eens bijkomt, moeilijk maken voor jongeren.
10: In de Golf van Oman heeft een Amerikaans gevechtsvliegtuig een olietanker aangevallen, omdat hij de blokkade van de Iraanse havens zou hebben geschonden. De tanker zou geprobeerd hebben om olie uit Iran te vervoeren. Het is al het 6e schip dat de Amerikanen uitschakelen sinds de blokkade is ingegaan. De Amerikaanse president Trump heeft ook nieuwe aanvallen op Iran aangekondigd. Volgens hem wacht Iran te lang om een vredesdeal te sluiten.
12: We hit hem hard yesterday and we're gonna hit them again hard today, in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We're really close to a deal, but they keep tapping us along.
10: Voetbalclub Sint-Truiden stelt Frederik de Meijer aan als opvolger van succescoach Wouter Franke. De Meijer is 44 en was de voorbije jaren assistentcoach bij Sint-Truiden. En in het wielrennen heeft de Nieuw-Zeelander Corbin Strong het circuit van Cobelge gewonnen. In een sprint bergop was hij sterker dan de Deen Anders Voldager en de Fransman Paul Magnier. Jeno Bergmoes was de beste Belg, hij werd 5e. Stilaan meer opklaringen. Vannacht wordt fris, minimaal tussen 5 en 11 graden. Morgen is het eerst droog, daarna krijgen we regen vanaf het westen en dan halen we tot 18 graden.
13: Studio Brussel.
14: De grote prijs Fien Germijns.
0: Dit is per ongeluk een wedstrijd onterhard stralen geworden. Maar wie wint? To, Daan, ikzelf of Nicky du Soleil?
15: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

0: Justice en dance. Het is 7:05. We zitten nog maar in de helft van onze energiepiek.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
1: Min Germijns.
0: Maar ja, die klok die tikt natuurlijk genadeloos verder. In totaal heeft finalist Daan de Vrijne nog 3 volle radiouren in deze studio om zich te bewijzen. Daan, zullen we dat eens volstouwen?
3: We stouwen het vol, ja.
0: Blij dat je het beaamt. Jij bent een absolute muzieklover, hè?
3: Zeker en vast, yes. Ik hou van muziek.
0: Jouw leven bestaat uit...
3: muziek.
0: 90% waarschijnlijk.
3: Ja. Ja.
0: Jouw favoriete artiest is Prince.
3: Ja.
0: Je speelt ook zelf muziek en je bent Izikai.
3: Yes.
0: Maar, Daan, jij ziet ook dat het fenomeen Nicky Dussolet nog steeds voor je neus staat. En Nicky, jij als upcoming artist in de slagerwereld bent uiteraard ook te omschrijven als muziekmensje. Heb jij toevallig geen leuk spel met muziek in je broekzak zitten dat Daan zou kunnen spelen?
4: Ja, dus ik had een ideetje. We gaan enkele slagernummers spelen. En jij moet die blind rank.
3: Oké. Okay. Ja. Ik dacht dat ik de namen ging moeten zeggen en ik kreeg veel stress, want ik ben niet de grootste slagerkenner.
0: Voor de mensen die blind ranken nog niet onmiddellijk begrijpen. Dus Nicky, je hebt 8 nummers uitgekozen. Maar Daan weet nooit wat het volgende nummer is. En jij moet ze dus eigenlijk... blindelings, zonder dat je het echt weet wat er nog komt, van 1 tot 8 rangschikken.
3: Ja. Oké, ga ik doen.
0: Wij gaan meteen beginnen. Eze, Laura Lin. Waar komt die?
3: Ik denk, ik ga deze op 3 zetten.
0: Op
3: dat is een goede baseline voor mij.
0: Oké, die komt op nummer 3. Dan hebben wij...
4: Marijke van Sam Goris.
0: Hey.
3: Ja, deze gaat voor mij iets hoger. Denk ik al. Of wacht, ik heb er 5 in totaal.
0: Nee, 8.
3: 8. Dan ga ik deze toch op 4 zetten, denk ik.
0: Oh, dat gaat de Sam erg vinden. Maar goed, jij hebt gekozen. Het volgende nummer. Ik lig nog steeds van jou te dromen. Van wat ik daar toen heb beleefd. Nicky, tekst en uitleg.
4: Dit is Lindsay, de zus van Christophe. Met Ik lig nog steeds van jou te dromen.
3: Dat is wel mooi, natuurlijk.
0: Dat is heel mooi.
3: Van mij maakt deze nog 3.
0: Oh, oké. Okay. Maar dat kan niet, want nee, Laura Lin staat daar al.
3: 2.
0: Op 2?
3: Ja.
0: Maar jij is een zot. Allee, nee, ik bedoel, je bent echt zot goed bezig. Dat wou ik zeggen. Het volgende nummer. Hij speelde accordeon. Heel alleen voor ons twee. Luc Steno. The legend.
3: Mooi natuurlijk, maar ik vind hem misschien een beetje te traag. Het mag iets meer hyper zijn van mij.
0: Alleen maar de boodschap. Hij speelde accordeon zo diep, zo mooi.
3: En mag van mij op 7.
0: Oké, okay, Luc Steno kent zijn plek. En dat is
3: ik hoop dat ik hier geen slagerhartjes aan breken ben, maar waarschijnlijk wel.
0: Ja.
3: Ik ben natuurlijk blind aan het drinken. Ik weet niet wat er hierna komt. Hè.
0: Oh, Daan, hierna komt.
3: Persoonlijk. Ja, klassieker. Ik denk dat we dit op nummer 1 moeten zetten, toch?
0: Je hebt geen idee wat er hierna nog komt, hè?
3: Ja, ik weet het, maar ik weet niet of het zoveel beter wordt als dit. Buiten misschien een liedje van Nicky Dussolet zelf.
0: Maar goed, ik zet hem op 1.
3: Zet hem op 1.
0: Willy Sommers op nummer 1. Het volgende. Mocht ik ooit miljonair zijn,
3: al zou het maar één dag zijn. Welke?
4: Oh, la la.
3: Geweldig. Welke heb ik nog over?
0: Ja, welke nummers? Je hebt nog 5, 6 en 8.
3: 5, 6 en 8.
0: En dit is Christophe met het fantastische nummer.
4: Miljonair.
3: Dit mag van mij op 8, denk ik.
0: Dus dit vind je het slechtste van de hele lijst?
3: Ik denk het wel. Hangt er vanaf wat er nog gaat komen, natuurlijk.
0: Ja, het volgende. Jij krijgt die
4: last niet van mijn gezicht. De keer een Hollander.
0: Die heb ik nog nooit van gehoord.
4: Ja, ik dacht, ik toon ook eens mijn kennis van de Hollandse slag.
3: Van de Hollandse slag.
0: Wie is dit?
4: John Bever.
0: John Bever.
3: Die naam zegt me wel iets.
0: Dat nummer, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht.
3: Dus ik heb nog...
0: Je hebt nog... Wacht hoor, er is iemand aan het prutsen in de lijst. Ik kan het niet meer zien. Ik denk 6 en 7.
3: Ik zal deze op 7 zetten.
0: Oké. Okay. Dat wil zeggen dat enkel nummer 6 nog over is. Ben je bereid om te weten te komen?
3: Ja, ik hoop dat het mij niet gaat pakken.
0: Het laatste nummer 6, voor jouw rangschikking.
3: Nummer 6 en 8. Marie.
0: Dit is de enige echte Nicky Dussolet.
3: ik had het moeten zien aankomen. Hè.
4: Ja.
3: Ik zei, laat de zon in je hart op 1. En dan voelde ik eigenlijk er gaat nog een Nicky Dussolet nummer komen. Dus ja, dat is heel, heel spijtig.
4: Je had een 2 moeten openlaten.
3: Ik had een 2 moeten openlaten.
4: Je hart op 1. Ja. Ik volledig volgen.
0: Misschien een beetje kwetsend voor Nicky, maar kan je toch een oordeel geven over Daan?
4: Hij heeft dat goed gedaan. Op zich, op 6 in de lijst tussen die mensen, ben ik tevreden. Ik heb nog een carrière. Ik ga wel naar 1.
3: Ah, wel.
0: Hey, boven John Bever, hè?
3: Zullen we dit volgend jaar nog eens doen, wanneer dat voilà. Ik de prijs heb gewonnen en hier sta? En dan zullen we nog eens een blind ranking doen.
4: Alright.
0: Dat is de ingesteldheid.
4: Daar hou ik u aan.
0: Hey, Nicky Dussolet, graag tot op een festivalpodium ergens deze zomer?
4: Heel graag.
0: Of in je reality-reeks, of op de cover van een dag allemaal?
4: Allemaal liefst.
0: Oké, de dag.

0: Ik probeer mijn finalisten natuurlijk alle hoeken van de showbiz eens te tonen. Wat er hier net Nicky Dussolet, de slagerzanger, met een complete hoek af, die Daan uitdaagde om slagermuziek blind te ranken. We hebben nu twee nummers achter de kiezen en we gaan alweer voor het volgende showbiz-item. Want Daan, ik wil natuurlijk dat jij serieus genomen wordt als radiomaker.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dus dat jij je feiten ook op een rijtje hebt.
1: Ja.
0: En het is woensdag vandaag, dan komt de vakliteratuur uit. De TV-familie, het betere boekje, is vandaag uitgekomen. En ik heb jou gevraagd om daaruit een artikel of een mededeling te factchecken. Is dat gelukt?
1: Ja, ik heb mij dus diep begraven in de meest doorslaggevende journalistiek. En wat kwam ik daar tegen? Eén item viel me direct wel op. Mm-hmm. Olga Leijers, wel bekend van Studio Brussel onder andere, ja, heeft volgens TV-familie er een erg vermoeiende vakantie achter zitten.
0: Wow. Een vermoeiende vakantie, zeg je?
1: Vermoeiende vakantie.
0: Oké.
1: Oneindig veel schattiger en oneindig veel vermoeiender. En dat zou komen door haar eenjarig zoontje, Andrea.
0: Ja, zou, zeg je.
1: Dat zou. Volgens de boekjes.
0: Dat zullen we dan proberen. Factchecken. Dag Olga Leijers.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Ja, de mop is. Ik ken uw film en ik wou zeker bellen toen je me dat vroeg. Maar dus ik weet absoluut van niks. Ik wist ook niet van dit artikel.
0: Ja, maar dat is natuurlijk. De TV-familie pakt dan gewoon van die foto's van Instagram en ze doen alsof dat.
2: Ja, het is zo'n artikel. Ja.
0: Maar ja, de vraag. Dag
2: trouwens, dus jij bent de finalist. Okay.
1: Ja, de hamvraag is natuurlijk: was de reis echt vermoeiend?
2: Vermoeiend omwille van de eenjarige. Vermoeiender zou ik toch wel moeten zeggen. Dan
0: ja, toch wel.
2: Maar, toch wel.
0: Dus we kunnen factchecken.
2: Maar, het klopt toch wel. Maar ook niet dat je zegt van dat is zelfs in de moeite allemaal vakantie. Nee, het is nog altijd wel vakantie, maar het is een dutje minder in de zon.
1: Was er een moment dat je echt dacht van nu kan ik niet meer? Dit is bijna geen vakantie meer.
2: Nee, absoluut niet. Nee, want mijn familie helpt ook enorm. Mijn ouders, die spelen daar veel mee. Giancarlo is de beste man ter wereld die heel veel ook doet voor Andrea. Dus ik moet echt niet klagen. Oh. Ik moet echt niet klagen. Oh. Maar moest ik zo'n vangnet niet hebben, dan zou zo'n vakantie wel extreem pittig zijn. Dus chapeau voor mensen die niet een aanwezige familie of op dat vlak een aanwezige man, dan is het heel heftig, denk ik. Maar als je gewoon omringd bent, is dat heel leuk.
1: Geweldig. En wat was het?
2: Dat is mijn antwoord. Sorry, het is een beetje een saai antwoord. Ik wou dat ik juicier kon zijn en kon zeggen van het was verschrikkelijk.
1: En wat was het absolute hoogtepunt van een vakantie? Om het on a good note af te sluiten.
2: En ik heb één keer gegeten op zo'n boerderij met producten, zo een familie. En die teelde daar zelf alles en de producten op tafel. Dat was alleen maar van hun tuin. En dat was zo super local, niet toeristisch, niet posh. Echt simpel en lekker te eten dat ik eigenlijk al in Italië heb gegeten. Dus dat.
0: Dat is Olga Leijers voor mij, als het maar met lekker eten is.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, wel sloebers.
2: En met een eenjarige.
0: Ja, en met een eenjarige. Maar dus wij kunnen ons item wel degelijk afsluiten met ja, het was vermoeiend. Maar ja, ze zou het ook zo opnieuw doen.
2: Wat is de slechtste leeftijd? Hè? Eén is echt de slechtste leeftijd. Een half jaar geleden zou ik een wereldreis hebben kunnen maken met Andrea. Dus tot een bepaald punt toen die niks anders dan gewoon een beetje liggen en wat drinken. En kunnen echt doen wat je wilt. Maar dit één jaar is echt horror voor de kleine. Die willen niet zitten, die willen alleen maar stappen. Maar die hebben nog nul verstand, dus die raken alles. Dat is echt, dat is niet evident. Maar het zal alleen beteren. Hè?
0: Het kan alleen maar beter. Olga, wij denken aan jou en we zijn er voor jou. Ik wil dat je dat weet.
2: Oh, dank je.
0: Zeg eens smakelijk, je mag verder gaan eten.
2: Yay, cheers.
0: De groetjes, love you,
2: doei.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benji.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vinden vrouwen dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
7: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
6: Echt? Oh, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Luister.
10: Zo, een eels.
9: juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
10: Studio Brussel. Live.
11: Life is music.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com. Studio Brussel live.

0: De schatjes. Sam Fender samen met Olivia Dean. En Rain Me In. De volgende minuten worden een mix tussen een goed gesprek en dit.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
0: Oh, je wil niet weten hoe lang ik hier naar uitgekeken heb. Wil je deze wedstrijd winnen? Wees dan bereid om alle hoeken van dit land en van je eigen lichaam in de strijd te gooien. Reporter To, ik heb jou naar de Sinkse voorgestuurd, ook wel de beste plek op aarde. En als alles goed gaat, zit je klaar voor een ritje in mijn lievelingsachtbaan, de Wild Mouse.
3: Ja, Fien, klopt. Ik zit van voor in de attractie. Ik zit klaar met onze beugel, zit vast en zo. Maar de meneer die op de startknop moet komen drukken, die heeft even geen vertrouwen meer in zijn eigen attractie, precies. Want oei, die loopt weg van ons.
0: Ja, het goede is, je zegt ook ons, To. Want?
3: Want ik zit bij Dries, de Belgisch kampioen in iets. We hebben net een half uur elkaar... We zijn vertrokken. Zonder waarschuwing.
0: Oké.
3: Dus we hebben een half uur elkaar leren kennen. Maar hij wou op niet veel dingen antwoorden, want ik mocht nog niet weten waarin hij Belgisch kampioen is.
0: Nee, maar je krijgt nu een heel ritje op de Wild Mouse de tijd om te ontdekken in wat hij kampioen is. Stel maar vragen.
3: Oké, Dries.
4: Ja, goed uitspreken, hè.
3: Dries, we zijn vertrokken.
4: Ja.
3: Mijn eerste vraag. Ben jij Belgisch kampioen in een sport?
4: Ja.
3: Oké, is dat een sport die op de Olympische Spelen voorkomt?
4: Nee.
3: Is dat een sport die daar veel conditie vraagt?
4: Nee.
3: Een sport waarbij je... zit je neer tijdens je sport?
4: Nee.
3: Is het een... Oefenen veel mensen jouw sport uit?
4: Nee.
3: Is het... Niemand voert het uit?
4: Niemand, maar niet heel veel. Ah. Jammer, Roos.
3: Is het een cafésport?
4: Het wordt zo gezien, maar het is geen cafésport.
3: Ik ga hier veel te hard om na te denken. Heeft het iets... Ja, daarnet wil je geen smoutenbollen eten. Heeft dat iets te maken met jouw sport?
4: Absoluut. Ja,
3: Oké, mijn make-up telefoon valt af. Moet je veel trainen voor jouw sport?
4: Absoluut.
3: Heeft het iets met je armen te maken?
4: Ja.
3: Is het met een tegenstander, een concurrent?
4: Jazeker. Ja.
3: Het is niet darten, hè? Nee.
4: Het is niet darten.
3: Ik weet het niet.
4: Je bent in de goede richting.
3: Oh, we komen hier aan, maar mijn koptelefoon is niet meer op.
4: Met mijn armen. Het was echt in de goede richting.
3: Ja?
4: Ja.
3: We zijn gearriveerd. Fien, ja. Mag Dries het dan nu vertellen?
0: Ja, ik vind het wel.
3: Oké.
4: Ja, ik ben Belgisch kampioen armworstelen.
3: Wow.
4: Links en rechts.
3: Daar was ik super dichtbij.
4: We waren heel dichtbij, maar het kwam er net niet.
3: Links en rechts?
4: Ja.
3: Is dat uitzonderlijk?
4: Dat is uitzonderlijk, om het zo te zeggen. Ja. Het is dan twee armen, dan ben je goed met twee armen.
3: Ja, logisch eigenlijk, ja. Oké. Proficiat.
4: Ja, dank u.
3: Ben je meervoudig Belgisch kampioen?
4: Vijfvoudig.
3: Wow.
4: Ja.
3: Oké.
4: Ja. En omdat je zei van die smoutenbollen, ik zit in gewichtsklasses, maar ik ben vijfvoudig Belgisch kampioen over alle gewichtsklasses. Dus tot jongens, ja, we hebben er twee die 160 kilo wegen. Ook daar kan ik nog van winnen.
3: En je mag daar dan in deelnemen wel?
4: Ja, zeker. Dus je mocht meer, maar hoger, maar niet lager.
3: Logisch.
0: Zeg To, jij wilde bij...
4: Dus, jammer.
0: Je mag nog iets vragen, want Dries is niet alleen maar in de armworstelen Belgisch kampioen. Vraag eens in wat nog?
3: Dries, je bent in nog iets Belgisch kampioen, zegt Fien.
4: Ja, dat is waar. Ik heb Fien trouwens gezien op Nerdland Festival. Ik heb ook nog, maar dat is al even geleden, ik ben ook Belgisch kampioen papieren vliegtuigjes gooien. En ik ben ook nog eens Belgisch kampioen gsm werpen.
3: En je bent ook Belgisch kampioen in Belgisch kampioen zijn.
4: Dat eigenlijk wel, ja. Eigenlijk heb ik nog een titel. Ja, en dan blijft dat zo komen. Ja, ja.
3: Oké, maar die laatste twee, daar wil ik nog wel de strijd in aangaan.
4: Let's go.
3: Oké, super cool. Oh,
0: dit vond ik goud waard. We hebben het gelukkig ook allemaal gefilmd. Dit moet ergens te zien zijn achteraf. To, Wilde Muis, fantastisch gedaan. Doe nog eens een ritje. Pak de flosh.
1: Studio Brussel. De grote prijs Fien Germijns.
0: Dit is Ketama, It Gets Better. Ik moet er even van bekomen.

0: Ketama, it gets better. Ja, je weet intussen, dag drie, de vork zit redelijk hetzelfde in de steel iedere dag. Daan, je hebt al iedere avond een vraag of een opdracht gekregen van een toekomstige collega.
1: Ja.
0: En vandaag is dat Gunter D.
1: Gunter D.
0: Alsjeblieft.
1: Dag Daan, Gunter D. hier. Als je radiopresentator bent bij Studio Brussel, dan moet je soms nummers enthousiast aankondigen, terwijl je het eigenlijk een kutnummer vindt. Ik heb dit bijvoorbeeld als ik nummers moet aankondigen van Kids with Buns. Daarom moet jij nu zo enthousiast mogelijk een nummer aankondigen dat je eigenlijk verschrikkelijk vindt. Succes!
0: En ik heb dat gelukkig bij jou al weten te ontfutselen. Doe maar.
2: Of het nu nieuwjaar is, of dat we nu hier zijn, dit is Vuurwerk van Camille, een geweldig nummer. Je kan dansen, je kan zingen, je kan springen en vooral genieten van dit geweldig streepje Belgische muziek. Dit is Vuurwerk.
0: Dat was goed, maar we gaan het niet echt draaien natuurlijk. Mooi gedaan, mooi gedaan. Je hebt trouwens nog iemand nodig voor je carte blanche? Zo meteen?
2: Ik heb nog iemand nodig voor mijn carte blanche. Ik heb iemand nodig met een hele sterke mening.
0: Ja, voel je je aangesproken? Laat het weten in de app.
3: Komt naar Brussel. Op zaterdag 5 december 2026 in Vorst Nationaal. Een van de strafste en meest oprechte stemmen van het moment. Een onmisbare show. Tickets vanaf nu vrijdag om 10 uur via livenation.be. Phoebe Bridgers live. Samen met Studio Brussel.
4: Selection. Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
5: Volkswagen.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een...

0: vind je bij Bol.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immo's Koopman.
4: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
1: Ho ho, dat is lekker scoren.
4: Dat is de ja van Jumbo.
5: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
7: Oké, actie!
8: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
9: Dat is lang geleden, cowboy.
8: Tot Spider-Man Brand New Day.
10: What is happening?
8: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
11: is een pakje voor jou.
8: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op Kinepolis.

0: Crazy Vibes van Céline Lassou. 7:15. Dat is doorgaans het moment waarop een finalist een volledige carte blanche trekt.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
0: Dat is intussen carte blanche nummer 3 voor Daan. Je mag dit volledig zelf invullen en je hebt laten weten dat je een luisteraar nodig hebt.
3: Ik heb een luisteraar nodig.
0: Oké, ik presenteer u Sandra Simons.
3: Hey, dag Sandra.
4: Hallo, goedenavond. Dag Daan.
3: Alles goed?
4: Ja, zeker wel. Met u?
3: Zeker, zeker. Ik vroeg naar een luisteraar met een sterke mening. Heb je een sterke mening, Sandra?
4: Wel, we zullen zeggen van wel, ja.
3: Dus het spelletje dat ik bedacht heb is tussen mij en Fien. Wij gaan elkaar roasten. Dat betekent dat wij elkaar gaan pakken op de dingen waarop dat we elkaar kunnen pakken.
0: Creatief.
3: En jij moet op het einde beslissen wie dat gaat winnen.
4: Goed.
0: Er ligt hier
4: ben er klaar voor.
0: Veel druk bij jou, hè, Sandra.
4: Ja, toch wel. Ik voel het, ja.
0: Er werd mij gezegd dat ik mocht beginnen. Dus... Wacht hoor. Dit is mijn roast.
4: Oké.
0: Feeny G in the house. Yo, yo. Hey, Daan. Jij met uw krullen. Jij probeert u hier door de wedstrijd te lullen. Maar zeg eens eerlijk, zijt jij zelf content? Van al dat gebrabbel met dat Leuvens accent. Meneer De Vrijne, uw leven is een chaos. Zelfs uw tante Birgit noemt u certified sloddervos. 21 jaar, dat is nog 2 keer niks. Uw ervaring is niet groter dan een zak sla mix. Naar festivals gaat jij alleen op blote voeten. De fashion police zegt €100 boete. Jij kreeg hier carte blanche, maar jij laat mij toch nog roosten. Zijt jij wel klaar om zonder begeleiding te hosten? Ja, dank u.
3: Ja,
0: dank u. Dat was, we zeggen nog niks. Dit is de roast van Daan.
3: Ik heb gewoon een spannend muziekje. Want ik zet hiermee misschien wel mijn mediacarrière op spel. Fien, ik heb een paar dingen over u leren kennen. Alle boekjes zouden ervan smullen. Fien vertelde me gisteren dat ze haar kat zou opzetten als ze zou doodgaan. Als ze zouden doodgaan. Maar wel één van de twee, want één van de katten is redelijk. Maar ik hoor mensen soms zeggen dat mensen op hun huisdieren lijken. Daarbuiten, Fien die gaat er constant naar het toilet. Die haar baas is zo klein. Jullie denken dat wij hier vriendjes worden, maar die zit eigenlijk gewoon de hele tijd op het toilet. Dus ik zie die hier eigenlijk nooit. Daarbuiten, heb jij nog een programma? De dag vandaag.
0: Van vandaag.
3: Van vandaag, ja. Sorry.
0: Get your facts straight.
3: Waar je bij mensen langs gaat thuis, maar ik denk eigenlijk dat de meeste mensen dat programma kijken, zodat ze kunnen zien of jij zou komen dat ze hun deur op slot kunnen doen. En dat is mijn dis.
0: Ah, dat was het.
3: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, beste Sandra. Hier hebben we jou nodig natuurlijk, hè? Want ik vind duidelijk voor mezelf dat ik de winnaar ben. En Daan vindt dat toch van zichzelf?
4: Ja,
3: ja zeker.
0: Jij hebt mee kunnen luisteren?
4: Ik heb zeker mee kunnen luisteren. En ik vind de dingen die jij gezegd hebt over Daan, die kunnen wel serieus weerlegd worden, vind ik. Want ik hou wel heel erg van het Leuvense accent. Hij woont in Werchter, dus hij kan gewoon met de fiets naar Rockwerchter. En zijn tante Birgit heeft ook gezegd dat hij heel lief is. Dus ja.
3: Geweldig, geweldig.
0: Sandra, je hebt al iets te goed geluisterd naar mijn goesting deze week.
4: Ja, toch wel.
0: En wat vond je van Daan zijn poging?
4: Ja, daar weet ik niet van of het waar is natuurlijk. Maar ja, ik zei daarnet dat het gaat over de grote Fien Germijn. Dus het is natuurlijk moeilijk om daar tegenin te gaan. Maar toch, ik had al gestuurd dat ik grote fan was van Daan. Dus ik ga toch voor Daan.
0: Wow. Hey, dat is ongelooflijk. Ongelooflijk, Sandra. Ik denk dat je wijs hebt gekozen.
3: Perfect. Merci. Ik denk het ook. Hè.
4: Yes. Alsjeblieft.
3: Ja. Geweldig.
0: Ja, maar nee. Maar doe maar lekker onder elkaar, hoor. Ik ben hier eigenlijk niet meer nodig. Weet je wat? Ik zal weggaan. Hè?
3: Dag, Fien. Nee, dikke merci om voor mij te kiezen.
4: Ja, graag gedaan.
3: En ik hoop dat jij dat de 25e ook gaat doen.
4: Ik ga dat doen, ja.
3: Geweldig.
0: Mooi. Eén stem.
4: Heel veel succes.
0: Voor Daan is al binnen. Sandra, ongelooflijk bedankt. Ja. Love you, dag.

0: Roses van Outkast. Robin uit Gent stuurt woehoehoe, goedenavond. Er blijven nog 40 seconden over in dit radioprogramma. Daan de Vrijne, ze zijn volledig voor jou.
1: Ja, ik heb dus 40 seconden om over iets heel random te praten. Dus ik ga praten over iets dat mij enorm intrigeert. Ik vind het moment tussen het einde van een show of een performance, tussen het einde en het applaus, vind ik een heel mooi moment. Moment waarin dat iedereen aan het twijfelen is, moet ik al klappen? Of is het nog niet gedaan? Gaat er nog iets komen? Ik vind dat een intrigerend moment. Wat vind jij daarvan, Fien?
2: Oh, ik vind juist hetzelfde. Ik durf nooit de eerste te zijn.
1: Niemand durft de eerste te zijn. Soms is dat moment zelfs zo lang dat het een beetje awkward wordt.
2: Oké.
1: En daarmee sluiten we af.
2: Dag.
3: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
4: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten aan jezelf toe.
3: Ik ben Filip Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
4: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
3: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
4: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
3: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Binnenkort zien veel Belgen hun vakantiegeld op de rekening verschijnen. Perfect om op zomervakantie te gaan. Of om op termijn iets anders mee te doen. Maar wat is dan best? Veilig sparen of beleggen met wat meer durf? Wel, je kan ook combineren. Bepaalde levensverzekeringsformules koppelen zekerheid aan rendement. Hoe? Door beleggingen in tak 21 met gegarandeerd rendement te combineren met tak 23 met een potentieel hoger, maar niet gegarandeerd rendement. Je kiest zelf wanneer je de verhouding tussen de twee takken aanpast. En terwijl je geld werkt voor jou, kan jij in alle vertrouwen van je vakantie genieten. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
6: Life is music.
7: Studio Brussel.
8: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De beroepsvereniging van zelfstandige verpleegkundigen zegt dat fraude bij thuisverpleging moet aangepakt worden en dat de rotte appels eruit moeten. Vandaag raakte bekend dat 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen nu al de jaarlimiet hebben bereikt. Op 4 maanden tijd factureerden ze elk meer dan 58.000 euro per maand. De fraude beperken kan door de patiënten te betrekken, dat zegt Sandrina Peters van de beroepsvereniging.
9: Wij vinden dat er vanuit de sector dat er moet ingezet worden op maatregelen die transparantie verhogen. En voor mij is dat, of voor ons betekent dat, remgeld vragen. En op die manier gaat de patiënt mee toezien op welke zorgen worden er aangerekend en klopt dit.
8: Het remgeld is het deel dat je als patiënt zelf moet betalen. Er worden nu zowat 400 verpleegkundigen gevolgd, omdat zij opvallend veel prestaties hebben aangerekend. Prins Lorenz, de man van prinses Astrid, herstelt van kanker. Dat meldt de woordvoerder van het echtpaar. De prins werd in 2021 al geopereerd en herviel een jaar later. In 2023 kreeg hij een nieuwe behandeling. Lorenz, nu 70, moet nog op controle gaan, maar kan zijn activiteiten voortzetten, klinkt het. Prins Lorenz en prinses Astrid hebben 5 kinderen. India heeft boos gereageerd op het nieuws dat de Verenigde Staten opnieuw een tanker hebben beschoten in de golf van Oman. Sinds de aanval zijn 3 Indiase zeelui vermist, 21 opvarenden zijn gered. Vandaag maakt het Amerikaanse leger bekend dat het opnieuw een tanker heeft uitgeschakeld door de machinekamer te beschieten. Volgens de Amerikanen wilde die tanker olie uit Iran exporteren en dus de blokkade van havens omzeilen. En president Trump heeft al nieuwe aanvallen aangekondigd op Iran. Volgens Volgens hem vertraagt het land de onderhandelingen over een vredesakkoord. Sportrode duivel Jeremy Doku is niet geblesseerd. Dat heeft verdediger Koni De Winter gezegd tijdens de persconferentie vanuit het basiskamp van de nationale ploeg in Seattle. Doku had gisteren de training al na een uurtje verlaten, maar volgens zijn goede vriend Koni De Winter is alles oké.
10: Nee, hij was niet geblesseerd. Er was niks speciaal, maar ja, ik heb een heel goede band met Jeremy. We kennen elkaar al heel lang en... Ja, ik zie dat een beetje als mijn broeder, dus dat is top om hem hier te hebben.
8: Maandag spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK tegen Egypte. Het weer wordt droger vanavond met opklaringen, lokaal kans op een bui. Vannacht fris tot 11 graden. Morgen eerst meestal droog met zon en wolken. Na de middag een regenzone van het westen over het land bij temperaturen tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: De festivalzender Rick De Bruyker.
11: Ja, het WK is weer begonnen. Het WK van de zomerfestivals natuurlijk. Het enige verschil, iedereen krijgt hier een plek in de basis. Ook somber.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

moest ik het een beetje gevolgd hebben, dan zou ik het waarschijnlijk kunnen vergelijken met de finale van Thuis. En het Wannabe Home Wrecker. Ik heb enkel wat beelden gezien van Niels de Stadsbader die rare dingen aan het uitsteken was. Maar ik zeg het, als je Thuis wilt volgen, dan moet je niet naar dit programma luisteren. Dan moet je naar Thuis kijken. Dit programma gaat vooral over de festivals. En die somber, dat kan ik je vertellen, die staat op de laatste dag van Pukkelpop. Famous in Belgium, heb je die uitspraak ook wel eens ooit gehoord? Dat is eigenlijk een beetje zoals zeggen, Famous in Belgium, groot voor een kabouter. Snap je wat ik wil zeggen? En als je dan ook nog eens famous bent in maar één kant van Belgium, ja, wat zegt dat dan? Dat is eigenlijk een beetje triestig bijna. En deze Damso, die heeft het voor. Die is bekend aan de Franstalige kant, of toch voornamelijk aan de Franstalige kant. En Pommelien Thijs, die heeft het blijkbaar ook voor. Daar schreven ze zelfs over in New York afgelopen weekend. Straks meer naar deze Damso. Klik, klik.

0: Jukebox Revelation. Stronger.
1: Hey, we zijn Jan en Dries. Van Blackbox Revelation.
2: Bij Studio Brussel.
1: Life is music.

nieuwe muziek van The Black Box Revelation. Stronger. Natuurlijk ook al wat je het gemaakt, natuurlijk. En er komt veel meer aan van de twee. Dilbig's back in town. Jamie XX die komt naar Werchter. Ja, met die XX natuurlijk. En ik weet dat hij ook wel eens wat solowerk in die set durft steken. Van die XX dan. Maar of hij ook plekjes vrijmaakt voor features die hij ooit heeft gedaan, dat weet ik niet zeker. Hij kan alles verwachten met een man met zo'n achternaam. Dit is Jamie XX hier bij The Avalanches en Every Single Weekend.

0: eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè?
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Studio Brussel, live.
5: Boy, you should have had a throw party.
6: Well, it's over.

0: is wel degelijk de officiële versie die je hoort. Hè? Het lijkt alsof we zo het nummer op, van de clip op YouTube hebben gedaan. Ken je dat? Dat je dan zo'n nummer downloadde van op YouTube? Allee, dat mag niet, hè, maar ken je dat? Dat er dan zo die effectjes van die clip in zaten. Zo het geklink van glazen en zo. Dat was irritant, vreselijk irritant vroeger. Maar dit waren dus The Avalanches en Jamie XX. Met sound effects op every single weekend. Ze staan op Lenui, de weekender van Lenui. Op 31 oktober ook in de Botaniek. Trouwens, je kent ondertussen wel, denk ik, de Belgische band die in het Portugees zingt. Ik heb het over Ao. Is, ik wil dat altijd meezingen, maar ik kom niet verder dan klank, want ja, het is in het Portugees. En ik weet dat ze al een paar shows hebben gedaan in Portugal, en meer. En ik weet dat Ao houdt van Portugal, dat hoor je ook. Maar houdt Portugal ook van Ao? Dat is natuurlijk een goede vraag. Wel, het antwoord is er, en het antwoord is ja.
1: Brussel, de festivalzender.
0: Ja, ik kan dat zelfs bewijzen dat Portugal houdt van Ao. Officieel zelfs. Misschien, ik ga dat nu doen. Eerst even checken hoe goed je Portugees is. Luister even mee.
2: É uma banda belga chamada Ao.
3: E é essa a tua sugestão? Que tipo de música é?
2: Esta é a minha sugestão. Então, a cantora é...
0: Hier stopt het voor mij trouwens. Tot zover gaat mijn Portugees. Belga, ouwe, dat heb ik nog net verstaan. Het is Branco die je hoort. Dat is een muzikant die je eigenlijk zo goed als zeker kent van dit nummer. Ja, ja, van Buraca Som Sistema. Die Branco, die was te gast op een tv-programma op de nationale tv. Was er dus aan het babbelen om zijn favoriete platen te delen met de rest van de wereld. En als ja, Branco iets tipt, dan luister je natuurlijk als Portugees zijnde of gewoon als iedereen zijnde. En wie tipte hij? Jawel. Ao, hij had de plaat van Ao mee, want hij is blijkbaar fan. Hij is naar ze gaan kijken tijdens een showcase in Lissabon. En hij is blijkbaar helemaal overtuigd. Hij had het over, ja, de plaat heet Malandra. Dat is echt een Portugese benaming. Ze gebruiken trouwens ook een paar woorden waarvan we misschien dachten dat we die nooit in een nummer zouden stoppen. Omdat, ja, ze woont in België, dus ze is niet gewend om zoveel Portugees te spreken. Maar net dat maakt het zo heel speciaal. En ja, het is echt een fantastische plaat. De plaat is ook echt fantastisch ontworpen. Je hoort het. Ze zijn blind enthousiast al sinds Branco van Buraca Som Sistema. Buraca Som Sistema over Ao. En wat zeggen wij dan? Obrigado. Studio.

Kamiyembe. Het is uitgeroepen als een van de te ontdekken sterren van Europa. Jawel. Op Eurosonic heeft ze een prijs gekregen als een van de beloftes van het hele Europese continent, wat ongelooflijk is. Ze stond een paar jaar terug nog op Couleur Café op niveau 4, wat ook al heel straf is. En deze zomer staat ze op Doer en op Pukkepop. Dus ik denk dat dat in stijgende lijn aan het gaan is. Kamiyembe, rien à fêter. Straks krijg je de allerbeste tips voor Cactus Festival van de gasten van Sons.

0: weet niet waar de mooiste surfspots van het Waasland juist liggen. Ik moet even nadenken. Ja, Temse Plage waarschijnlijk. Hoogstwaarschijnlijk. Daar hebben ze het over, de gasten van Suns. De Waaslanders van Suns. Surfen. En ik weet dat ze goede smaak hebben, die gasten van Suns. Zeker goede muzikale smaak.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Festivalzomer.
0: Sorry, ik verschot even van dat gebrul in... Wauw, wat was dat? Are you ready? Ja, we zijn zeker ready. Robin, are you ready?
2: Yes, I'm
0: ready. Je bent ook, ook verschoten, hè? We zijn ready. Robin van Suns. Goeie avond. Hoe gaat het met jou?
2: Ik zit er altijd zelf een beetje van.
0: Hoe gaat het met jou?
2: Het gaat heel goed, eigenlijk. Goed? Ja, goed, ja. We zijn hier volop aan het repeteren. Het is een beetje de vooravond van de festivalzomer, dus we zijn onze set in één aan het steken. Dus alles is eigenlijk tip-top in orde.
0: Ja, want het is niet min wat er in jullie agendatje staat, hè. Werchter, Hoekerse Feesten, ja. Rockherk en Cactus Festival.
2: Ja, ja, dat klopt. Er zijn er toch wel een aantal in het verschiet. Dus we moeten zien dat we prepared zijn.
0: Oké, okay, waar wordt er nog het hardst op gewrikt en gewrongen op dit moment in die repetities?
2: Momenteel is dat een beetje de volgorde van de nummers.
0: Ah ja, ja, ik denk belangrijk.
2: Dat we ondertussen wel al uit zijn van welke nummers dat zullen zijn. Al is het voor een festivalset altijd ook wel een beetje kill your darlings.
0: Ja.
2: Als je een eigen show speelt, kunnen we natuurlijk veel meer spelen. Festival is dat korter. Ja. Daar zijn we onderuit, maar het is een soort van de volgorde dat we nu nog eigenlijk...
0: Waar zit Ricochet? Waar steek je die dan?
2: Ik zal zeggen, ik kan nog niet te veel verklappen, maar ergens richting het einde toe.
0: Oké, okay. om helemaal mee te brullen tegen het einde, snap ik. Goeie keuze al, goeie keuze. Voor de rest ga ik het aan jullie laten. Zeg, jullie staan dus ook op Cactus Festival in Brugge. Dat is midden juli, 10 tot 12 juli. En jullie staan daar die dag op het podium met onder andere Zwanger Gie en Afghan Wakes. Dat is eigenlijk wel al straf, hè?
2: Ja, zeker en vast. Ja, ja. Zotte line-up.
0: Zeer zotte line-up. Misschien moeten we ook eens kijken naar jullie tips. Ik vind het altijd plezant om te horen naar welke bands zouden jullie gaan kijken. Moest er de tijd zijn, want jullie zitten dan waarschijnlijk te zweten in jullie stinkend repetitiekotje, maar toch. een van de bands die jullie kiezen is een Belgische band. Het is deze, Lézard. Gekkigheid uit België, Lézard. Vertel eens, waarom moeten we die gaan checken?
2: Wel, ik denk dat Lézard ook een van de meest spannendste en nieuwe Belgische bands zijn van het moment, denk ik toch. Ze komen uit Gent en die maken eigenlijk een mix van postpunk, disco en new wave, als ik me niet vergis. Maar die doen mij vooral zo wat denken aan bands à la LCD Sound System, Talking Heads of de B-52's.
0: Ja,
2: wat ik topbands vind. En, maar dan met hun eigen absurde Belgische twist eraan. Dus dat vind ik wel heel tof om te horen.
0: Perfect, we schrijven het op. Lézard, op Cactus Festival. Nog een andere band die jullie tippen is deze. Ik ga jou gewoon de bandnaam laten zeggen, want het is heel leuk om uit te spreken. Ja. Wie horen we, Robin?
2: Wel, dus de band Los Bichos. En dat is eigenlijk een Londense band. En ze spelen vooral instrumentaal eigenlijk. Maar het heeft heel veel Latijns-Amerikaanse vibes. Gecombineerd met surfrock en wat psychedelica. Maar ik denk dat dat wel de perfecte band is voor op een zomerfestival te zien. Omdat dat wel heel dansbaar is en een hele zomerse vibe ook heeft.
0: Effectief, het heeft echt zo die cumbia-achtige sounds. Ik hoorde dat op jullie nummer surfen zit die surfsound, die surfgitaar. Is cumbia iets wat ooit bij Suns direct zou kunnen komen?
2: Waarom niet? Best dan open voor alles.
0: Oh, ik kijk zo hard uit naar die cumbia-single van Suns. Een andere is een iets, echt een legendarische band ondertussen, deze. Band die ook trouwens van schrijfwijze wisselt als het van onderbroek wisselen. Je hebt VOC's, DOC's, OC's, VOC's, OC's, OC's. Maar laten we op dit moment OC's zeggen, want zo staan ze op de affiche van Cactus Festival. Waarom moeten we die gaan checken?
2: Wel, in tegenstelling tot de vorige twee bands heb ik deze band wel echt al veel live gezien spelen. En als je op Cactus Festival toch één band zwaar het onderdak wilt zien gaan, is het toch wel die OC's, denk ik. Die hebben een hele energieke liveshow. Is een Amerikaanse band, ondertussen ook wel al een beetje een cultband, denk
0: Zeker.
2: Ik. Worden.
0: Ja.
2: En die spelen het ene nummer naar het andere rechtstreeks naar elkaar af. En dat is echt ja, een hele energieke, toffe live show.
0: Gas geven.
2: Ja, absoluut.
0: Perfect. Robin, dankjewel voor die tips. Heel veel plezier daar op Werchter, op de Logische Feesten, op Rockherk en op Cactus Festival. En succes met die setlist. Als ik zeg het, als je nog tips nodig hebt, ik zeg het Ricochet inderdaad eerder naar achter. Als je nog vragen hebt, je belt maar. Hè.
2: Ja.
0: Oké, okay, sorry, Chris. Ja, joh. Studio Brussel. De festivals.

Maar er was wel iemand komen aan die soundtrack. Die hoorde je overal. Ook in de remix van Used. Red Light, Green Light. Is dat dan op Sunrise Festival? Daar hebben we het morgen over. Maar eerst straks, vanaf 9 uur duiken we in Live is Live. En ook in de Pride Month, want het is deze maand Pride Month. En als je denkt aan bands die in die Pride Month passen, dan is dit ondertussen wel echt één.

0: Ja. Boy Genius met Phoebe Bridgers. Die ticket sale, of ticket war, die was vanmorgen trouwens. Er zijn ongelooflijk veel tickets van buiten gevlogen. Er zijn extra shows bijge. Het is echt een icoon, een gigantisch icoon. En we merkten dat ook toen we aan Marie en Amber van Kids with Buns vroegen om een pianotape te maken.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Ja, want speciaal voor die Pride Month hebben wij drie knallers van Belgische queer artiesten bij elkaar gezet. Marie en Amber van Kids with Buns, samen met Kaat van Stralen. En zij hebben een heel erg breekbare versie gebracht van het nummer dat je eigenlijk net hoorde.
3: We hebben gekozen voor Not Strong Enough van Boy Genius. Want Boy Genius is toch wel echt iconiek.
4: Dat zijn de goden waar wij in geloven.
3: Dat is, we hebben eigenlijk thuis zo wat van die
4: beelden en zo. Altaar.
3: Het raar aan het maken, hè?
4: Nee.
3: En wij dachten van dat nummer is. We hebben Not Strong Enough gedaan. Dat is zo'n mooi nummer. Maar wij zijn maar met z'n twee. En dus misschien moeten wij zo appliceren om de Belgische Boy Genius te worden. En dan dachten wij, ja. Dan
4: Wie anders
3: dan Kaat?
0: Ja, wie anders dan Kaat? Dus ze hebben Kaat van Stralen erbij gevraagd. Die krijgt dus Kids with Buns. Samen met Kaat van Stralen. En dat zijn eigenlijk een beetje de iconen van de festivalzomer ook in dit jaar. Want Kids with Buns die staan op Pukkelpop. Die openen daar, die spelen daar op een gigantisch podium alleszins. Dan heb je ook nog Kaat van Stralen die de mainstage, dat was van Rock Werchter, mag openen. Hoe ongelooflijk is dat? Dan heb je zij op Best Kept Secret, op Rock Herk, op Doer, op Kamp Solaar. Maar zwart, Kaat van Stralen, Kids with Buns, het zijn namen waar je deze festivalzomer niet aan kan ontkomen. En ook als je via VRT Max meekijkt, want dat kan ook, hè, dan ga je er ook niet aan kunnen ontkomen. Dan ga je het zelfs zien hoe dat daar klonk achter de piano. Dit is de pianotape van Kids with Buns met Kaat van Stralen en hun versie van Not Strong Enough.
2: Pianotapes.

nieuw podium naar de Nest. Heb je een zwarte t-shirt aan vandaag en ben je van front over toe? Dan heb ik misschien wel een goede tip voor jou. De band Dame Area. Je kent ze? Nee, je kent ze niet. Het is een koppel. De ene is een Espanjool, de andere is een Italiaanse. Het is een coole, stevige IPM-beat. Denk front of for two. Met een schreeuwerig aanstekelijke zangeres erover. Dame Area dus. Ik heb ze al... Oh. Toch al heel vaak live gezien. Staan binnenkort ook nog eens in Brussel op Feit La Muziek. Maar ze komen ook naar een festival. Best Caps Weekend. Koop het weekend. En ik denk... Dat als je het woud van IBM... Dus dit gaat biggen. Dit is Dame Area. Een Vangle.

Wervelwind, zeker live, duo van Dame Area. Ze staan binnenkort op Best Caps Week. En binnenkort als het komend weekend al. Want ja, we zitten volop in de festivalzomer. En straks duiken we een uur lang in de line-up van Live is Live. Eerst nog eens kijken wat er op werk ter staat. Wat was dat ook weer? Ah ja, de boys van The Gorillaz zijn erbij. Ik krijg je ze met There. Komt eraan, komt eraan. Straks misschien trouwens ook tickets voor Live is Live. Dus opletten.

0: mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: En daar horen tickets bij. Geen ticket voor Gaspop Metal Meeting en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste tickets voor Gaspop Metal Meeting.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
4: Life is music.
0: Life is music.
5: Studio Brussel.
6: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, laat zelfrijdende Tesla's toe op de openbare weg. Dat meldt ze vanavond en die goedkeuring geldt meteen ook nationaal. De tests met de autonoom rijdende Tesla's zijn pas vorige maand gestart. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en van rijstrook kan wisselen. De bestuurder moet wel op elk moment kunnen ingrijpen en blijft verantwoordelijk. De technologie kreeg eerder al goedkeuring in Nederland. Volgens de minister kan het systeem bijdragen aan de verkeersveiligheid. Het heeft een defensieve rijstijl, klinkt het, en kan sneller en consistenter reageren dan mensen. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is de situatie op dit ogenblik rustig, maar die blijft gespannen. Gisteren waren er zware rellen waarbij migranten werden aangevallen en auto's en huizen in brand gestoken. Aanleiding van de rellen was een mesaanval eergisteren, gepleegd door een man uit Soedan. Daarbij raakte een Britse man zwaar gewond. Waarom de Soedanees heeft aangevallen is nog niet duidelijk. Dat zegt Nederlandse journalist Arjen van der Horst vanuit Belfast.
7: De verdachte werd vandaag voorgeleid voor de rechter. Het gaat dus om een 30-jarige Soedanese immigrant die hier een tijdelijke verblijfstatus heeft. Hij wilde niet zoveel zeggen tijdens die rechtszitting, dus we weten nog steeds niet wat het motief achter de daad kan zijn. Wel melden verschillende Britse media dat de verdachte en het slachtoffer waarschijnlijk in hetzelfde wooncomplex woonden. En verder zegt de politie dat ze er nog steeds niet van uitgaan dat het hier om een terreurdaad gaat.
6: India is boos na het nieuws over de aanval op een tanker door de Verenigde Staten in de golf van Oman. Sinds die aanval zijn 3 Indiase zeelui vermist. 21 opvarenden zijn gered. Vandaag maakt het Amerikaanse leger bekend dat het opnieuw een tanker heeft uitgeschakeld door de machinekamer te beschieten. Volgens de Amerikanen wilde die tanker olie uit Iran exporteren en dus de blokkade van havens omzeilen. De Koninklijke Bibliotheek van België, KBR, heeft een geroofd werk van kunstenaar Felicien Robs symbolisch teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. De aquarel La Buveuse d'Absinthe van Robs zit sinds 1968 in de collectie van het KBR Museum en was oorspronkelijk eigendom van Armand Dorville, een Joodse advocaat en verzamelaar in Frankrijk. In 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd zijn collectie door de nazi's geroofd en verkocht. Het museum in Brussel kocht het werk aan ter goeder trouw, maar in 2020 kwam de geschiedenis van het werk plots naar boven. De familie heeft er nu voor gekozen dat het werk in Brussel mag blijven en krijgt een compensatie. Het werk wordt droger vanavond met opklaringen, lokaal nog kans op een bui. Vannacht fris tot 11 graden. Morgen eerst meestal droog met zon en wolken. Na de middag trekt een regenzone over het land vanaf het westen bij temperaturen tot 18 graden. Meer op VRT Nieuws.be.
0: Brussel.
1: De festivalzender.
0: Rick de Bruyker.
8: Life is life en life is music. Eigenlijk valt er weinig meer te zeggen aan. Maar ik kan het toch doen, een uur lang zelfs, met de betere muziek van op Life is Life.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: It's Big Mouth Strikes Again. Smith met Johnny Marr, hier nog naast Morris. Ondertussen zijn ze al jaren op no speaking terms, die twee. Maar gelukkig trekt die Johnny Marr zijn mond wel open op Life is Life. En hij niet alleen trouwens, hè, op het festival. Er staat heel wat om te ontdekken. De Sugar Babes zijn erbij. Dat is Bob. Ja, je hebt het net gehoord. Maar Johnny Marr dus. Iron Maiden. Onze Robbie. En een monument met de naam Nick Cave zal ook afzakken naar linkeroever. Jawel, back from weg geweest. Live is live.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live is live.
0: Ik wou zeggen, schrijf het in je agenda, maar het staat al in jouw agenda. 27 tot 29 juli, de data alvast, maar schrijf erbij. Ik ga naar Live is Live in het Middenvijverpark in Antwerpen. Dat is 3 dagen lang met pakmuziek van Nick Cave tot Daspop tot Iron Maiden. En ja, bij deze weten de mensen eigenlijk genoeg dat ze er naartoe moeten gaan, hè, Robbie en Bieke.
3: Ze weten alles.
0: Ze weten alles, nee. Ja, dus voilà, dank en bedankt, jullie mogen nu naar huis. Nee. We gaan het komende uur hebben over Live is Live, want er valt heel wat te vertellen natuurlijk, niet enkel qua muziek. Het is ook gewoon echt een festival dat ondertussen uit de kluiten gewassen is daar op Middenvijverpark. En dit jaar ook dubbel en dik, 3 dagen aan feest. Hoe staat het daar op Linkeroever? Kan ik me er al iets bij voorstellen? Staat er al iets opgesteld? Is daar al een toog, een bar? Is dat podium er al bij? Hoe werkt zoiets?
3: Er zijn platen op de grond.
0: Ah ja, voilà. Maar dat is het begin, hè?
3: Dat is het begin van alles. Dus een soort industriële rode loper is uitgelegd, stilaan.
0: En wanneer begint het harde labeur om het op te stellen?
3: Dat weet ik niet. Wij houden ons afzijdig.
0: Jullie moeten zorgen vooral dat jullie niet op die planning staan om daar mee te gaan sleuren, hoor ik.
3: Keyboard warriors.
4: Ja, wij gaan wel een week ervoor schuiven wij ook al aan in de containers.
0: Oké.
3: Ik niet.
0: Nee? De temperatuur gaan aanvoelen daar in de containers op het Middenvijverpark.
4: Ja, hopelijk iets.
0: Hopelijk een aangename temperatuur. Nee, ik snap het. Ja, maar het is wel echt een prachtig plekje, hè, dat Middenvijverpark. Ja. Kan je voor iemand die er nog nooit geweest is op Live is Live, kun je eens beschrijven? Dat mag alle David Attenborough. Dat mag ook op je eigen manier, hoe dat eruit ziet.
3: Ja, dus we beginnen alvast met een hele mooie platte pelouse. Mm-hmm. Allee, ik zeg platte pelouse, er is relief om het...
4: Er is een heuvel.
0: Oké, handig voor de kleinere mensen.
3: Klopt, er zijn bomen rondom ons en we zijn op, wat zou het zijn, 10 minuten, 15 minuten fietsen van het centrum van Antwerpen. Ja. Wat denk ik onze grootste asset is.
0: Ja.
3: We zijn eigenlijk een stadsfestival.
0: Ja, effectief.
3: We zijn wel het grootste stadsfestival. Zijn we misschien het beste stadsfestival? Wat?
0: Het is ook vooral een stadsfestival met enorm lekker eten. Daar herinner ik mij ook van de vorige jaren.
3: Dat klopt. Hoeveel opties zijn er, Bieke?
4: Ik denk dat we ondertussen een selectie gemaakt hebben van meer dan 40 verschillende foodstands.
0: Wat is jouw favoriet?
4: Oh, ik was er net nog aan het zeggen, maar ik ben niet 100% zeker of dat die erbij zit. Maar die met cauliflower.
0: Cauliflower.
4: Dat is het enige wat ik nog weet. Dat is echt...
0: Bloemkool, eigenlijk. Hè? Ja, oké. Okay. Voor jou, Robbie?
3: Ik weet het eigenlijk. Ik heb nog maar weinig getest, moet ik zeggen. Ik wil dit jaar de challenge...
0: Ben je zo'n honkvaste frietganger? Kan, hè? Dat mag, hè?
3: Ik ben een frietganger. Ik ben een notwaar frietganger.
4: Uitdaging, alle 40.
3: Ja, dat is mijn uitdaging van dit jaar.
0: In dat geval doe ik wel mee, hoor.
3: Over 3...
0: Ja, dan kom ik af. Amai, verdomme, 40.
3: Oké, vraag 1. Gaan we het over 3 dagen doen of gaan we dit op 1 dag doen?
0: Op 1 dag 40 standjes. Dat is in alle gevallen, 40 standjes op 1 dag is nooit een goed idee in eender welke vorm. Maar dus, 3 dagen lang, zelfs met een maandag erbij dit jaar, hè?
4: Ja.
0: Mensen, hebben die geen congé? Hoe werkt zoiets?
3: Wel, of mensen standaard congé hebben, dat weten we niet. We hopen dat ze die nemen.
4: Ja, wel
3: dat ze iets vroeger afzakken. Want het ding is eigenlijk, want je zegt festival.
0: Ja.
3: Wij zijn een beetje afgestapt van het concept festival. Mm-hmm. Wat sneu is om te zeggen bij de festivalzender.
0: Doe maar, maak het maar kapot.
3: Ja, we gaan het helemaal kapot maken. We dragen het op zijn hoofd, zodat ook de titel van dit programma verandert naar volgend jaar toe. Maar we zijn eigenlijk echt per dag outdoor event aan het
0: gaan. Ja.
3: Dus we gaan voor een headliner. We gaan voor een line-up die daarbij aansluit, zo goed mogelijk. En we hebben specifiek de keuze gemaakt om 3 heel verschillende dagen te kiezen dit jaar, om dat punt ook te maken.
0: Wel, we gaan straks denk ik ontdekken ook, als we gaan hebben over die headliners op die 3 dagen festival. Het ging vorig jaar niet door, het is nu de 4e keer ondertussen. En er staan wel echt een pak prachtige namen. Eentje daarvan is die Nick Cave. Anders moeten we gewoon al eens luisteren hoe die man live klinkt, want dat is eigenlijk al ongelooflijk.
2: Studio Brussel, de festivalzender.

0: I gave. Hoe dat live klinkt. En hij is erbij, hè. Hij is er zeker en vast bij op Life is Life.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Life is Life.
0: Ja, Robbie en Bieke, we hebben al afgesproken dat we die 40 standjes gaan uitproberen met al dat eten. De coli coli flower flower, herinner ik mij.
3: Ja, 40 standjes.
0: Wij gaan 40 standjes uit. Frietjes. Ik heb het begrepen, het is goed. We gaan heel lekker eten op Live is Live, dat is duidelijk. Maar we gaan ook heel veel goede muziek krijgen. En Robbie was er net aan het uitleggen. Het is anders dan een ander festival waar je zegt, ik ga gewoon alle drie dagen gaan, vol een bak. Jullie hebben het anders aangepakt dit jaar met Live is Live. Jij bent de boeker.
3: Ja.
0: Hoe ben je met die puzzel aan de slag gegaan?
3: Kijken naar wat er beschikbaar is. Dat scheelt enorm in het maken van een keuze.
0: Dat is waar.
3: Dus alles vertrekt vanuit de headliner. En we willen dat het klopt met de headliner, al mag het wel een beetje uitdagen naar links en naar rechts.
0: Oké, en die headliner, dat is dan degene die de dag bepaalt?
3: Bij de dag van die Cape was dat wel zo.
0: Oké.
3: Er is er een klein beetje ongeloof over, maar ik kan u zeggen dat het zeker wel zo was. Er zijn dagen geweest dat ik wou dat het niet zo was.
0: Oké. Okay.
3: Want hoe graag ik Nick Cave ook zie als artiest, de snelste e-mailer was het niet.
0: Maar hij heeft echt gekozen welke artiest dat er moest
3: zijn. We hebben dat wel in samenspraak gedaan.
0: Wauw, oké.
3: Zij hadden daar ideeën over, wij hadden daar ideeën over.
0: Fantastisch.
3: Hij was de baas.
0: Oké, okay. Handig om weten.
3: En frustrerend met momenten, maar we zijn er wel geraakt.
0: Oké. Okay.
3: Dus,
0: en de andere dagen heb jij dan gepuzzeld meer?
3: Ja, ik ben niet alleen, uiteraard. We zijn met twee. Of we zijn met drie. En ieders mening is natuurlijk belangrijk.
0: Zullen we anders door de dagen gaan om het wat duidelijk te maken? We beginnen op zaterdag. Het is zaterdag, zondag, maandag. Zaterdag beginnen we met deze kerel.

0: nu al medelijden met jullie, want dat wil zeggen dat jullie zondag jullie stem al kwijt zijn. Als Rob Williams op zaterdag de eerste dag komt.
1: Klopt, ik heb me ze net moeten inhouden om niet
0: mee te kwelen. Maar Robbie Williams, ja, wat mogen we daarvan verwachten en van die dag ook?
1: Wat mogen we daarvan verwachten? Ja, Robbie Williams is een no-brainer als hij die kan doen op de line-up. Dus ik hoop dat er veel wordt meegezongen en dat hij als een soort... Is hij King of Entertainment of wel even?
0: Denk dat hij zichzelf wel zo gedoopt heeft.
1: Hij noemt zichzelf zo. Ja. Kijk, wie ben ik om hem niet te geloven? Dus ja, ik verwacht gewoon meezingers van begin tot het einde. En hij speelt 2 uur.
0: Wow.
1: Dus dat wordt een serieuze karaoke-boterham.
0: Amai, ongelooflijk.
1: Hebben we aangevuld... Ik ga precies door een soort menu.
0: Ja, maar doe maar.
1: Hebben we aangevuld met een badge van de Sugar Babes.
0: Oké.
1: Guilty pleasure.
2: Ik ontken alles.
0: Oké, perfect.
1: Kleine guilty pleasure, maar ook gewoon leuk. En iedereen kent de Sugar Babes. Daarvoor starten we met Suzanne en Freek.
0: Okay.
1: Die het fantastisch... die het fantastisch doen, wou ik zeggen. Natuurlijk is niet alles fantastisch op dit moment, maar zij spelen wel fantastisch.
0: Ja, ja.
1: En dat klopt wel op dat uur voor zowel de ouders...
0: Ja, ja, ja, ja.
1: De Williams nostalgie als de kinderen.
0: Ja, ja, ja.
1: Bart Peters ervoor. Bart Peters is altijd een win. Ozark Henry ervoor, want belpop. En omdat het Ozark Henry is. Davina Michel ervoor, want er is een grote link met Robbie Williams. Die hebben ook samen getoerd. Zij heeft wat gedaan, dingen samen gedaan.
0: Ik begin de puzzel een beetje te zien, Robbie. Als in, inderdaad, de headliner is de headliner. En dan hebben we alles daar naartoe opgebouwd. Ja, ja. Om helemaal in die sfeer te geraken van meezingen bijvoorbeeld. Al de Sugar Babes, dat zal ik heel openzetten. En tegen Robbie Williams is het helemaal klaar. Ja. Ik denk dat hetzelfde zal zijn ja, op bijvoorbeeld de zondag. Maar dan is Mary Cave een beetje anders. Misschien straks ook nog eens dieper induiken van hoe dat die man gemaild heeft en welke dingen dat hij gekozen heeft. Maar dan ben ik ook benieuwd naar de maandag, want dan is het dag met Iron Maiden. En ik ben de eerste om te zeggen dat er geen hokjes zijn in de muziek, maar de mensen die op zaterdag komen, die gaan dan misschien niet meer naar Iron Maiden, maar dat is blijkbaar dan ook helemaal niet erg.
1: Dat is niet erg, wordt wel aangemoedigd.
0: Ja, het mag.
1: Laat je eigen polyvalente zelf helemaal los om beide dagen te bezoeken.
0: Maar het is echt een dag rond de hevigere sound, toch?
1: Ja, dat wel. Maar je zou het bruggetje kunnen maken van grote legendarische act die op 10 minuutjes fietsen van Antwerpen komt spelen.
0: Hey. Iron Man, wie staat dan ook die dag?
1: We hebben Epica ervoor, Testament. Okay. Doro, Fleddy Melculi, waar ik al heel dag op vloek dat ik dat moet uitspreken. Maar dat is net vrij vlot gegaan. Dat is hem.
0: Okay. Dus
1: dan beginnen we iets later.
0: Ja, dat de maandag, voilà, is. Dat de maandag in de gemeente.
1: En dan kunnen ze die voormiddag nog
0: voilà,
1: werken.
0: Voilà, inderdaad. Eigenlijk maar een half dag verlof.
1: Tijdens de lucht.
0: Perfect. Goed geregeld. Goed gezien. Heel goed over nagedacht. Ik kreeg vandaag nog een job. Ik wou zeggen nog een mail. Jullie hebben een job met veel mails natuurlijk op dit moment. En een van die mails was een last minute afzegging. Jullie zijn op alles voorbereid. Leaky Lee, die moest vandaag afzeggen. Maar jullie hebben al een vervanging geregeld.
2: Ja. Absoluut, dat was jammer. Maar we zijn heel blij dat wij Eefje de Visser een podium mogen bieden eigenlijk.
0: Ik denk dat dat wel heel mooi gaat worden.
2: Zeker en vast.
0: En dat op 10 minuten van Antwerpen.
1: En dat op 10 minuten
0: van... Voilà, ik blijf het zeggen, want dat is natuurlijk Live is Live.
3: Studio Brussel. De festivalzender.

campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Studio Brussel live.

0: Robbie Williams. Let me entertain you.
1: Even ondertussen 52, maar ik denk dat hij nog steeds als een jonkie op het podium staat te dansen. Ik ben vrij zeker van. Heb je al live gezien al eens?
2: Ja, een paar jaar geleden heb ik die op tv.
1: En? Intensiteit toch?
2: Ja, ik had eigenlijk niet zo heel veel verwachtingen.
1: Ja?
2: Maar ik ben super positief verrast geweest. En voilà. Dat is gewoon een entertainer.
1: Dat kan niet, hè? Dat kan niet, onze Robbie.
3: Studio Brussel.
4: De festivals zijn
3: er! Life is live. Is live.
1: Ik heb het over Robbie Williams bij de Delicates, want hier staan Pieke en Robbie van Life is Live bij mij in de studio. Om het te hebben over die line-up. Het zijn 3 dagen aan festival. De maandag is met Iron Maiden, de zaterdag is met Robbie Williams en de zondag, dat is een hoogdag voor de fans van Nick Cave, denk ik. Want hij komt nog eens naar Antwerpen. 10 minuutjes met de fiets vanuit Antwerpen kan je naar Nick Cave gaan kijken. En ik heb mij laten vertellen daarnet, trouwens, je hebt het misschien zelfs gehoord, door Robbie, dat Nick Cave zat mee in de mailthread, om het zo te zeggen, van die boekings. Of, want hij heeft zijn hand in de line-up.
5: Hij heeft zijn hand in de line-up, hij had zijn hand niet in het mailverkeer. Dus los van het feit dat dat een heel leuk verhaal was net. Ik denk ook niet dat Nick mail stuurt, maar met een soort veer schrijft.
1: Ah ja, maar het gaat wel heel traag dan.
5: Nee, maar je krijgt eerder zinnen als Nick feels dead.
1: Ah ja, ja. Dus hij heeft wel Nick echt alles feel. Geluisterd en gecheckt en hij was mee met je. Want er zijn keuzes gemaakt en ik snap het eigenlijk ook wel heel goed. Iemand die daar staat bijvoorbeeld is Benjamin Clementine. Het klinkt zo. Imposant figuur, al was het maar met die 1,93 meter groot. Maar ook een stem, ongelooflijk. Ja, dat snap ik wel.
5: Dat snap ik ook, ja. Het zijn beide soort introverte, extraverte.
1: Mm-hmm. Ja, op een podium ineens gebeurt daar van alles, terwijl die...
5: En een witte vleugelpiano, Marie.
1: Dat is waar. Is het volledig wit, het podium? Ik heb geen jazz, vorig jaar was het volledig wit.
5: Laten we zeggen dat dat een discussie is die momenteel aan de gang is.
1: Oké, vinden we nog eens een witte vleugelpiano? Als jij een vleugelpiano hebt in het wit in de buurt van Antwerpen op 10 minuten fietsen, dan moet je dat vooral laten weten.
5: Kan ook met de trein komen, ook heel erg vol.
1: Trouwens, een andere band wat ik dan wel heel tof vind, is dat Nick Cave, als je zegt hij heeft alles wat gecheckt, dan heeft Nick Cave ook dit gecheckt. You break my heart. Daspop, die staat mee op die line-up. Dat dus wil zeggen, je hebt een linkje gestuurd van ah ja, Daspop, Belgische band, misschien wel iets tof.
5: Ja, zo gaat dat dan. En filmpjes en live dingen. En je zegt, Daspop, dat is hier echt wel een ding, hoor Nick. Moet je checken.
1: Wauw.
5: En daar was eigenlijk weinig discussie over. Dat was
1: zalig, je was meteen mee.
5: Oké, was instant mee.
1: Fantastisch, oké. Daspop zit dus nu in de playlist van Nick Cave, vind ik al ongelooflijk. Een andere naam is deze, Anna von Hauswolf.

0: is al een ongelooflijke naam, gewoon Anna von Hauswolf. Waarom moest die er staan? Of wie is het? Misschien dat eerst even uitleggen voor mensen die er nog nooit van gehoord hebben.
1: Maar Anna is volledig het idee van Nick Cave.
0: Echt? Oké.
1: Okay. Verplicht was ik om dit te doen. Wow. Ik heb ook heel lang gezegd Anna von Wolfhaus.
0: Ik heb het opgezocht, het is trouwens officieel Anna, Michaela, Ebba, Elektra, Anna von Hauswolf. Wow. Ik ben heel blij dat jullie dat niet op de line-up moeten drukken. Want dat zijn toch een paar extra flyers geweest.
1: Heel goede artiestennamen in heel die verzameling.
0: Ze heeft voor de Anna von Hauswolf gekozen. En op zich eigenlijk een heel erg goede keuze geweest. Wat staat er ook? Ik snap het ook, die heel innemende sfeer. Zijn jullie er klaar voor eigenlijk? Ik heb het gevoel van wel, hè, Bieke?
2: Ja, we zijn er klaar.
0: De line-up is er. Het festival wordt opgebouwd binnenkort. De eetstandjes zijn gereserveerd. Ik denk dat dat heel erg tof kan gaan worden. Daar vlakbij Antwerpen. Als jij nu aan het luisteren bent en denkt, ik wil daar eigenlijk ook al naartoe, blijf hangen. Want ik mag straks, bevestig dit nog even, tickets weggeven voor de maandag met Iron Maiden.
2: Dat mag je.
0: Yes, dat komt dan in orde. Dit is Anna von Hauswolf. Robbie, Bieke, dankjewel alvast om te komen voorstellen. Hè.
1: Super, ja, gedaan.
3: Studio Brussel. De festivalzender.

0: keuze van Nick Cave zelf. Voor op de zondag van Life is Life. Deze Anna von Hauswolf. En op maandag krijg je dit. Iron Maiden, die komen hun 50ste verjaardag daar vieren op Live is Live. Jawel, Eddie en Cody gaan al zo lang mee. Al 50 jaar aan oorlogstrommers en falsetten. Ik denk dat als je een echte fan bent, dat je daarbij moet zijn.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live is Live.
0: Goedenavond, dag Florian.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond Florian. Al 50 jaar Iron Maiden. Heb jij al Happy Birthday gezongen dit jaar?
3: Nee, vorig jaar voor mijn broer zijn een verjaardag op Graspop.
0: Ah, voilà. Inderdaad, vorig jaar stonden ze op Graspop. Hoe vaak heb je ze al live gezien?
3: Het was vorig jaar mijn eerste keer.
0: Oké, okay, en hoe was dat?
3: Na zoveel jaren in Spielen te gaan. Oeh. Naar een concert van hun was het vorig jaar mijn eerste keer. En ik was wel aangenaam verrast.
0: Want ik maak daarop op, eruit op dat jij iemand bent die al jaren naar Iron Maiden luistert.
3: Ja, nou, opgegroeid. Als mijn vader heeft dat enorm muziekliefhebber. Dat ook in de, ja, ook graag naar metal luistert. Ik hoort Iron Maiden daar natuurlijk bij.
0: Ja, dat snap ik. En zeg, als je zegt, vorig jaar de eerste keer live gezien, hoe moet ik me dat dan voorstellen, zo'n ervaring, zo'n Iron Maiden live show?
3: Ja, fantastische show. Wat Bruce en heel de band, vooral Bruce eigenlijk op zijn leeftijd nog klaar speelt op een podium, een publiek zo meetrekt in heel de show. Dat is fantastisch om te zien. Hè.
0: En is dat dan met, want ik kan me dan voorstellen, ik ga daar heel eerlijk mee zijn, ik heb dat dus nog nooit live gezien. Is dat met
3: ongelooflijk
0: op podium en vuurwerk? Of hoe moet ik dat, hoe beschrijf dat eens?
3: Gewoon heel de show is fantastisch om te zien. Is het nu op een festival, ik vermoed dat de shows in een arena natuurlijk ook goed zijn. Maar voor op een festival vind ik het sowieso al een fantastische show. Hoe dat de mensen op het podium het publiek meetrekken, dat is gewoon fantastisch om te zien.
0: Ga je erbij zijn op Live is Live? Ga je die maandag gaan?
3: Feitelijk genoeg niet. Soms moet ik keuzes maken en ja, ik sta de week ervoor terug een heel weekend op Graspop. Maar ik zou er natuurlijk wel heel graag bij zijn. Maar ja,
0: wel, met soms moet ik keuzes maken. Je kan gewoon blijven luisteren naar de radio, want ik geef straks nog tickets weg. Niks, allee, alles kan nog altijd, Florian. Maar ik onthoud dat het een ongelofelijke live show is. Dat het iets is om misschien wel een halve dag vrij af voor te pakken op die maandag daar op Live is Live.
3: Zullen we eens
0: luisteren naar
3: Live
0: Klinkt Iron Maiden?
3: Ah, wel. Dat is goed.
0: Hier heb je ze met Run to the Hills. Florian, dankjewel. Ciao.
3: Dankjewel. Dag.

de grote, grote headliner op die maandag van Life is Life. Je kent hem, hè? We kunnen die in loop spelen natuurlijk. En als jij daar hetzelfde over denkt en heel graag eens wil gaan kijken naar Iron Maiden vlakbij Antwerpen, dan moet je blijven luisteren. Vooral dat. Maar dan moet je vooral ook nu de app van Studio Brussel er even bij nemen. Heb jij goesting om te gaan kijken naar Iron Maiden op onze kosten en een paar vrienden mee te nemen? Ja, ik hoor jou heel erg hard roepen, maar dat komt niet tot bij mij. Je gaat dat op een andere manier moeten aanpakken. Stuur me even, dat is makkelijker. In de app van Studio Brussel of op VRT Max. Live is live, dat is wat je moet sturen. En misschien kan jij straks dan wel die droom waar maken. En kan je gaan meeschrijven bij Iron Maiden. Ja, ja, stuur maar. Live is live in de app van Studio Brussel. Dit is Das Pop. Approved by Nick Cave, dat weet ondertussen nu ook. Want ze staan daar op dezelfde dag op Live is Live. En ook heel erg meeschreeuwbare You.

0: Is dat dan nu Nick Cave voor die met zijn iPod? Ik denk dan dat die man een iPod heeft, meezingt ondertussen met Das Pop en die You. One part for you. Want hij heeft zijn goedkeuring gegeven. Ik kende het nog niet, maar ze mogen perfect op mijn dag daarop Live is Live spelen. Dat is de zondag van Live is Live. De maandag op Live is Live, die klinkt net iets anders. Die klinkt zo. Want Iron Maiden, die worden er 50 dit jaar. Dat is 50 jaar aan rock en roll. En 50 jaar aan gigantische live shows met een arsenaal aan hits. Vooral ook elke keer met die ongelooflijke stem van Bruce Dickinson als een soort van rode lap op een stier. Ik zou dat wel eens willen zien. Als dat mij ligt, ik zou dat wel eens willen zien. Iron Maiden en ze komen dus naar Live is Live.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Goedenavond, dag Julie.
2: Hallo, goedenavond.
0: Dag Julie, heb jij Iron Maiden ooit al eens live gezien?
2: Nee, nog nooit. Maar dat is, dat is als ongelooflijk als ik dat kan in het live.
0: Als je dat kan bewerkstelligen, als dat in orde kan komen, als wij dat kunnen fixen, dat jij er naartoe gaat, dan heb ik jouw dag gemaakt, hoor ik. Oké, goed. Dat vind ik al een heel erg goed begin. Dag Lucas, goedenavond.
3: Hallo, een goedenavond.
0: Dag Lucas, ben jij een fan van Iron Maiden?
3: Zeker aan vast, zeker aan vast.
0: Tot een welke hoogte? Heb je een t-shirt bijvoorbeeld?
3: Oh, een t-shirt niet, maar het is een van mijn eerste optredens dat ik ooit gezien heb in mijn leven.
0: Aha, dat is ook wel een goeie. En die t-shirt die kan je dan kopen, want ik kan me voorstellen dat er wel een merchstand aanwezig is daar op Live is Live. Het zou dus maar kunnen dat je die t-shirt kan gaan aankopen. Ja, Julie, Lucas, jullie zijn met z'n tweeën. Jullie kennen ondertussen de stem van Bruce Dickinson, dat moet ik jullie niet meer uitleggen. Dat is een man die 4 octaven kan pakken. Het is die hoge mie die kristallen glazen kan doen springen, die we horen in dit nummer. En dan op het einde gaat hij nog een pak hoger. Dat weten jullie allebei, denk ik, hè?
2: Absoluut.
0: Absoluut.
3: Ja, absoluut.
0: En,
3: wel,
0: en jullie voelen hem al komen, denk ik. Het is nu aan jullie. Onder het motto, wanneer de nood het hoogst is, dan zijn er tickets aan jullie om te bewijzen dat Iron Maiden echt in jullie zit. Ik ga jullie zo meteen laten strijden om de allerhoogste nood. De hoogste nood van die Iron Maiden. Ik start zo meteen onze Bruce en onze Iron Maiden met een muziek die zij spelen. En jullie moeten gewoon aan de telefoon mee overpakken. Maar jullie moeten proberen om nog hoger te gaan dan Bruce Dickinson. En wie het hoogst geraakt van jullie twee, die wint. Julie, jij was de eerste die stuurde. Dus jij krijgt de kans om straks Lucas op zijn plek te zetten. Dat wil zeggen dat Lucas, dat jij begint. Jij mag de spits afbijken. Is het duidelijk voor jou?
3: Ja, absoluut. Let's go.
0: Goed. We gaan ervoor gaan. Ik zeg het, je hoort eerst Bruce zingen. Zing gerust al mee, dat maakt het makkelijker. En als jij het hoogst kan gaan, dus probeer zo hoog mogelijk te gaan, dan win jij misschien wel tickets voor Live is Live voor Iron Maiden. Goed. Lucas, ga ervoor.

0: Nog iets? Nog iets? Oké, okay, dat is goed. Goed, dat was best hoog. Julie, wat denk jij ervan?
1: Oh, ik kan dat proberen te overtreffen, maar dat was niet gemakkelijk.
0: Goed, Julie, maak je klaar. Dit is aan jou.
1: Oké.
0: Hier komt-ie.

0: Julie, ik denk, ik heb hier erbij gelegd. Het was hoger. Je hebt wel heel goed gedaan, Lucas. Verdomme man, ik denk dat je morgen niet meer kan praten. Ik denk dat je niet meer kan praten. Julie, heel erg dikke proficiat. Zeg, ik heb nog goed nieuws. Omdat jullie er allebei een klein beetje belachelijk hebben gemaakt op de radio, zorg dat jullie er allebei naartoe kunnen. Is dat goed?
1: Absoluut. Oh, fantastisch. Leuk,
0: dank je wel. Veel plezier daar. Koop een t-shirt en schreeuw vooral heel erg luid mee daar met Iron Maiden, maar zeker ook met Epica, want die staan er ook die dag. Het wordt een fantastische Live is Live. Julie, Lucas, tot de volgende. Ciao.
2: Super, dank
1: je. Groetjes,
0: dank je. En dit is Epica met een Cry for the Moon.

Epischer dan dit wordt het niet. Hence the name Epica. And Cry for the Moon, The Embrace That Smothers Part 4. Een van de namen op de line-up van Life is Life. De dag dat Iron Maiden daar ook de hoge noten komt breken. Net als Julie en Lucas, die ook... Hey, verdikt, dat was hoog, hè. Daar raak ik niet. Ik had ook niet voor doen. Maar voilà, nu weten we bij deze Life is Life en jullie fantastisch festival om naartoe te trekken, om Nick Cave te gaan zien en zijn favorietjes, maar even goed om Robbie Williams te gaan aanmoedigen en vooral te heel erg hard te gaan. Veel plezier als je daartoe gaat en al sinds tot morgen.

0: Nightmare, Used, Camo and Crooked, Coven and Murdoch. Tickets and info, rampageopenair.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
3: Pulter Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige hoere jongen.
4: Ik ben de duivel, ik herhaal. Boe, ik ben de duivel, boe.
2: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Kulder Zipke.
3: Meneer Flippenklipke.
2: En alle programma's van toen.
0: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
5: Life is music. Life is music.
6: Studio Brussel.
7: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De beroepsvereniging van zelfstandige verpleegkundigen zegt dat fraude bij thuisverpleging moet aangepakt worden en dat de rotte appels eruit moeten. Vandaag raakte bekend dat 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen nu al de jaarlimiet hebben bereikt. Op 4 maanden tijd factureerden ze elk meer dan €58.000 per maand. De fraude beperken kan door de patiënten meer te betrekken, dat zegt Sandrina Peters van de beroepsvereniging.
8: Wij vinden dat er vanuit de sector dat er moet ingezet worden op maatregelen die transparantie verhogen. En voor mij is dat, of voor ons betekent dat, remgeld vragen. En op die manier gaat de patiënt mee toezien op welke zorgen worden er aangerekend en klopt dit.
7: Remgeld is het deel dat je als patiënt zelf moet betalen. Er worden nu zowat 400 zelfstandige verpleegkundigen gevolgd, omdat zij opvallend veel prestaties hebben aangerekend. Zelfrijdende Tesla's mogen op de openbare weg in Vlaanderen. Dat meldt minister van Mobiliteit Annick de Ridder. En die goedkeuring geldt meteen ook nationaal. De tests met de autonoom rijdende auto's zijn pas vorige maand gestart. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en van rijstrook kan wisselen. De bestuurder moet wel op elk moment kunnen ingrijpen en blijft verantwoordelijk. De technologie kreeg eerder al een goedkeuring in Nederland. Volgens de minister kan het systeem bijdragen aan de verkeersveiligheid, want het heeft een defensieve rijstijl, klinkt het, en kan sneller en consistenter reageren dan mensen. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is het voor de 2e avond op rij onrustig. Manifestanten gooien met bakstenen naar de politie en die antwoordt met het waterkanon. Gisteren waren er zware rellen waarbij migranten werden aangevallen en auto's en huizen in brand gestoken. Aanleiding was een mesaanval eergisteren, gepleegd door een man uit Soedan. Daarbij raakte een Britse man zwaar gewond. Waarom hij aanviel is nog niet duidelijk, zegt de Nederlandse journalist Arjen van der Horst in Belfast.
9: De verdachte werd vandaag voorgeleid voor de rechter. Het gaat dus om een 30-jarige Soedanese immigrant die hier een tijdelijke verblijfstatus heeft. Hij wilde niet zoveel zeggen tijdens die rechtszitting, dus we weten nog steeds niet wat het motief achter de daad kan zijn. Wel melden verschillende Britse media dat de verdachte en het slachtoffer waarschijnlijk in hetzelfde wooncomplex woonden. En verder zegt de politie dat ze er nog steeds niet van uitgaan dat het hier om een terreurdaad gaat.
7: In Barcelona heeft de paus een mis opgedragen in de Sagrada Familia. Hij heeft er zo net de hoogste toren van de basiliek van kunstenaar Gaudí ingezegend. Paus Leo is voor een bezoek van 7 dagen in Spanje. Koen Braakman.
10: In het bijzijn van het Spaanse koningspaar zei de paus in zijn homilie: we kunnen niet geloven in Jezus en tegelijkertijd oorlog promoten. En we kunnen niet in Jezus geloven en tegelijkertijd diegenen in de steek laten die de ellende ontvluchten. Ook op het programma de zegening van de hoogste toren van de Sagrada Familia, 172,5 meter. De basiliek is daarmee de hoogste kerk van de wereld, al is ze nog niet helemaal af. De Sagrada Familia is een ontwerp van architect Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden stierf. Hij is op weg naar een zaligverklaring. Morgen en overmorgen eindigt de paus een bezoek in Gran Canaria en Tenerife. En daar zal hij nog eens aandacht vragen voor het probleem van de migratie.
7: Het weer heb ik nog droger vanavond met opklaringen. Lokaal kans op een bui, vannacht fris tot 11 graden. Morgen is het eerst meestal droog met zon en wolken. Na de middag trekt een regenzone over het land vanaf het westen, bij temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Luistert naar Studio.
5: Brussel. Life is music.

0: Brussels.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Dat heeft een rechter vanavond meegedeeld. Er is sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel is er klacht ingediend over een aanranding bij de RTBF. Maandag werd hij opgepakt. Bruel ontkent alles. Hij is 67 en vooral bekend van de hit Casser la voix, als zijn concerten van komende zomer zijn geannuleerd. In de Verenigde Staten zegt Bill Gates, miljardair en oprichter van Microsoft, dat hij gechanteerd werd door Jeffrey Epstein met zijn buitenechtelijke relaties. Gates heeft getuigd voor een parlementaire commissie die onderzoekt de nauwe contacten van zedendelinquent Epstein. De naam van Gates duikt op in de zogenaamde Epstein Files. Gates geeft toe dat er contact is geweest na Epsteins eerste veroordeling in 2011, maar dat ging dan alleen over goede doelen. Hij noemt die ontmoetingen nu een grove fout. Nadat Gates alle contact had verbroken, zette Epstein hem onder druk. Gates ontkent dat hij weet had van zijn wangedrag. Ook oud-president Bill Clinton en zijn vrouw Hillary, die eerder al getuigde, ontkenden dat. In Barcelona heeft de paus een mis opgedragen in de Sagrada Familia. Hij heeft er ook de hoogste toren van de basiliek van kunstenaar Gaudí ingezegend. Koen Braakman.
2: De nom del Padre, del Figlio, del Espíritu Santo.
3: In het bijzijn van het Spaanse koningspaar zei de paus in zijn homilie: we kunnen niet geloven in Jezus en tegelijkertijd oorlog promoten. En we kunnen niet in Jezus geloven en tegelijkertijd diegenen in de steek laten die de ellende ontvluchten. Ook op het programma de zegening van de hoogste toren van de Sagrada Familia, 172,5 meter. De basiliek is daarmee de hoogste kerk van de wereld, al is ze nog niet helemaal af. De Sagrada Familia is een ontwerp van architect Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden stierf. Hij is op weg naar een zaligverklaring. Morgen en overmorgen eindigt de paus een bezoek in Gran Canaria en Tenerife. En daar zal hij nog eens aandacht vragen voor het probleem van de migratie.
1: De Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze klopten vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen Duitsland Brazilië. Het weer wordt droger vanavond met opklaringen, lokaal kans op een bui. Vannacht is het fris tot 11 graden. Morgen eerst meestal droog met zon en wolken. Na de middag regen vanaf het westen.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaders. Aan de vooravond van de start van het WK voetbal in Mexico, de VS en Canada, heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino een pluim op zijn eigen hoed gestoken en op die van de Amerikaanse president Trump. Zo noemt Infantino de wereldbeker het grootste evenement in de geschiedenis van de mensheid en zonder Trump was de organisatie niet mogelijk geweest. Maar Dominique Dupré, Infantino gaf op de persconferentie wel toe dat er wat moeilijkheden zijn geweest en hij ging in op 3 hete hangijzers.
2: Ja, zoals met de visa voor de spelers van Iran, waarmee VS in oorlog is. De selectie moest het basiskamp verhuizen naar Mexico, maar Iran doet mee, zegt de voorzitter, en dat is heel wat. De zaak van de Somalische scheidsrechter die de VS niet binnen mag en naar huis moest, noemt hij ongelukkig. Wij bepalen niet alles, zegt Infantino, met een knipoog naar Trump, die in december nog de FIFA vredesprijs kreeg. De voorzitter verdedigde ook de hoge ticketprijzen. 6 miljoen kaartjes verkocht, zegt hij. Nog nooit was de vraag zo groot. En de gemiddelde prijs is $500. Dat is volgens Infantino lager dan bij andere sportwedstrijden in Noord-Amerika.
1: Dank je, Dominique. De eerste wedstrijd op dat WK is gastland Mexico tegen Zuid-Afrika. In de VS zegt Bill Gates, miljardair en oprichter van Microsoft, dat hij gechanteerd werd door Jeffrey Epstein met zijn buitenechtelijke relaties. Gates heeft getuigd voor een parlementaire commissie en die onderzoekt de nauwe contacten van zedendelinquent Epstein. Zo duikt de naam van Bill Gates op in de zogenaamde Epstein Files. Gates geeft toe dat er contact is geweest na Epsteins eerste veroordeling in 2011, maar dat ging alleen over goede doelen, zegt hij, en hij noemt die ontmoetingen nu een grove fout. En nadat alle contact was verbroken, zette Epstein Gates onder druk. Bill Gates ontkent dat hij weet had van Epsteins misbruik van minderjarigen. Ook oud-president Bill Clinton en zijn vrouw Hillary, die eerder al getuigen, ontkenden dat. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Dat heeft een rechter vanavond meegedeeld. Er is sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel is er klacht ingediend over een aanranding bij de RTBF. Maandag werd hij opgepakt. Bruel ontkent alles. Hij is 67 en vooral bekend van de hit Casser la Voix, als zijn concerten van komende zomer zijn geannuleerd. In Barcelona heeft de paus vanavond een mis opgedragen in de Sagrada Familia. Hij heeft er ook de hoogste toren van de basiliek van kunstenaar Antoni Gaudí ingezegend. Paus Leo is in Spanje voor een bezoek van 7 dagen. Uitleg door Koen Braakman.
3: De nom del padre, del figlio, del Espíritu Santo.
4: In het bijzijn van het Spaanse koningspaar zei de paus in zijn homilie: we kunnen niet geloven in Jezus en tegelijkertijd oorlog promoten. En we kunnen niet in Jezus geloven en tegelijkertijd diegenen in de steek laten die de ellende ontvluchten. Ook op het programma de zegening van de hoogste toren van de Sagrada Familia, 172,5 meter. De basiliek is daarmee de hoogste kerk van de wereld, al is ze nog niet helemaal af. De Sagrada Familia is een ontwerp van architect Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden stierf. Hij is op weg naar een zaligverklaring. Morgen en overmorgen eindigt de paus een bezoek in Gran Canaria en Tenerife. En daar zal hij nog eens aandacht vragen voor het probleem van de migratie.
1: En de Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze klopten vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen Duitsland en Brazilië. Het weer nog. Vannacht is het wisselvallig met soms felle buien en fris tot 11 graden. In de ochtend opklaringen in het westen en het centrum. Na de middag zwaar bewolkt met regen van west naar oost. Bij temperaturen tot 17 graden. Zo woensdag 10 juni zit erop. Een goede nacht.
0: Naar Studio Brussel.
5: Life is music. I do my

0: Wie je lief is, zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Studio Brussel live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelwitten aangevallen in Iran. Volgens de VS gaat het om zelfverdedigingsaanvallen als een reactie op wat het noemt de ongerechtvaardigde en aanhoudende agressie van Iran. Amerikaans president Trump noemt de aanvallen terecht nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Iraanse media melden explosies langs de zuidkust van het land. De voorbije avond is het opnieuw onrustig geweest in Belfast. Relschoppers zochten net als gisteren de confrontatie op met de politie. Die zetten het waterkanon in nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren was het geweld nog heviger. Toen werden onder meer auto's in brand gestoken. De betogers reageren op een mesaanval maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De verdachte is een man uit Soedan. Hij zit voorlopig in de cel. In München in Duitsland is een kind omgekomen bij een busongeval. Er zijn ook tientallen gewonden. Kort na de middag was er een aanrijding tussen een lijnbus en een touringcar. In die laatste bus zaten schoolkinderen en leerkrachten die op schoolreis waren. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er zijn onder meer 4 traumahelikopters en 15 ambulances ingezet. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Bij de chauffeurs van beide bussen is een alcoholtest uitgevoerd en die was negatief. In Barcelona heeft de paus een mis opgedragen in de Sagrada Familia. Hij heeft er de hoogste toren in gezegend van de basiliek van kunstenaar Gaudí. Paus Leo is voor een bezoek van 7 dagen in Spanje. Koen Braakman.
2: In het naam van Pare, del Figlio, del Spirito Santo.
3: In het bijzijn van het Spaanse koningspaar zei de paus in zijn homilie: we kunnen niet geloven in Jezus en tegelijkertijd oorlog promoten. En we kunnen niet in Jezus geloven en tegelijkertijd diegenen in de steek laten die de ellende ontvluchten. Ook op het programma de zegening van de hoogste toren van de Sagrada Familia, 172,5 meter. De basiliek is daarmee de hoogste kerk van de wereld, al is ze nog niet helemaal af. De Sagrada Familia is een ontwerp van architect Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden stierf. Hij is op weg naar een zalig verklaring. Morgen en overmorgen eindigt de paus een bezoek in Gran Canaria en Tenerife. En daar zal hij nog eens aandacht vragen voor het probleem van de migratie.
1: De Red Dragons, onze nationale voetbalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. De Red Dragons klopten vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Vandaag nemen de Red Dragons het op tegen thuisland Brazilië. Er valt nog regen vannacht, het blijft minstens 5 graden. In de ochtend opklaringen, later komen er wolken en gaat het weer regenen. 17 graden is de maximumtemperatuur. Ook vrijdag veel wolken en regen bij maximaal 19 graden. Vanaf zaterdag geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preau. Jean-Marie De Decker, die burgemeester is in Middelkerken, zal de nationale politiek pas vaarwel zeggen wanneer hij de vergunning krijgt voor een nieuwe verbindingsweg in Middelkerken. Dat heeft hij gezegd in de marge van een debat in Diksmuiden. De Decker trok bij de verkiezingen in 2024 voor N-VA in West-Vlaanderen de lijst voor de Kamer. Daarbij waren afspraken gemaakt dat Middelkerken middelen zou krijgen voor een geplande verbindingsweg. Nu zou dat project worden herbekeken, volgens De Decker, omdat vice-minister-president Hilde Krivits het blokkeert. Zolang dat niet opgelost raakt, gaat hij niet op rust, zegt De Decker.
2: Ik heb nog maar recht op rust, denk ik, en om uit te bollen. Maar als mijn woord niet gehouden ten opzichte van de ring, dan zal ik toch wat uit de kast halen. LDD bestaat ook nog, lijst De Decker bestaan.
1: De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger...